Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hallo.
1: Tamara?
0: Nee, Tamara, ik zal ze roepen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, een minuut, hè.
1: Ja. Slechte lijn. Hallo?
2: Tamara?
1: Oei. Hallo? Tamara? Hola!
0: Hallo, met Tamara.
1: Dag Tamara, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Ja.
1: Jij hebt een bericht gestuurd in de Q-app om je favoriete foute hit aan te vragen.
0: Dat zal mijn partner geweest zijn, want ik doe zo'n dingen niet.
1: Ah.
0: Ik ga eens even horen, momentje.
1: Ja, bedankt. Nu word ik weer naar iemand anders gestuurd. Hallo?
3: Hallo.
1: Hallo, met Vincent van Q-Music. Met wie spreek ik?
3: Ja, Wim Willems. Ik zal ingelogd geweest zijn op die van mijn vrouw, blijkbaar.
1: Ah, nee, geen enkel probleem. Wim, jij hebt een bericht gestuurd omdat je graag je favoriete foute nummer wil aanvragen op de radio.
3: Ja, en dat is Atje voor de sfeer van Dorothee Vegas en Like Martin.
1: Bah, zullen we er meteen in vliegen, Wim? Zullen we het meteen doen? Ja, toch, hè?
3: Ja.
1: Tof.
3: Dankjewel.
1: Oké, daar gaan we. Dag, Wim. Jojo.
4: Dank je voor
5: Dorothee Vegas en Like Martin.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. En die goeie avond Amerika zeg ik voornamelijk tegen de Rode Duivels, want die zijn daar nu in Seattle. En in Seattle is het 9 uur vroeger dan hier en het is daar dus op dit moment 7:09 s'avonds. Dus de Rode Duivels die zijn ongetwijfeld nog wakker als ze aan het luisteren zijn. Dat zou kunnen, hè. Online, bij deze. Hallo allemaal. Succes op het WK, hè. Wij supporteren. Alle vrienden van de vroege ochtend staan als één man of één vrouw achter jullie. En dan ben ik natuurlijk nog benieuwd naar welke vroege vrienden dat zijn vandaag. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht met de Q-app.

Volgende week maandag dan start de stemming van de foute 728. Deze hit stond vorig jaar op nummer 89. Britney Spears, Baby One More Time.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Kelly uit Ieper zegt, hupla, direct stevige dag beginnen. Al was spontaan mijn hete koffie bijna ad fundum binnen. Dat gaan we dus niet doen, hè. Goedemorgen. Dien zegt, goedemorgen Vinnie en de vroege vrienden. En aan alle chauffeurs, een veilige dag op de baan. Matthias zegt, goedemorgen Vincent, ik ben klaar om de werkdag te beginnen. Armin uit Zeelen zegt, goedemorgen Vinnie. We zijn al op de baan met een vrachtwagen van om 2 uur. Dirk uit Echtigem die vraagt, klaar om samen de week in twee te kappen? Absoluut. Je hebt ook een goedemorgen van Lise uit Kanthout en van Gino.
2: Good morning, schatjes van patatjes.
0: Dit

ligt er altijd in je vrachtwagen. Je hebt van die mensen die altijd snoep bij hebben in hun auto, omdat ze dat echt nodig hebben. Gisteren had iemand het hier nog over Red Bull. Stefanie uit Lievegem was dat. Er moesten altijd blikjes Red Bull in haar vrachtwagen liggen. We hebben het er zo meteen over.

Ik heb geen garage, ik heb ook geen oprit en ik woon in het centrum van Brussel en ik parkeer op straat. Er is al 2 keer ingebroken in mijn auto in bijna 18 jaar tijd, hè? Dus wow. Er was nooit iets weg van waarde, daar ben ik heel blij om, maar dat is altijd zo'n gedoe. Dan moet je van alles regelen. Dus ik laat niks meer in mijn auto liggen, omdat 1. Ik wil dieven geen reden geven om in te breken, maar ook 2. Dan kunnen ze niks meepakken. De papieren van de auto, die liggen dus ook niet in de auto. Ik neem die altijd mee. Mijn handschoenkastje is leeg. Daar ligt niks in. In mijn koffer ligt enkel een paraplu. En ook nog plastic zakken voor de winkel. Maar er zijn mensen die bepaalde dingen altijd in hun auto hebben moeten liggen. Snoep, koekjes, Red Bull bijvoorbeeld. Hè. Wat moet er bij jou altijd in de auto liggen? Of in de vrachtwagen? Mag je me nu laten weten in de Q-app. Ondertussen Mojo en Lede. Hear me tonight in de vroege ochtend van Q-Music.

0: 3 over half 5. Andy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat ligt er altijd bij jou in de auto?
1: Blikjes cola, druivensuiker en wafeltjes.
0: Waarom is dat? Gewoon voor het klein goestingske?
1: Nee, mijn vrouw heeft suikerziekte.
0: Ah ja, en als haar suiker laag staat, dan moet ze natuurlijk iets eten met suiker. En liefst zo snel mogelijk.
1: Inderdaad, daarom ligt dat in alle twee onze auto's.
0: En denken jullie daar samen aan, dat wanneer het op is, dat het dan wordt aangevuld?
1: Ja, ja, zeker en vast.
0: Het is belangrijk, hè?
1: Heel belangrijk.
0: Dankjewel, Andy. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend, Vincent. Salutjes.
0: Ook nog even naar Xavier uit Houthuls. Dag, Xavier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er zijn twee dingen belangrijk in de vrachtwagen. Vertel.
2: Toiletpapier en Red Bull.
0: Toiletpapier en Red Bull. Ja, toiletpapier omdat je nooit weet wanneer je moet gaan, hè?
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Is dat soms langs de kant van de weg, Xavier?
2: Ja, inderdaad. Ik kreeg wat afstandcontainers en dan zou het elke keer kunnen gebeuren als ik daar naar in treed.
0: Ik snap het helemaal. Dus toiletpapier, een must-have eigenlijk voor iedereen. Hè. Je weet het nooit, hè. Je kan eens in een file terechtkomen waar je 2 uur in staat, bijvoorbeeld. Zou ook kunnen, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is misschien nog wel iets wat ik in mijn auto moet leggen. Dankjewel, Xavier, voor de tip en fijne ochtend.
2: Ja, voor u.
0: Yo.
2: Ja.

0: Ah, een heel erg goedemorgen. We hebben het over wat jij in je auto hebt moeten liggen. Er komen heel veel reacties binnen. Even kijken. Christophe zegt goedemorgen. Ricola snoepjes, zakken, een bak en een zonnebril. Jonas zegt ook bij mij in de vrachtwagen wc-papier. Geert zegt een cola flesje. Bart zegt een flesje water. Martien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Martien. Martien, wat moet er bij jou in de auto liggen? Zeker.
1: Zeker, kogelgom en flosstokjes.
0: Flosstokjes? Wat zijn flos? Ah, flosdraad. Ja, dus dat je...
1: Ja, flosdraad, maar zo op een stokje. Met een stokje. Andere stokje aan.
0: Oh ja, ja, ja, inderdaad. En kogelgom?
1: Ja.
0: Is dat belangrijk?
1: Ja, heel belangrijk.
0: Ben je een beetje verslaafd aan kogelgom, Martien?
1: Ja.
0: Ja?
1: Klein beetje.
0: Moet je altijd iets hebben om te kouwen?
1: Ja. Okay. Ik rook en ja, als alternatief moet ik kogelgom hebben.
0: Ah, ik snap het. En misschien ook voor een iets betere adem dan als je daarna mensen ontmoet.
1: Inderdaad.
0: Ja, ik snap het. Dag Martien, fijne ochtend. Merci hè.
1: Hetzelfde, dag.
0: Ook nog even naar Nancy uit Anzegem. Dag Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Fini.
0: Wat moet er zeker in jouw auto liggen, Nancy?
2: Een mesje.
0: Een mesje? Waarom?
2: In het geval dat ik in het water rijd, dat mijn roddel kan doorsnijden.
0: Wow, dat is slim. Waarom heb je op een bepaald moment daaraan gedacht?
2: Omdat er ooit eens een neef van mijn man in het water gereden is. En die is gestorven eigenlijk, ja. Die komt er niet uit.
0: En dus sinds toen ligt er dan een mes ergens in jouw auto. Waar dan?
2: Dicht bij mij in het bakje van voor.
0: Oké, goed. Dat is misschien wel een goede tip. Een mes in je auto, als je in het water rijdt, dan kan je jezelf lossnijden, dan kan je je gordel lossnijden. Dankjewel Nancy voor de tip.
2: Ja, daar.

Umbrella. Een heel erg goedemorgen. Het is woensdag vandaag, 10 juni 2026. Vandaag maak je hier bij Q de hele dag kans op tv's en koelkasten, want het is WK woensdag. Om 7:15 hoor je bij Maarten en Dorothee een nieuwe Q musical. En je maakt ook weer kans op een weekend Disneyland Parijs. Als je wint, dan ga je komend weekend naar Disneyland samen met Maarten en Dorothee. Die gaan zelf ook mee. Vanavond is er op VTM de finale van Huis gemaakt. Welk koppel krijgt het huis dat ze de voorbije weken hebben verbouwd? Dat zie je vanaf 9:10. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: Tranen van Goud, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Zometeen een nieuwe zin in ons verhaal. Bjorn het lieve heersbeestje is stripper in een nachtclub. En met het geld dat hij verdiend heeft, is hij een ijsje gaan kopen.
1: Het was zo warm in de stripclub dat het ijsje van Bjorn smolt.
2: Hij barstte in tranen uit, maar werd getroost door de grote boze wolf.
3: De wolf en Bjorn gingen samen naar de wellness om even te ontspannen.
4: Ze gingen samen naar de sauna, maar de wolf kon niet tegen de hitte.
5: En dus namen Bjorn en de wolf het vliegtuig naar de Noordpool.
0: Hoe gaat het verder? Dat hoor je zo meteen. Van Wout uit Nijlen na Calvin Harris bij Q.

0: Calvin Harris en Blessings.
1: Verzin een zin.
0: Elke ochtend verzinnen we een zin, een nieuwe zin voor het verhaaltje over Bjorn, het lieve heersbeestje. Bjorn was verdrietig, is getroost door de grote boze wolf. Ze zijn samen naar de sauna gegaan, maar het was daar te warm en dus zijn ze naar de Noordpool vertrokken om af te koelen. Wout uit Nijlen, goedemorgen.
2: Dag Peter, goedemorgen.
0: Vandaag is het aan jou, jij mag de volgende zin verzinnen, doe maar.
2: Bjorn kwam aan op de Noordpool, maar hij was zijn zomerjas vergeten.
0: Ah ja, oké, ik weet niet waarom je een zomerjas nodig hebt op de Noordpool. Lijkt me niet heel erg handig, maar dat is goed voor het verhaal. Dus dankjewel Wout, fijne ochtend, salut hè.
2: Salut.

0: van Nico.
1: Goedemorgen. De Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder ook al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niks over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloot overleefde dat en raakte ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties. Excuseer op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt, waar F-35 gevechtsvliegtuigen beter staan. En ook een basis in Bahrein, daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. Wie volgens wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet van het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3 of 6 of 12 uur duren, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 in Luxemburg, maar kwamen 1 doelpunt tekort om een groep te winnen. Ook omdat leider Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen dus tweede in hun groep en krijgen daardoor in de volgende ronde van die kwalificaties voor de WK moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euro Millions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. En dat is een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook opnieuw lokale buien en tot 20 graden. En ook vrijdag valt er nog regen.
2: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK Voetbal.
3: Music.
2: Vincent van Geel.
0: De andere radiozenders slapen nog, maar hier brandt al licht. Welkom bij de Vrienden van de Vrienden.

wordt gelogen tegen Camille. En als er iets is waar Camille niet tegen kan, dan zijn het wel leugenaars. Nu dat je weg bent, nieuwe single van Camille, hoor je zo meteen. Eerst gaan we zelf zingen over de bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur. Want er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: Denk. Zoals Carolien uit Merelbeke Melle. Dag Carolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: We hebben het voor het nieuws van 5 uur gehad over wat je zeker in je auto hebt moeten liggen. En Nancy was er toen, die zei ik heb altijd een mesje in mijn auto liggen, zodat wanneer ik in het water zou rijden, dat ik mezelf kan lossnijden. Maar jij hebt nog een heel veel betere plan daarvoor.
1: Ja, dat klopt. Ik was een keer, ja, voor geen, niet speciaal voor reclame te maken, maar bij Auto 5 voor een bandenwissel.
0: Ja.
1: En ik was aan het rondkijken in die shop en daar liggen dus echt noodhamertjes. Dus zowel voor het raam kapot te doen als voor de gordel door te snijden. Ja, voor €9,99. Dus ik had zoiets, dat is geen prijs voor een mensenleven.
0: Nee, exact. En dus in die hamer zit ook een mes.
1: Ja, dus aan de ene kant heb je het ijzeren pinneke voor het raam. En aan de andere kant heb je een inhammetje, zo gezegd, voor de gordel door te snijden.
0: In je bericht staat ook dat je er meerdere gekocht hebt.
1: Ja, dat klopt. Dus ik had zoiets van, ja, mijn mama, mijn beste vriendin, allee, mijn naaste, mijn dierbare. Ik ga die allemaal eens eentje cadeau geven, want dat is echt niet waard.
0: Wow, echt een heel goed cadeau.
1: In de hoop uiteraard van het nooit nodig te hebben.
0: Nee, exact. Ja, je hoopt het nooit nodig te hebben. Hè. Het is echt iets wat je absoluut niet wil meemaken. Dus het komt heel vaak binnen, Carolien. Dus je bent zeker niet de enige. Meerdere mensen hebben het in de auto liggen. Ik denk dat het misschien een hele goede tip is. Dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft.

hebben het vandaag dus al gehad over wat je altijd in je auto hebt liggen. Maar wat vergeten de Belgen in de taxi? Dat weet Lindsay de postbode en ze vertelt het je zo meteen na Camille. We waren

0: over vijf. Lindsay de postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat staat er allemaal in de kranten vandaag?
1: In iets meer dan een jaar tijd hebben de Belgen bijna 7600 voorwerpen achtergelaten tijdens de Uber-ritten die ze maakten. Het meeste gaat over heel alledaagse dingen zoals gsm's, portemonnees, koffers die zijn achtergebleven. Maar er zitten ook wel een aantal heel opvallende dingen tussen, zoals een frituurpan, een skimasker en een verjaardagskaart, compleet met taart en cadeau.
0: Ja. Taxichauffeurs hebben altijd goede verhalen. Dat is ongelooflijk. Ja, ik denk dat je echt wat meemaakt als je taxichauffeur bent. Dat de verhalen die je hoort, de dingen die worden achtergelaten in de taxi. En dan heb ik het niet eens alleen maar over overgeefsel, denk ik. Want dat gebeurt ook wel eens een keer in de taxi, vrees ik. Ja, toch.
1: Ja.
0: Wat staat er nog in de kranten vandaag, Lindsay?
1: In Japan is er een beer op stap. Die loopt blijkbaar al enkele dagen rond daar. Die is gespot in een winkelcentrum, op de universiteit, op de markt. En nu had hij zich in een huis verschanst. En daar hebben ze hem dan met een verdovingsschot kunnen verdoven en gevangen kunnen nemen terug. Dus de rust is daar teruggekeerd.
0: Waar kwam de beer vandaan? Was dat een wilde beer of kwam die uit een dierentuin?
1: Dat zat er dus niet bij, van waar dat hij kwam. Dus
0: is toch het enige wat je wil weten? Ja, er is een beer die rondloopt. Maar ja, er lopen zoveel beren rond op de wereld, toch? En dat die beer dan... Ja, waar komt hij dan vandaan? Waarom moet hij gevangen worden? Ja, omdat hij natuurlijk... Die zit natuurlijk in de straat. Die zit op plekken waar mensen wonen. Dat wil je natuurlijk liever niet. Dat is waar.
1: Nee.
0: Maar goed, ja, ik wil het ook niet in mijn huis, hoor, een grote bruine beer.
1: Amai. Er zit niet veel van over, denk ik.
0: Nee. Lindsay de postbode, dankjewel en tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Ik ben geen voetbalfan, verre van, het interesseert me weinig. Maar met een WK of een EK, ja, dan sta ik altijd vooraan, hè. De sfeer op zo'n WK of zo'n EK, ik vind het altijd top. Ik zoek dan altijd naar de plekken met de grote schermen. Want voetbalstadions vind ik niet leuk. Ik ben er al wel eens een paar keer geweest in een voetbalstadion. Ik vind de rivaliteit niet leuk. Supporters zijn voor mij veel te vaak tegen de andere ploeg in plaats van voor hun eigen ploeg. En dat heb je niet bij een WK. Als je kijkt op een groot scherm bij een WK of een EK, dan weet je, iedereen hier op het plein supportert voor dezelfde ploeg. Dat vind ik leuk. We supporteren allemaal voor de Rode Duivels. En ik heb gisteren de speelkalender afgedrukt. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik weet nu perfect wanneer we moeten spelen.
1: Q

WK voetbal start morgenavond en vrijdagochtend is er al meteen een wedstrijd in de vroege ochtend. De match tussen Zuid-Korea en Tsjechië start om 4:00 in de ochtend. Dus daar zal ik je dan van op de hoogte houden, hè.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Twee over half zes. Goedemorgen, het is woensdag 10 juni 2026. Vandaag is er de publieke uitvaartplechtigheid van Margriet Hermans. Dat is om 11 uur in de Landloperskapel in Merksplas-Kolonie. In de cinema kan je vanaf vandaag gaan kijken naar een nieuwe film van Steven Spielberg met Emily Blunt in de hoofdrol en muziek van John Williams. Disclosure Day, zo heet de film. Morgen start het WK voetbal en daarom doen we bij Q vandaag WK woensdag. De hele dag kan je tv's winnen en koelkasten, want dat is uiteraard wat je nodig hebt om het WK ten volle te kunnen beleven. Een tv om de match te kunnen zien en een koelkast om de drank koel te houden. En die kan je dus winnen vandaag bij Q, WK woensdag. En krijgen we de zon te zien vandaag of niet? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook opnieuw lokale buien en tot 20 graden.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. Bart, goedemorgen.
1: Dag Vincent.
0: Je hebt een vraag, Bart.
1: Ja, Vincent, wanneer is het WK-dag?
0: WK, ja, het is vandaag. WK woensdag. Omdat dus morgen het WK voetbal start, doen we vandaag bij Q WK woensdag. En de hele dag kan je tv's winnen en koelkasten.
1: Ik wil wel een tv winnen, Vincent.
0: Ja, waarom? Heb je nog geen tv?
1: Mijn tv is kapot sinds van de week, dus dat was strepen op. Dat is niet aangenaam om een voetbal te krijgen.
0: Ah nee, dat is waar. En naar de radio blijven luisteren, naar Bart.
1: Altijd, hè.
0: Heel erg goed. Bianca uit Asseneden vraagt ook nog in de Q-app, hoe kunnen we die tv's en koelkasten winnen? Wel, we gaan de hele dag een spel spelen. Is het goal of niet? Dus ik wens je heel veel succes. Ondertussen kijken we naar buiten, want daar is ze dan, hè. Ho, ho, ho, ho. Beste vrienden.

elke dag een magisch moment. En zeker als de zon effectief te zien is. Deze week nog even niet echt. Maar vanaf zondag wordt het weer 25 graden en meer. Kijk, kan maar uit. Nu bij Q Music, de Robbie. Mijn knuffelbeer vroeger, die heette ook zo. Robbie. Maar dit is Robbie Williams. En let me entertain you in de vroege ochtend van Q Music.

Robbie Williams komt de dag na de foute party naar België op zaterdag 27 juni. Niet lang meer, hè. Dan staat hij in Antwerpen op Live is Live. Samen met de Sugar Babes, Bart Peters en Suzanne en Freek. Ik moet zeggen, het was een hartverscheurende keuze. Want op hetzelfde moment is er ook Werchter Boutique, is diezelfde avond. En uiteindelijk heb ik daarvoor gekozen voor Pitbull, Katy Perry en Pommelien Thijs. Die staan dan op Werchter Boutique die avond. Zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus stuur alles wat je wil zeggen nu door in de Q-app. Alles is welkom, ik lees alles voor. Dit zijn Swedish House Mafia, wait so long.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Wim zegt goedemorgen Vincent, de week is weer half. Ik zou graag de groeten doen aan de Rudy van Escatrans, van de Wim van Escatrans en werkt ze nog, hè. Carlo uit Zwalm zegt dorpsherberg de Casino in Dikkelen, waar de tijd bleef stilstaan. Victor zegt lees je alles voor, dan is dit voor Davy Yakiba. Tanguy uit Zulte zegt goedemorgen Vincent, wij vertrekken vandaag richting Le Mans in Frankrijk voor de 24 uur van Le Mans. Danny uit Roosdaal zegt graag een berichtje voor mijn lieve vrouwtje Anja, die in alle omstandigheden gaat werken. Respect van je ventje Danny. Cindy uit Peer zegt goedemorgen, vandaag mijn allereerste lesdag. Volgende week nog 2 examens en dan hopelijk diploma van kleuterjuf op zak. Joyce uit Hamme zegt goedemorgen Vinny, wil je de groeten doen aan Bram van RGT Transport? Het is een kleine clown. Annelies uit Waasmunster zegt ik ben jarig. Tommy uit Nienhoven zegt good morning Vinny, hier op weg naar Avelin in Frankrijk. Natasha uit Singhem zegt ik wil vakantie. Het is in hoofdletters. Steve uit Rijkenvoorstel zegt de Eagles don't take flight lessons from chickens. En Birger uit Meulebeke zegt goedemorgen met België naar de top. Ja, zet de radio luider. Wij wakker, iedereen wakker. Nu bij Q-Music. Maxim en Babette. En hoe dan ook.

0: zo, zo mooi. Het liedje dat je hoort bij het begin van elke Disney-film. Hè. Vandaag een nieuwe BV. Een nieuwe BV die een Disney-nummer zingt. Als jij kan raden welke BV het is, dan maak je kans om op weekend te gaan naar Disneyland Parijs samen met Maarten en Dorothee. En als je een tv en een frigo wil winnen voor het WK, moet je blijven luisteren. Maarten en Dorothee gaan al spelen over 25 minuten. Dus blijf luisteren naar Q-Music. Een heel erg goede morgen. Dit is Daft Punk.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Wie drinkt, verliest sneller zijn rijbewijs. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat nu in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. En door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol achter het stuur niet getolereerd wordt. De VS en Iran blijven elkaar aanvallen. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de zeestraat van Hormuz, omdat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties. Er is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt, waar F-35 gevliegtuigen staan. En in Bahrein zou er ook een communicatietoren zijn geraakt. En pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen een WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar ze komen toch nog altijd 1 doelpunt tekort om groepswinnaar te worden. En dat komt doordat leider Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen nu tweede in hun groep en ze krijgen daardoor in de volgende ronde van de WK-kwalificatie moeilijkere tegenstanders.
6: Maar kan je toch niet geloven dat dat bijna gelukt was? Die moesten echt zo keiveel goals scoren.
7: Dat hebben ze ook gedaan, hè? 0-7.
6: 1 goal tekort.
7: Ja.
6: Ai, ai, ai. Maar wat een rare scores toch ook, hè? Dat vrouwenvoetbal. 0-7, 1-5. Dat is toch speciaal, hè?
7: Dat is wel leuk om naar te kijken dan.
6: Ja, dat is spektakel. Ja.
7: 1-5, de Duivels hebben toch ook, wat was het?
6: Ja, dat was ook 5-0, dat is waar.
7: Ja, tegen Tunesië afgelopen weekend.
6: Dat is eigenlijk waar, ja. Ja.
7: Een mannenvoetbal, jong.
6: Een mannenvoetbal.
7: Rare scores.
6: Ja, dit is toch speciaal, ja. Enfin, goed.
7: De dag start droog, straks wel buien tot 17 graden. En tot het weekend blijft het eigenlijk wisselvallig en fris rond 18 graden.
8: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
6: Het is een speciale dag vandaag.
9: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK voetbal.
10: Q Music.
9: Maarten en Dorothee.
6: De meest gestreamde track ooit op Spotify staat klaar. Maar laten we beginnen met dit pareltje van Kygo. Save My Love.

0: Erik Uytine is letterlijk blinded by the lights, de opkomende zon vanuit zijn kraan. Ja, zo'n dag wordt het weer, zo'n mooie zomerse dag. Nee, is het niet? Nee, nog
1: maar
0: niet.
1: Maar het is toch vaak gewoon nog wisselvallig. Gisteren was het soms ook echt mooi zonnig en dan werd je zo blij. En ineens, 5 minuten later, was dan Tom weer in Brussel.
0: Ah, wel, ja, het is inderdaad mindset. Dus je kan het bekijken als een soort cadeautje, die opkomende zon. Zo, af en toe.
2: Het is woensdag 10 juni.
1: Vanaf 2027 zou een gezin voor een beugel van een kind maximaal nog €792 per jaar zelf moeten betalen. Ja, gisteren ging het daar ook al over en vanochtend gaan de kranten er dieper op in. Ja. Ze interviewen ook mensen die echt al heel veel geld hebben moeten betalen voor een beugel van de kinderen. Minister Frank van den Broeke die wil dat regelen. Zodra je dus aan het bedrag van €792 zit, dan zou de ziekteverzekering de rest moeten terugbetalen. Dat initiatief geldt wel alleen bij geconventioneerde orthodontisten. Ja, dat zijn er die dus de tarieven met de overheid afspreken. Hè, dat die dan gevolgd worden, die tarieven.
0: Ja.
1: En nu betalen ouders soms nog duizenden euro's voor een beugel. En dat is altijd het moeilijke, vind ik, met medische dingen. Je kan ook zeggen van, dan heb je slechte tanden. Oké, we doen het niet. Maar ja, een goed gebit is toch superbelangrijk voor je hele leven. Dus het is ergens ook toch logisch dat je iedereen de kans geeft, ook als je het financieel minder makkelijk hebt, om een beugel aan je kind te kunnen geven.
0: Ja, ik vind dat ook heel belangrijk. Mijn zoontje is, toen hij net 9 ging worden, heeft hij nog een beugeltje gekregen, waardoor het volledig werd terugbetaald.
1: En dat was dat echt al blokjes? Of,
0: nee, dat was zo iets om nu al iets te corrigeren. Een overbeet of zo, ik weet ook niet wat dat is.
1: Een beetje meer. Dat is,
0: En dat is er nu weer uit. En nu moet hij over 2 jaar echt deftig een beugel gaan dragen. Maar ik zag al in de wachtkamer dat de orthodontist niet geconventioneerd is. En met een hele uitleg waarom. Die afspraak, waarom dat niet goed werkt en zo. Dus het is niet evident, maar soms denk ik... het is te zeggen, ik zag gisteren op Instagram toevallig zo... Arno Grunberg, het zou ons nu te ver leiden om uit te leggen wie dat is, een schrijver, die vertelde, de zonnekoning, die alles had wat zijn hart begeerde.
1: Louis XIV,
0: een prachtig paleis. Die mens die zag af van de tandpijn.
1: Zoveel
0: tandpijn.
1: Ja.
0: En wij hebben, tandheelkunde, wij zien dat als vanzelfsprekend, maar eigenlijk is dat is een godsgeschenk, hè. Wij hebben geen pijn meer, hè.
1: Klopt.
0: 300 jaar geleden was het constant tandpijn. Dus dat hebben we dan toch ook weer wel. Silver lining.
1: Nu we het toch over geld hebben. Gisteravond heeft een Belg €175 miljoen gewonnen met Euromillions.
0: Oh my god.
1: En dat is de grootste Belgische winnaar ooit. Maar het is ook al wel de 4e keer in een jaar tijd dat een Belg de jackpot van Euromillions wint. Het is nog maar juni, dus dat zijn al wel wat winnaars.
0: Bent u deze persoon? Zwijg erover tegen iedereen of uw leven wordt een hel.
1: Mij mag je wel bellen.
0: Mij mag je bellen.
1: Ik wil het wel graag weten.
0: De Duivels hebben de eerste keer getraind in Seattle, waar ze tijdens het WK voetbal verblijven. Zeno de Bast traint nog alleen en even... Oh nee! Want ook Doku moest na een uurtje al naar binnen en ik dacht, oh my god, Maar het is uit voorzorg. Nog geen reden tot paniek.
1: Nee, het is toch even, maandag is tegen Egypte.
0: Maar we gaan hem wel kunnen gebruiken, dus ja.
1: Ondertussen zijn er in de supermarkten speciale promo's voor het WK. Het gaat dan bijvoorbeeld over bier, bitterballen, ovenfrietjes, ijsjes. En op matchdagen zien ze ook telkens de verkoop stijgen van dat soort producten.
0: Tuurlijk.
1: Hoe langer de Duivels doorgaan op het WK, hoe beter voor de supermarkten. Ja, en eigenlijk ook voor onze portemonnee, want een bitterbal smaakt toch altijd, hè, ook los van voetbal.
0: Zeker wel,
1: als je
0: absoluut.
1: Niet steeds supportert en er zijn zo wat gekke promo's, zag dat er tortillas en zo bij zaten.
0: En als je denkt ik wil voor dat volgende EK over 2 jaar, wil ik al wat merch kopen van de Rode Duivels, wacht tot ze eruit liggen en koop het dan aan -50%.
1: Ja, en check of de bitterballen 2 jaar lang goed blijven in de diepvries. Het slaat nu al een beetje in.
0: Absoluut, absoluut. Zeg, heel belangrijk, guys. Vroeg opstaan, vroeg moeten gaan werken, dat mag ook wel eens lonen. Dit is zo'n moment. En je mag je zo gelukkig prijzen dat jij nu aan het luisteren bent, dat jij er nu bij bent. Want als vroege vogel kan je zo meteen al in de prijzen vallen om het WK extra goed te kunnen volgen. Olivia Dean en So Easy.

0: voorlaatste dag, jongens. De voorlaatste dag. Op kans te maken om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs dit weekend. Maar eerst zorgen we ervoor dat de vroege vogels ook eens in de prijzen kunnen vallen. Nee, maar ja.
1: WK Woensdag.
0: WK voetbal begint morgen officieel. Hè. Mexico tegen Zuid-Afrika is de eerste wedstrijd. De Rode Duivels komen maandag voor het eerst in actie.
2: En wij bij Q zorgen ervoor dat jij die matchen allemaal goed kan volgen, dat de drank ook koud staat. De hele dag kan je vandaag tv's en koelkasten winnen.
0: Je hoort een voetbalcommentator die een Rode Duivel beschrijft tijdens een match. De vraag, is het goal of niet? Dat moet je doorsturen in de Q-app.
3: Is het
4: goal?
3: Of niet.
4: Daar gaat De Bruyne over de linkerkant. Lukaku schuift mee. Lukaku vraagt de bal. Daar is Lukaku.
0: Goal of niet? Laat weten in de Q-app en maak kans op een tv en een koelkast voor tijdens het WK.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go.
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie.
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Excel hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè? Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een meld, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
17: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
16: Hoe praat jij nu?
17: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
16: En vind je vrouw dat niet lastig?
17: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
18: Mobile Vikings.
16: Play it smart.
18: 3, 2, 1.
19: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
20: Sorteren kan je zo meteen.
21: Dit
22: okay.
21: is...

0: in het WK?
1: Dit is WK Woensdag.
0: Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland, dat zijn de tegenstanders van de Rode Duivels in de poelenfase van het WK voetbal. Q zorgt er vandaag voor dat jij het WK op de meest ideale manier kan volgen. Met een tv en een koelkast van Hisense.
1: Is het... of niet?
2: Daar gaat De Bruyne over de linkerkant. Lukaku schuift mee. Lukaku vraagt de bal. Daar is Lukaku.
0: Brecht uit Zeelen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
0: Wat denk jij?
3: Goal, denk ik.
0: Het stukje komt uit de wedstrijd België tegen de Verenigde Staten. Ik weet het nog goed, we hebben die samen gezien, hoor. 1 juli 2014.
2: Lukaku vraagt de bal. Daar is Lukaku. Erin, ja! Het is de goal van Romelu Lukaku. Hij is er helemaal door nu, Romelu Lukaku. De twee vinden elkaar daar opnieuw. De Bruyne en Lukaku.
0: Waanzin, waanzin, waanzin. Wat een wedstrijd was het. Met wie ga jij het WK volgen?
3: Mijn vrienden. Sowieso mijn vrienden. Ja, het zal wel vroeger opstaan worden voor de match van 5 uur, maar... dat zal wel lukken.
4: Oké, maar je gaat wel sowieso die vroege match, 27 juni is dat voor de eerste keer om 5 uur. Je gaat sowieso dus opstaan daarvoor en vrienden uitnodigen. Dat is wel het plan.
3: Ja, sowieso.
4: Oké, okay, cool.
0: Ja, hoe gaat dat dan, man? Gaan we dan om 4 uur opstaan en een pint drinken? Dat gaan we toch niet doen? Dat gaat toch niet? Ik zie onze audioproducer zo heel luid knikken. Ja. Dat gaan we toch niet doen? We gaan toch brunch? Doen we dan geen brunch? Met mimosas? Of is dat wat?
4: Sinds wanneer doe jij brunch met een mimosa? Wie ben jij, Maarten?
0: Hoe gaat zoiets?
4: Met koffiekoeken en koffie zou ik denken? Of allez, Brecht, ja, hoe zie jij het?
3: Voor alcohol is het nog wat te vroeg, denk ik.
0: Ah, ja, dus,
4: maar stel, de Duivels winnen. Hè? Ja. Zo omstreeks 6:30, 7 uur. Wat is dan het plan?
0: Ja, maar nee.
3: Dat zullen we wel doen, ik weet het niet.
4: Wordt er dan champagne gepopt?
0: Ja, of ja. Kijk, het is... Het is voor ons allemaal nieuw, dus we gaan het samen ontdekken. En jij gaat het dus ontdekken met
4: ook,
0: wat nieuw grief.
4: Geert Verhulst zegt dat toch ook altijd, hè? Wat? Zo bitterballen 's morgens eten bijvoorbeeld. De eerste is even raar, maar daarna. Dat is met pintjes misschien ook zo.
0: Wie weet.
4: Ja, sowieso heel veel plezier met de vrienden om het WK te volgen. En ja, voor iedereen waarvoor het nu niet gelukt is, het is nog de hele dag WK woensdag hier bij Q.
1: Q sounds better.
5: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Blijf elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op

0: 2 voor half 7. Goedemorgen.
1: Maarten en Dorothee.
2: Vandaag kan je bij Q de hele dag tv's en koelkasten winnen om het WK voetbal extra goed te kunnen volgen. Ja, we hadden het net wel erover. Als de match dan om 5 uur 's ochtends is, hoe ga je dat dan volgen? Want normaal gezien, als je voetbal kijkt, dan hoort daar bijvoorbeeld bier bij of frietjes.
3: We zijn dat
2: of...
3: niet gewoon, hè?
2: Nee, Peter uit Oudsbergen die stuurt 's morgens om 5 uur bier. Ergens in de wereld is het toch middag.
3: Ja, maar Peter, dat is toch... Ja.
2: Caroline uit Lommel, dat vind ik een schappelijker voorstel, die stuurt met spek en eieren en koffie kan je toch de match volgen om 5 uur.
3: Ja, dat vind ik
2: wel
3: leuker. Ja.
2: Heel leuk en gezellig. Tom uit Scherpenheuvel-Zichem die stuurt, als je nachtshiften doet, dan is de match om 5 uur 's morgens eigenlijk avond.
3: Ah ja.
2: Ja, in dat opzicht zou je dan wel inderdaad een pintje kunnen drinken.
3: Ja.
2: Maarten uit Ninove, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Ja, in Ninove is er ook een oplossing voor het probleem, hè? Vertel.
4: Ja, daar zullen ze blijkbaar om 11 uur 's avonds het café open doen. lekker nachtje doordoen en dan om 5 uur 's morgens op groot scherm de match proberen volgen.
3: Proberen
2: ja,
3: volgen.
2: Proberen volgen, ja. En ja, Maarten, is het ook iets dat jij plant om te doen om zo het WK te volgen?
4: Oh, poging tot, maar die match om 5 uur, dat zal denk ik niet worden.
3: Nee. Ja. Maar waarom? Omdat je het niet haalt of omdat het te veel is?
4: Nee, omdat ik de dag nadien zelf nog moet werken.
3: Ah,
4: en ik kan me best voorstellen als ik om 11 uur begin,
3: ja,
4: dat zeker geen 5 uur zal zijn.
3: Ja, dan moet je niet bijster veel fantasie voor hebben om te zien dat dat wel eens verkeerd kan aflopen. Maar inderdaad, voor de mensen die niet over wel een goede tip. Maak er nog een hele fijne ochtend van. Hè. Ja, ik ben al kwijt, want
4: ja,
3: het is een andere ochtend. Dat u hebt.
5: Ja, ja, ja.
3: Gelinkt, Delphine, dronken rijden wordt strenger bestraft.
6: Ja, vanaf juli. Als je nu positief blaast, dan krijg je rijverbod van een aantal uren. 2, 3, 6, 12, afhankelijk van hoeveel je precies hebt gedronken. Maar dat is eigenlijk geen krachtig genoeg signaal, vond de overheid. En daarom krijg je dus vanaf juli meteen een rijverbod van 12 uur als je positief blaast. Dat staat nu ook officieel in een nieuwe wet in het Staatsblad. Om dus extra duidelijk te maken dat drinken en rijden nooit samen mag gaan. En dan naar Mexico-stad. Daar hebben duizenden betogers de toegang geblokkeerd tot het Aztekenstadion. Dat is niet zomaar een stadion. Dat is de plek waar donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal wordt gespeeld. Het zijn betogers van de Mexicaanse Onderwijsbond. Zij eisen betere lonen en betere pensioenvoorwaarden. En ze eisen dus, ze dreigen er dus ook mee om donderdag de openingsmatch te saboteren tussen Mexico en Zuid-Afrika als er niets verandert aan hun voorwaarden.
3: Ja, die hebben natuurlijk het podium van de wereld opeens. Hè,
6: die
3: om
6: hebben een
3: hun
6: plek
3: eisen
6: gevonden.
3: Kracht bij te zetten. Maar ja, het is, bij ons is het ook gedoe hè, met de onderwijzers en de leerlingen in het Franszalig stukje van ons land. Ik zag nu dat ze daar de examens niet doen en dat ze daar heel de vakantie wekenlang aan stil liggen. En
6: ja,
3: zo.
6: Er zijn dus heel veel scholen waar de examens zijn afgeschaft, inderdaad, omdat dus, er geprotesteerd wordt.
3: Ja, bij ons toch ook heel veel gedoe. Hè? Ik ben benieuwd of alles daar vlot gaat verlopen. Je hebt nog weer ook...
6: Ja, zeker. De dag start nu nog droog, maar in de loop van de ochtend al buien en blijft dan wisselvallig daarna bij 17 graden.
2: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Moet je 25 minuten extra rekenen richting Antwerpen E313. Daar gaat het traag. Tussen Herentals-West en Massenhoven 12 minuten extra. Tussen Ranst en Wonnegem 7 minuten erbij tellen. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 7 minuten extra. En richting Brussel E40 tussen Afligem en Ternat 6 minuten extra.
1: Dorothee's Doordenker.
2: Soms is niets doen precies wat je moet doen.

0: Nog maar 3 keer slapen en we zijn weg naar Disneyland Parijs. We gaan er ook Disney Adventure World bezoeken met een gloednieuw Frozen deel.
1: En jij kan misschien nog mee als je vanochtend raadt wie zijn of haar favoriete Disney lied zingt. Er zijn dus nog 2 kansen. Is ondertussen je valies al gemaakt?
0: Maar uw valies is ook nog niet gemaakt, hoor.
1: Nee,
0: normaal.
1: Ik ben er wel al over aan het nadenken, want het wordt mooi weer. En je wilt toch ook dat je outfit een beetje past bij de Minnie Mouse oortjes.
0: Ja, gewoon een rugzak meenemen met een toiletzak erin. En een verse t-shirt en een verse onderbroek. Zoiets.
1: Echt een rugzak of een zak, zo'n plastieke zak van de Lidl?
0: Ik zal zien wat ik vind een kwartier voor ik moet vertrekken.
1: Ja, zo'n oude broodzak, ook altijd handig als valies natuurlijk. Hè. Ja.
0: Born en Arden gaan ook zingen. Ze brengen opnieuw een Q-musical zoals elke woensdag. Die mag je over een uurtje verwachten. En wat als je in de spiegel kijkt en elke keer een beetje schrikt? Zo van, ben ik dit? Stefanie uit Aalter heeft dat nu voor, denk ik. Ze vertelt hoe dat komt. We hebben het ondertussen over Think Pink. Maar voor we babbelen over Think Pink, luisteren we zonder verpinken naar Pink.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Code yellow!
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Q. Sounds better.
14: With you, Maarten en Dorothee.
15: Something in the way you roll your eyes.

0: Walter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De afgelopen 24 uur brachten voor jou een ander kapsel, maar niet zomaar één.
1: Nee, inderdaad. Ik heb mijn haar gedoneerd aan Think Pink. Dus ik ben van heel lang naar heel kort gegaan.
0: Wauw, dat zijn toch een aantal minimum centimeters die je moet doneren,
2: idee,
0: hè, als je dat aan Think Pink geeft. Je kan niet 2 centimeter geven.
2: Nee,
0: hè?
2: Ja.
1: Nee, inderdaad. Klopt. Dus direct 30 centimeter minimum. Dus ja, dat is direct al een heel stukje. Ja, inderdaad. Okay.
0: En, maar dus, als ik het goed begrijp, was dat een impulsbeslissing?
1: Ja, het is eigenlijk al iets waar ik 2 jaar mee bezig ben. Maar ik was eigenlijk mijn lang haar echt wel een beetje beu aan het worden. Dus het deed ook een beetje pijn als het in een staartje zat. Dus het was wel heel zwaar. En allee, mijn haar dan, dus ik niet mentaal.
2: Maar jouw leven was ook zwaar daardoor. Nee, maar dat mag gezegd worden. Dat is oké.
1: Ja, dan wou ik het weer kort hebben. Maar het was dan direct heel kort. En dat was al even nadenken. Zou ik het doen? Zou ik het niet doen? Dus tot op de kapperstoel was ik echt al aan het twijfelen. En dan heb ik toch gevraagd aan de kapper om een keer te kijken. En zei, ja, het is al heel kort dan. En ze heeft zeker 5 minuten nog gewacht om te knippen. En ik heb 10 keer gevraagd, ben je zeker? En dan heb ik toch gezegd, ja, het is goed.
0: Want wat heeft jou dan zo over de drempel gehaald? Wat heeft jou die beslissing dan doen nemen?
1: Ja, dat was dan wel een impulsieve beslissing, de moment zelf. Maar ja, ik heb 5 jaar geleden ook al gedoneerd. En ik vind dat een mooi initiatief. Ja, ja.
2: Maar ik weet waarom die kappers daar schrik van hebben. Die hebben dat vaak, dat mensen zo zeggen, ja, ik zit in een nieuwe levensfase, alles eraf. En die dan blijdend binnenkomen de dag nadien, hè, zo van, oh nee, wat heb ik gedaan? Dus die weten, ik moet voorzichtig zijn, ik moet niet meteen meegaan in de wilde ideeën van de cliënt. Dat zal het ook vermoedelijk
0: worden. De cliënt.
1: Dat zou kunnen, ja. Maar ja, ze heeft het dan toch gedaan. Dus, ja. Ik ben heel tevreden, ik heb al heel veel complimenten gekregen. Dus,
2: ja, terecht, vermoedelijk, hè. Allee, ik heb je nu nog niet gezien, maar je klinkt mooi. Dus dat... is dat raar?
0: Dat
2: is misschien raar, sorry.
0: Ja.
2: Goed.
0: En iemand anders gaat dankzij jou dus zich ook mooier voelen. Hè?
2: Absoluut.
0: Want daar kunnen dan pruiken en zo van gemaakt worden, bijvoorbeeld. Ja. Met jouw mooie haren. Dus ik vind het heel cool dat je het hebt gedaan, Stefanie. En ga je het nu opnieuw laten groeien om dan binnen 5 jaar nog eens te doneren?
1: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ik het nog zo lang ga laten worden. Nu dat ik gezien heb hoe dat korter is, denk ik dat ik wel voor de korte koepen ga blijven gaan.
2: Oké. Okay. Allee, goed gedaan. Dank je wel.
1: Dank je wel. Ja.
2: Fijne ochtend. Bye-bye.
1: Ja, voor jullie ook. Dag.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
2: Van de winnaar van The Voice van Vlaanderen, Bas Serra. All because of you. You sounds better.

0: Hij doet dat goed, hè. Precies echt. Oh, because of you. Het is ook echt Bas Serra, de Voice van Vlaanderen. 2026, zijn eerste echte single. Ja, we zijn toch wel trots op hem.
1: Ja, hij wordt ook 18 jaar vandaag. Dus vandaag is zijn 18e verjaardag.
0: Alles moet eigenlijk nog beginnen, hè. Als je 18 bent.
1: En het is al begonnen.
0: Ja, en hij heeft al zoveel ervaring opgedaan. Dus dat is, ja... Ja, dat is mega cool, hè. Heeft de inspiratie misschien gehaald bij de grote hit van Gustave, de grote hit Because of You. Ik vind dat het wel goed klinkt. Catchy.
1: De All Because of You van de Bas bedoel je?
0: Allebei.
1: Allebei, ja. Because of You is natuurlijk een hit die Gustave echt van binnen en van buiten kent. Ja, die heeft dat hier gisteren is laten horen. Die kan echt al die verschillende stemmetjes gewoon uit zijn hoofd helemaal alleen doen.
0: Heel indrukwekkend.
2: Yeah, when the world got me going crazy, I carry on.
0: Tweede stem.
2: World got me going crazy, I carry on.
0: Hogere stem.
2: World got me going crazy, I carry on.
0: Nog een hogere.
2: World got me going crazy, I carry on.
0: En dan.
3: World got me going crazy, I carry on.
0: En dan hebben we al die stemmetjes over elkaar gelegd.
2: Yeah, when the world got me going crazy, I carry on.
0: Fantastisch, toch?
1: Ja, dat is zo'n beetje muziek nerden waar ik echt super hard van kan genieten als iemand dat talent heeft.
0: Ja,
1: zo cool.
0: En ook zonder hulp, hij hoorde niks. Hij hoorde gewoon de juiste toonhoogte in zijn hoofd.
1: Ja, dus exact. Maar Gustave was hier natuurlijk vooral om zijn favoriete Disney-lied te zingen. Eentje uit Pinocchio.
4: I

0: is ook belangrijk voor hem persoonlijk, want het zat in zijn teddybeertje als kind.
1: Ja, zo eentje dat je kan opwinden waar dan een liedje in zit.
0: Oh
1: ja.
0: My god, echt wel. Wat een stem. Iets over 8 verwachten wij een nieuwe mysterieuze gast. Als jij kan raden wie zingt, ga je misschien dit

0: Maar ja, wat?
1: Als je relatie voelt als een enorm gewicht dat jij moet dragen, zo. Op je schouders, tot ze bijna breken. Terwijl de ander vooral met zichzelf bezig is.
0: Zeg je dan sorry? Omdat je dat onevenwicht, dat je dat zelf in stand houdt.
1: Sorry. Sorry dat ik jou nog op handen draag.
2: Er zit wel een lichte vorm van,
3: zelfreflectie.
2: Ja, ook wel een beetje passief-agressief, hè. Ik vind dat ook wel sorry, hè, dat ik u nog op handen draag.
1: Maar
2: vind
1: misschien, ook wel... misschien zegt ze sorry tegen zichzelf.
0: Nee, het is waarschijnlijk passief agressief.
2: Ja, ik zou het niet zo ver zoeken. Ik denk dat het gewoon inderdaad, ja.
0: Over onvoorwaardelijke liefde. Voor sommige mensen zou je elke dag alles geven. Maar het voelt oneerlijk als je niks terugkrijgt. Iets geven zonder iets terug te krijgen is onhoudbaar. Omelien Thijs.

0: voorgoed voorbij.
1: En waarover we deze week een Q-musical hebben gemaakt, dat hoor je straks om 7:15.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Goedemorgen, 7 uur nieuws met Delphine.
5: Goedemorgen. Er zijn ongeziene wachttijden in de woonzorgcentra. In de helft moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. En 9 op de 10 hebben nu een wachtlijst. CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd. Ze staan in het nieuwsblad van morgen.
6: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten. Of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg is.
5: Ze pleit daarom voor meer maatregelen om extra sluitingen te vermijden en extra inzet voor thuiszorg. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat nu in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. En door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol achter het stuur niet getolereerd wordt. De VS en Iran vallen elkaar weer aan. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Omdat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties. Ze hebben naar eigen zeggen ook al een Amerikaanse legerbasis in Jordanië geraakt, waar gevechtsvliegtuigen staan. En ook in Bahrein en Kuwait zouden Amerikaanse doelen zijn aangevallen. In Mexico-stad hebben duizenden betogers de toegang geblokkeerd tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het ging om betogingen van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die mensen eisen onder meer meer loon en een betere pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse gekomen en ze zal dat ook donderdag doen bij de openingsmatch op het WK, want ook dan dreigen de betogers te protesteren. Op het WK voetbal zelf hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle, in de VS. En collega Jarno Berto was daarbij.
7: Nog altijd geen zin op de bast. Die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niet ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
5: Volgende maandag starten Duivels hun WK tegen Egypte. En dan nog pech voor onze Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen, zij wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7, maar doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om groepswinnaar te worden. En daardoor wordt het wat moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. De dag start droog, straks komen er wel buien. Het wordt tot 17 graden vandaag. En tot het weekend blijft het wisselvallig en fris rond 18 graden.
8: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Je moet bijna een uur extra rekenen daar. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Massenhoven 40 minuten extra. En richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Grootbijgaarden ook 40 minuten extra.
9: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK voetbal.
10: Q Music.
9: Maarten en Dorothee.
4: Het leven is een lange weg. Geen idee wat je tegenkomt. Volg je hart waar het ook heen gaat. Dat is heel mooi, hè? Niall Horan, Miles.

0: Smith en Nile Horan, Drive Safe, 7 over 7. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 10 juni.
2: De Rode Duivels hebben dus een eerste keer getraind in Seattle, waar ze tijdens het WK voetbal verblijven. En dat lijkt ook allemaal wel goed te gaan daar. Beetje iets vroeger van het veld of nog wat geblesseerd. Maar het is maandag natuurlijk pas de eerste wedstrijd. In de nieuwe Dauphiné heeft de ploeg van Wout van Aert de ploegentijdrit gewonnen. Maar Wout kon zelf niet zo heel veel bijdragen. Daar zat hij nadien ook een beetje mee. En ja, ook al na twee mindere etappes, dan ook nog een moeilijke ploegentijdrit, waar hij normaal gezien wel heel goed in is. Een duidelijke oorzaak is er zo ook niet. Mogelijk heeft hij nog wat last van zijn blessures na een crash vorige week. Maar de vraag is dan natuurlijk, geraakt hij dan op tijd in vorm voor de Tour de France? Maar ja, ik denk een beetje hetzelfde als bij de Rode Duivels. We moeten niet meteen altijd panikeren. Hè. Iemand kan ook even gewoon...
0: Gazetten moeten gevuld worden, hè. Laat ons kalm blijven.
2: Ja, voilà. Je hoorde het net ook in het nieuws. Iedereen die vanaf 1 juli positief blaast, die moet zijn rijbewijs meteen inleveren. Mag het ten vroegste 12 uur later ophalen. Dus die wet wordt terecht, denk ik, toch wel een pak strenger. En wat ik ook nog las in de krant, met zo'n rijverbod mag je ook niet met een elektrische step rijden. Oh. Dat staat ook in die nieuwe wet. Ervoor was dat zo niet helemaal duidelijk.
0: Dat is logisch, is meer gevaarlijk. Zo'n elektrische step, dat behandeld wordt als een voertuig. Allee. Het lijkt me toch maar logisch.
2: Ja, uiteraard is het logisch, maar ik snap wel. Ja, je pakt het rijbewijs af van iemand die positief heeft geblazen.
0: Ja, dat is waar.
2: En dan zegt hij, ik ga dan met de elektrische step naar huis. Ja, als dat niet duidelijk verboden is. Maar voilà, ze hebben daar dus nu in de nieuwe wet werk van gemaakt.
3: Oké. Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Over een uurtje hebben wij opnieuw een mysterieuze gast in de show die zijn of haar favoriet Disneylied zingt. Als je raadt wie het is, dan ga je misschien dit weekend met ons mee. Lisa uit Assenede. Goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Jij gaat niet meespelen voor een weekend Disneyland Parijs. Waarom niet?
4: Omdat ik het weekend daarna al ga met mijn jaarpas. Dus ik zou het liever houden naar mensen die meer kans kunnen maken.
2: Oh, ja, dat is heel lief. En je hebt een jaarpas, dus je gaat vermoedelijk wel vaker. Hoe vaak ga je per jaar?
4: Ik zou willen zeggen 1 keer per maand, al komt dat natuurlijk niet elke maand uit.
2: Oh, amai. En hoeveel kost dat, zo'n jaarpas?
4: Veel te veel. Ik heb dit keer, denk ik, €700 voor een jaar betaald.
0: Ja, ik vraag me af, wanneer is dat dan rendabel? Hoeveel moet je gaan?
4: Ja, ik rekende ongeveer op een dagticket van €100. Dus als ik 7 dagen in een jaar kan gaan, heb ik het gevoel dat ik het er wel kan uithalen.
2: Ja, en als je dan elke maand gaat, 12 maanden per jaar, dan haal jij dat er zeker wel uit, hè?
0: Ja, dat is toch.
4: Inderdaad.
2: Ja. Jij bent natuurlijk de expert dan. Daar kunnen we misschien een beetje advies inwinnen. Ja, wat is bijvoorbeeld een verborgen plek die niet iedereen kent in Disneyland?
4: Wel, als je eventjes weg wil van de drukte, net als je Main Street af bent, links heb je een hele kleine doorgang. Het lijkt alsof je daar niet mag zijn, alsof het alleen maar voor werknemers is. Maar je kan daar gewoon door en dan kom je uit recht aan het spookhuis Phantom Manor.
2: Ah, echt zo'n shortcut eigenlijk. Ja, een beetje zoals in de IKEA, dat je zo even een stuk kan afsnijden. En is er bijvoorbeeld een fout die je denkt die veel mensen maken als ze naar Disneyland gaan?
4: Ik snap het wel, maar ik denk een beetje onvoorbereid zijn. Je denkt, het is een pretpark, ik ga me amuseren. En dat is zeker wel een stuk waar. Maar als je denkt, ik ga daar bijvoorbeeld de prinsessen ontmoeten. Je moet daarvoor virtueel in een wachtrij gaan staan. En veel mensen weten dat niet. En dan zijn er wel kindjes die echt teleurgesteld kunnen zijn.
0: Ja, dat je niet nog ligt te klommelen met je app. Met zo van die met 4G-gesukkel. Hoe werkt dat hier eigenlijk? Maar dat je dat op voorhand allemaal eens even uitzoekt.
2: Bij een citytrip... Ja. Check je ook op voorhand al wel eens wat zou ik graag willen doen. Eigenlijk is het logisch om dat ook met een pretpark te doen. Wij gaan wel in het weekend, dus misschien dat het dan een beetje drukker is. Wat is jouw gouden tip voor drukkere dagen in het park?
4: Ik zou zeggen, focus op een 3-tal must-do's per persoon in jouw groep. Ja. En geef die echt prioriteit. Dan heb je het gevoel van, ik heb al alles kunnen doen wat ik echt wou doen, zonder het hele park per se te moeten doen. Want als dat jouw focus is, dan ga je teleurgesteld naar huis gaan, denk ik.
2: En stel, je kan maar 1 attractie doen. Welke kies jij dan?
4: Ik ben nogal een rollercoaster fan, dus ik zou ook Flight Force gaan.
2: En wat is dat precies, Flight Force?
4: Dat is een indoor rollercoaster. Het thema is Avengers en je wordt meteen afgeschoten, heel snel, in een 360 graden loop. Meteen gaan en adrenaline zit hoog.
0: We zijn door het deel kwijt.
2: Ja, nee, dat zou ik van mijn leven zou ik daar niet instappen. Maar misschien nog 1 vraag, wat zijn de beste snacks in Disneyland Parijs?
4: Er zijn variëren er wel heel veel. Ik denk mijn persoonlijke favoriet is de Brookie. Die verandert van seizoen tot seizoen, maar de smaak zit altijd wel echt goed. En die kan je op Main Street vinden.
2: Een Brookie, dat is een brownie met een cookie gemengd, hè?
4: Ja,
2: maar klopt. Is die ook in de vorm van Mickey Mouse? Want dat vind ik wel belangrijk bij een Disney-snack.
4: Nee, helaas niet.
2: Ah, oké. Is er iets anders in de vorm van Mickey Mouse dat je kan aanbevelen?
5: Ja, allee.
4: De gewone Mickey Mouse ice cream is altijd wel heel lekker en gigantisch. Dus gaat jou zeker vullen.
2: Check, oké, super. Maar je moet daar iets mee doen met al die tips.
4: Ja, ik heb net een Instagram-pagina opgestart. Omdat er wel veel mensen zeiden van, je weet echt zoveel. Jouw planningen zijn altijd zo uitgebreid. Doe daar iets mee.
2: En hoe heet de Instagram-pagina?
4: Main Street Miles.
2: Main Street Miles van de Main Street, hè, in Disneyland.
0: Duidelijk.
4: Klopt.
2: En Lisa, merci voor de tips. En dan volgend weekend heel veel plezier gewenst daar.
4: Dankjewel. Jullie ook dit weekend. En doe Mickey de groetjes, hè?
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Ik vermoed dat hij wel weet wie je bent als je daar zoveel keer per jaar komt.
5: Waarschijnlijk wel, ja.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy. 17 over 7. De Q-topschijf staat klaar. Van onze collega, onze huisleverancier. De man die Dorothee naroept als hij ze ziet in Brussel.
2: Ben ik die ooit al tegengekomen in Brussel?
3: Dorothee!
2: En Dorothee!
1: Het was op een filmpremière.
2: Het zit ver.
1: Dat hij achter jou kwam.
2: Achter mij kwam?
1: Ja.
2: Oei.
1: Je had hem niet gezien, maar hij greep je bij de keel.
2: Bij de keel?
1: Ja, of toch bij de schouder.
2: Dat klinkt wel als Brussel, inderdaad.
3: Dorothee!
1: Hij is misschien wel meer fan van Dorothee dan omgekeerd. Mijn naam vindt hij nog steeds moeilijk om te onthouden. Hij noemt me soms wel eens Stijn.
2: Ja, klopt. Stijn en Dorothee. Ja.
1: De legend ook wel. De topkerel. En de geniale producer. Lost Frequencies. Hij komt eraan en 0,019 bitcoin shoppingbudget om te winnen. Stuur 4 op een rij in de Q-app als je wil meespelen. Wat?
2: Nee, dus ja.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer. 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Welk koppel huilt vanavond bij VTM tranen van geluk als winnaars van Huisgemaakt? En bij VTM 2 zijn kakkerlakken veruit de beste hotelgasten in de hygiënepolitie. Vanavond bij VTM en VTM 2.
10: Dit is...

0: Live It All, zo heet hij. De Q-top schrijft deze week van Lost Frequencies.
1: Vier op een rij.
0: Met David uit Herent. Goedemorgen, David.
2: Goedemorgen.
0: Jojo, je werkt bij AB InBev. Ruik je dan naar bier als je thuis komt?
2: Nee.
0: Ah, nee, oké. Maar wat doe je daar precies dan?
2: Ja, ik zit eigenlijk in voor reduceren van bepaalde gelijk stoom, CO2, water. Dus ja, redelijk wat heavy eigenlijk. En kijken of dat alle processen deftig lopen.
0: Vind ik
2: en
0: slim.
2: Waar dat we kunnen gaan. Ja. En waar we kunnen gaan besparen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Dat doet mij zo'n beetje denken aan andermans zaken. Dat is natuurlijk, dat gaat over de kleine zelfstandigen, maar wat je daar vaak ziet, is dat die mensen heel hard werken in hun zaak, maar nooit aan hun zaak.
3: Ah, ja.
0: Dat ze nooit nadenken, hoe kan ik dat hier optimaliseren? Wat zijn de meest winstgevende producten? En dat, bij zo'n groot bedrijf als het jouwe, is dat natuurlijk iets eenvoudiger. En dan kan je dus iemand echt inhuren om gewoon eens te kijken, ja, wat verbruiken wij? Is dat wel nodig? Ja. Kan dat niet minder?
3: Zeg, maar kan je dan zo al eens iets mee tjoepen van het werk om naar het WK voetbal bijvoorbeeld te kijken?
2: Nee, maar ik heb wel leuke uren waardoor ik wel tijd heb om te kijken.
3: Ah, oké, dat is een mooie silver lining. Maar dus van de AB InBev, het is niet dat ze daar dan zeggen, hé man, het is morgen WK voetbal, iedereen mag 5 pintjes mee naar huis nemen. Dat is niet.
2: Nee.
3: Ja, 6 is logisch.
2: Nee, jaren geleden mocht dat wel, maar dat is nu niet meer zo het geval.
3: Echt? Ah ja, maar heb je het zelf wegbespaard? Of?
2: Nee, dat heeft niets meer uit te maken. Ah. Maar wat ze wel regelmatig doen, is zo om het kwartaal ongeveer, denk ik, dan krijgen ze allemaal zo'n doos met 24 flesjes of blikjes mee naar huis.
0: Ja, dat wel. Oké. Hebben jullie daar nog die spot, die robothond?
2: Nee, die hebben ze verkocht.
0: Oh, echt? Oh, dat vond ik juist zo cool. Ah, jij bent nu die robot. Jij kijkt nu waar er kan bespaard worden. Daar liep zo'n robotje rond om te kijken waar
2: er zijn ook toestellen voor, hoor.
0: Ah, ja, oké. Jij was duidelijk geen fan van de robot, ik hoor. Dat is niet erg. Goed. Misschien wel door jou wegbespaard. Maakt ook niet uit. Dorothee, jij gaat spelen.
4: Tot zo.
0: Oké. Ik ga je 4 woorden geven en jij maakt 4 associaties met die woorden. Hopelijk dezelfde als Dorothee. We beginnen met...
2: Zullen we proberen, hè?
0: Ja, dat is het minste wat je kan doen, inderdaad. We beginnen met krom.
2: Recht.
0: Brussel.
2: Stad.
0: Trommel.
2: Muziek.
0: Ja, ik spreek nog maar sinds mijn 19 met een trompeter. Ja, soms komt het er moeilijk uit. Trommel, ja.
2: Ja.
0: Oké. En dan alarm.
2: Moeilijk. Alarm. Bel.
0: Bel?
2: Okay. Ja, gelijk alarmbel.
0: Ah ja. Oké. Goed, dan lokken wij. Hè. Dan haal ik Dorothee er opnieuw bij.
5: Ja.
0: Goed, win je 1.000 euro of win je een nieuw hoofdkussen, een nieuwe kussensloop?
2: Doet dat goed, Dorothee.
3: Ik doe mijn best.
0: Heb je dus een beter bed? Dat is de vraag. Krom.
3: Recht.
0: Brussel.
3: Hoofdstad.
0: Ah, ik heb een stad.
2: Oh, dat is hetzelfde.
3: Nee, ja, goh.
0: Het is niet hetzelfde. Ik ben altijd zo streng. Ik moet nu ook streng zijn. Dat is gewoon, dat is niet hetzelfde. Hoofdstad of stad. Dat is wel een heel moeilijke, vind ik.
3: Ik ben al blij dat er niet wordt gezegd criminaliteit. Allee, dat ben ik ook al dat die associatie niet wordt gemaakt.
0: Trommel.
3: Muziek.
0: Alarm.
3: Oei. Inbraak.
0: Oef.
2: Oef.
0: Ik dacht even dat je bel ging zeggen en dan was het 3-4.
2: Tuurlijk.
0: Ja, nee. Het is dus 2-4, maar je hebt dat wel heel erg goed gedaan. Dank je wel. En maak er nog een hele fijne ochtend van.
2: Dank je wel.
0: Tot de volgende. Jojo.
1: Beter slapen. Begin met een lichaamscan bij Beter Bed. Beter slapen. Beter leven. Beter bed.
6: Q Music. Hi, I'm Ed Sheeran and you're listening to Martin and Dordrecht.

0: Sheeran, Q Music. Goedemorgen. Exact half acht, Delphine, de wachttijden in de woonzorgcentra zijn voor het eerst bevraagd.
1: Ja, en ze hebben zo goed als allemaal een wachtlijst. In de helft moet je zeker 3 maanden wachten op een plek en bij een vijfde minstens 1/2 jaar. Wat dus problematisch is, want wie daar een plek zoekt, doet dat meestal omdat het plots snel moet gaan. Door een partner of een mantelzorger die overlijdt bijvoorbeeld. En door dat snel schakelen komen ouderen dan vaker terecht in een woonzorgcentrum ver van hun huis, waar ze dus ook minder makkelijk bezoek krijgen of zichzelf minder thuis voelen.
0: Dat is ook een bruut eigenlijk. Dan moet je dus inschatten hoeveel er gaan sterven in de komende 3 maanden om een soort van
1: inschatting te kunnen maken.
0: Ja.
1: En het is ook vaak verwarrend, zeggen ze, omdat er verschillende mensen op meerdere wachtlijsten staan om zo snel mogelijk een plek te zoeken. Dus dat maakt het allemaal moeilijk om alles in te schatten.
0: Ja, ik snap het.
1: Maar het duurt dus lang. En dan moeten we naar onze rode duivels. Die zijn blijkbaar in vorm in de VS. Ze hebben daar voor het eerst getraind gisteravond in Seattle voor dat WK voetbal. Alle 25, 22 veldspelers en 3 keepers. Jeremy Doku ging even van het veld tijdens de training door last, maar dat bleek achteraf allemaal mee te vallen. Enkel zien de Bas die traint nog apart, dat wisten we, die is nog herstellend. En nog opvallend, 19 van die 25 spelers die trainden gisteravond met roze voetbalschoenen. Dat komt doordat Adidas, Nike en Puma alle 3 speciale roze WK-schoenen hebben ontworpen.
0: Nike, hè? Nee, maar ja, dat is belangrijk, hè. Dat we dat juist uitspreken, dat kunnen ze anders niet meer maken. Nee.
2: Maarten gaat zeggen hoe dingen juist moeten uitspreken.
1: Maar heeft gelijk wel in deze, ja. We zullen zien of ze Nike's, Puma's of Adidas'en ook maandag dragen, dan start een WK. Echt.
0: Maar misschien triggert het mij, omdat ik 12 jaar geleden, toen ik met de Belgen mee was in Brazilië, dat ik eigenlijk maar 1 deftige maat had waar ik goed mee overeenkwam, dat was de Raf van Nike. En dus die was ook gewoon mee met ons. En dat was heel tof. En die had dan contact met alle spelers over hun schoenen en zo. En dan kreeg je dus altijd WhatsAppjes van die spelers.
2: Dus wij onthouden, Maarten had 1 vriend op het WK. Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Ja, maar dat was wel cool. Zo. Dan kreeg je zo van een vertongen zo, ja, er is iets met mijn schoenen, ik heb er nieuwe nodig. En dan moest er in een fabriek in Sao Paulo moesten er nieuwe gemaakt worden.
2: Ai.
0: En de linker moest dan iets langer zijn dan de rechter. En dan moest daar vertongen in geborduurd worden en zo.
1: En dat konden ze niet op voorhand.
0: Ja, maar er was iets met zijn schoenen, dus die moest opnieuw gemaakt worden en daaraf moest dat dan allemaal fixen. En dan moest dat met couriers verstuurd worden en ze waren er net op tijd en Vertonghen scoorde.
2: Ah, amai, dat is wel cool.
0: Ja, met die schoenen. Dus dat was wel cool.
2: Ja, zeker. Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Heb jij zo een go-to sportmerk voor al je sportieve activiteiten?
3: Niet direct, maar ik moet wel zeggen, mijn persoonlijke record heb ik gelopen op een marathon en dat was met Nike. Dat
0: Nike.
2: Ah, ah ja. Kijk, en heb je dan ook zo'n soort van Raf die dan zegt, er is toch iets met de Franks en schoenen, we moeten er nog een maken, 1,5 centimeter
3: helemaal
2: groter?
3: Niet. Ah, ja. Helemaal niet, ik moet dat allemaal zelf fixen, ik moet zelfs betalen om aan een marathon mee te doen.
0: Echt dat raar, hè? Dat Frank niet gesponsord wordt door een groot schoenenmerk.
3: Ja, vind ik ook een beetje...
0: Met al die exposure, zo'n atleet.
3: Ja. Als de mensen luisteren, ik ben altijd bereid, hè.
0: Voilà.
2: Ja. Frank leeft op grote voet.
3: Ja, is... ja, dat is wel een feit.
2: Welke maat heb je?
3: Moet ik dit nu op de radio wel zeggen?
0: Ja.
3: Oh, ik heb een 46, maar voor mijn loopschoenen heb ik een 48.
0: 48? Huh?
2: Hoe kan je nu 2 maten verschil hebben, Frank?
3: Je moet altijd iets meer ruimte hebben.
0: Ja.
3: Voor als je loopt, nooit je exacte maat nemen. En bij mij is dat toch ergens 47,5, 48.
0: Maar dat zijn van die overzitboten.
3: Ja, vliegdekschepen.
1: Die bestaan in het roze.
3: Mijn ouders zijn dan altijd vliegdekschepen.
2: Vliegdekschepen. Wat zei je, Delphine, over...
1: Ik niet weten wat die bestaan in het roze, in die collecties.
3: Ja, dat weet ik. Dat zou best kunnen, wel niet. Nee.
0: Raf, die regelt dat. Goed, in ieder geval. Frank, het weer. Ja, daarvoor.
2: Juist.
0: Het weer.
3: Oh ja, klopt inderdaad. Wel, het ziet er niet zo goed uit. Hè. Dus net als gisteren gaan we in de loop van de dag meer en meer buien hebben. Hè. Dus op dit moment is dat heel plaatselijk. Maar die gaan zich meer en meer verspreiden. Gaan ook iets intenser worden. Dus na de middag is er ook kans op een plensbuil. Dan niet met onweer, temperaturen onder maat 17, 18 graden. Ook morgen. Dan gaan we starten droog, dat wel. Met een paar plaatselijke buitjes. Tegen het eind van de dag gaat het regenen vanaf het westen. En ook dan wordt het niet warmer dan 17 graden. Vrijdag is dan een grijze dag met af en toe regen bij 19 graden. En het weekend, dat ziet er toch iets beter uit zaterdag. Vooral na de middag mogen we zon verwachten. En zondag een beetje een mix van zon en stapel ook. En het wordt dan ook wat warmer. Een graad of 22 is dan mogelijk.
0: Dankjewel Frank. Tot over een uur.
3: Ja, tot straks.
2: 5 files op onze snelweg. snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40 tussen Afleghem en Sint-Agatha-Berchem. Een uur extra rekenen tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Ook een kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Massenhoven. Daar moet je 40 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Neerpede en Jette een half uur extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier erbij tellen.

0: is a bit somber and homewrecker.
1: De Q Musical met Born en Arne.
2: Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
2: Wij gaan dit weekend naar Disneyland Parijs samen met luisteraars die een weekendje hebben gewonnen bij ons in de show. Iets over 8 nieuwe kans trouwens. Heb jij ooit al zo een horrorverhaal meegemaakt in een attractie, Born?
3: In een attractie? Wel, ja. Maar het was op de Sinksevoor in Antwerpen, waar ik maar al lang geleden samen in zat met Brahim. Turn the music up voor het tv-programma.
4: Ja?
3: Ja, en dat was zo'n bol, eigenlijk een omgekeerde bungee, zeg maar, die dan werd aangespannen en de lucht werd ingeschoten waarin je meteen naast elkaar zat. En ik denk, de dag erna of 2 dagen later is dat spel losgeschoten, zijn daar mensen in omgekomen. Maar ja, de 2 dagen nadat wij daar hadden gezeten. Dus zo veilig leek dat eigenlijk niet, dat ding.
2: Oei, maar en hadden jij en Brahim het kapot gemaakt eigenlijk?
3: Wel Brahim geweest, hè.
2: Nee, amai, maar ja, ik...
4: Oh my god.
2: Ja, ik heb dat toch altijd meer met zo'n kermis, dat ik denk, oh, maar ja, zwart, het is...
3: Ja, wordt altijd opgebouwd en weer afgebroken. Dus
2: ja,
3: dan denk je van,
2: dat wordt natuurlijk goed gecontroleerd allemaal, hè. Maar dus ja...
4: ja, ergens... beter dan toen nog.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ergens in je achterhoofd zit dat toch altijd, hè?
3: Ja.
2: Arne, ben jij zo al eens met je gezin misschien in Disneyland geweest?
5: Nog niet met het gezin. Het staat wel op het verlanglijstje. Ik heb het ooit mogen doen als 20er ook voor een tv-programma, een muziekprogramma met mijn muzikant. Dat was zeer leuk. Dat mocht overal als eerst ook op de attractie, wat dan natuurlijk ook wel veel doet aan de ervaring. Hè. Als je nergens moet aanschuiven. En dan was Disneyland is echt magisch. Ik wil het graag nog een keer herbeleven door de ogen van mijn kleuters.
2: Ah, dat lijkt me inderdaad leuk.
4: Ja, ja, ja.
2: Want zelf is die magie leuk, maar als je dan zo kindjes daarin...
4: Absoluut.
2: Ja, kan zien opgaan.
4: Absoluut. Jullie bezingen deze week een icoon uit de Vlaamse showbiz. We hebben haar helaas veel te snel moeten afgeven vorige week. Tijd om haar nog eens extra hard in de bloemetjes te zetten.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Margriet Hermans, de Q Musical.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je

0: ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Ja, iconisch duo, hè, dat mogen we wel zeggen. Meteor en Hannah May. En we gaan van het ene fantastische duo naar het andere fantastische duo. Dan overdrijf ik toch wel niet, denk ik. Hè.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Ja, en het is een Q Musical over Margriet Hermans. Ze is vorige week overleden na een korte, maar zeer stevige strijd tegen een agressieve kanker. Deze voormiddag is het haar uitvaart in de Landloperskapel in Merksplas. Hebben jullie ooit de eer gehad haar te ontmoeten, Born?
2: Ja hoor, ik ben er wel vaker tegengekomen. Het was altijd een heel innemende, lieve en grappige vrouw en het was altijd leuk. Maar ik ben ook vooral echt opgegroeid met Margriet bij ons in de living. Hè. In de jaren 90 was zij alomtegenwoordig op tv en die was echt onderdeel van mijn jeugd. En daardoor lijkt dat wel een beetje alsof dat je zo... Ja, een beetje familie afgeeft. Ons tante Margriet of zo. Ze voelt dat wel een beetje, vind ik.
0: Ja, ja. Heb jij ook dat gevoel, Arne?
3: Ja, helemaal. Ik heb die misschien maar één of twee keer in het echt tegengekomen. En dan heb je zo het gevoel van, amai, ik ken die. Ik heb die al 500.000 keer gezien. Ja. Maar die beantwoordt dan ook aan jouw glimlach alsof ze jou ook kent. En die is echt oprecht geïnteresseerd. En dat altijd een heel warm gevoel bij die dame gehad.
0: Ja. Ja, wij hebben haar ook een paar keer gesproken. Ja. Onder andere toen ze meedeed aan Liefde voor Muziek.

0: toen ze opnieuw een hit scoorde met Lekker Blijven Hangen. Ja, dat is een vrouw, een zware dood die zo...
1: Absoluut.
0: Die in je hart zit, hè. Dat is... En eerbetoon is dus wel op zijn plaats.
2: Born en Arne presenteren Margriet Hermans, The Q Musical. Vorige week werden we met verstomming geslagen door het heengaan van Margriet Hermans. Vlaanderen neemt afscheid van een

0: Ja, want wij sloten haar meteen in onze harten toen ze eind jaren 80 haar intrede deed in de Vlaamse showbiz als zangeres en presentatrice. En dat kon ook niet anders. Ze was gewoon...
1: Altijd goed, langs, authentiek en eerlijk, dat was Margriet.
2: En daar zijn we haar vandaag heel erg dankbaar voor. Want ze effende het pad en inspireerde veel vrouwen en artiesten die na haar kwamen.
0: Ze deed het ook echt op haar eigen manier. Brak alle regels en taboes in de media en bleef in elke situatie altijd heerlijk zichzelf.

0: Ja, het raakt me zelf ook ineens dat ik het niet zie komen. Heel mooi. Heel mooi.
1: Ja, en een zeer verdiend groot applaus voor Margriet Hermans. Heel veel hartjes voor haar in de Q-app. En Thierry uit Sint-Pietersleeuw, die beaamt het ook. Hè. Die aanstekelijke lach van haar, die gaan we super hard missen.
0: Ja. Mooi eerbetoon. Dankjewel. Born in Arnhem. Het was echt prachtig. Tot volgende week, jongens.
2: Dank u. Tot volgende week.

0: Met Burna Boy, anthem van het WK voetbal dit jaar. Morgen de eerste wedstrijd. Mexico tegen Zuid-Afrika. Kathleen Aerts zal in het stadion zitten. Zuid-Afrika is natuurlijk haar tweede thuis. En extra cool, Shakira gaat ook optreden tijdens die match. Dus dat pikken ze dan ook mee. Onze Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En de Duivels hebben een eerste keer getraind in Seattle, waar ze tijdens het WK voetbal verblijven. Zeno de Bast traint nog alleen. En ook Doku moest een uurtje, na een uurtje trainen al naar binnen. Dus even zo, oh nee Doku, man. Geen reden tot paniek. Bij de bond zeggen ze chill, chill, chill, chill. Komt goed. Straks traint hij gewoon weer mee. Het was even uit voorzorg, maar...
1: Ja, beter zo. Hè. Je wilt niet ineens nog iemand crazy geblesseerd hebben tegen maandag. Hè. Dus...
0: Zeker, Germini. Die hebben we nodig.
1: Ondertussen zijn er in de supermarkten speciale promo's voor het WK. Staat ook groot in de krant vanochtend. Het gaat dan ja, uiteraard over bijvoorbeeld bier, bitterballen, ovenfrietjes, ijsjes. En op matchdagen dan zien ze ook telkens de verkoop stijgen van dat soort producten. Dus hoe langer de Duivels doorgaan op het WK, ja, hoe beter voor de supermarkten, maar eigenlijk ook voor onze portemonnee, want ook los van voetbal, een bitterbal smaakt altijd, hè. Kan je ook nog even bewaren in de koel, in de diepvries.
0: Daar wordt bij ons thuis ook soms voor gevochten, ja.
1: Voor gevochten?
0: Ja, dat ze zeggen, zijn niet al op.
1: Wel, het is het moment om in te slaan, Maarten. Ja. Vandaag bij QWK woensdag. De tv en de koelkast die is bij ons vanochtend vroeg al de deur uitgegaan. Maar bij Ulrike maak je opnieuw kans vanaf 10 uur.
0: Ah ja, want wij maken nu plaats voor een nieuwe mysterieuze gast. Die zijn of haar favoriete Disney-lied gaat zingen. Zo meteen al een exclusieve tip die jou in de juiste richting kan zetten. Eerst een liedje over een zorgeloze jeugd, het verwerken van een eerste liefdesverdriet, maar ook de geruststelling dat alles goed komt. Met een zweet die Engels spreekt. En dat vind ik altijd zo mooi klinken. John Martin met de Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: ik toch altijd aan de momenten dat ze dat live spelen. Ik heb het meegemaakt in het Sportpaleis toen nog, maar ook op Tomorrowland. Dat is dan zo altijd toch uniek, omdat je al meezingt. Je hebt al tranen in je ogen, je armen in de lucht. Je denkt, dit is waar het leven om draait. Ik ben zo gelukkig. En dan zing je met tienduizenden mensen Akka mee. Die drie mannen met de micro naar het publiek. En dan die filter weer open.
1: I really hope that the live stream catch the people that are here. I hope that you can hear how this crowd is. Because this crowd is something else tonight. Thank you for being our friends tonight, Tomorrowland.
2: Drama. Drama.
1: We will tell you that we love you.
0: Toch zin in de zomer, hè?
3: Oh. Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
4: Hallo, kus. Ik ben Jens de Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
3: En straks
5: gaat een nieuwe geheime gast voor de Disney-magie zorgen.
0: De Q-app ontploft nu al. Lotte uit Erpenmeren stuurt. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Lin uit Kortemark vraagt. Oh nee! Heb ik de tip gemist?
5: Nee, je bent net op tijd. Als jij raadt wie zijn of haar favoriete Disney-lied zingt, dan ga je misschien dit weekend met ons mee naar Disneyland Parijs.
6: Hallo, ik ben... En ik keek vroeger met mijn zussen heel graag naar de klassieke Disneyfilms, zoals Belle en het Beest. En ik vind het dan ook superleuk dat ik straks Tijdenlang Verhaald mag zingen bij Maarten en Dorothee.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Het nieuws vannacht, dat krijg je van Delphi.
9: Goedemorgen. De wachttijden in de woonzorgcentra zijn opgelijst. Het is niet altijd makkelijk om in te schatten, maar in de helft van de woonzorgcentra moet je nu al zeker 3 maanden wachten op een plekje. En liefst 9 op de 10 woonzorgcentra hebben een wachtlijst. CD&V heeft die cijfers opgevraagd.
10: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten. Of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg is.
9: Bevoegd minister Genee zegt dat ze binnenkort met een plan komt om de komende jaren 1000 extra plaatsen te creëren. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen eind mei heeft het niet overleefd. Hij werd onwel tijdens het zwemitem van de kwartriathlon. Hij werd nog ter plaatse gereanimeerd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar brachten de dokters hem in een kunstmatige coma en 5 dagen later is hij daar overleden. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij anti-immigratieprotesten. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand en gooiden met molotovcocktails. Het is een reactie op een steekpartij in Belfast maandag door een vluchteling. Honderden mensen kwamen daar dus tegen op straat. In de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran vannacht Amerikaanse basissen aangevallen in Bahrein en Jordanië. En ook in Kuwait klonk het luchtalarm. Het was een reactie op Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse doelen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, nadat een Amerikaanse helikopter was neergehaald. Het geweld laait daar dus weer stevig op, doordat Israël en Iran elkaar weer aan het aanvallen zijn. Sport in de VS hebben onze Rode Duivels gisteravond hun eerste keer echt getraind in Seattle. En collega Jarno Berto kon die training voor ons volgen.
11: Nog altijd geen zin op de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
9: Vanavond trainen ze dus opnieuw en volgende maandag is de Duivels hun eerste echte WK-match tegen Egypte. En dan nog onze Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, die wonnen gisteravond hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg met maar liefst 0-7, maar dat volstond niet om groepswinnaar te worden, doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël. De Flames komen 1 doelpunt tekort en daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. De dag start nog droog, maar straks komen er buien. Het wordt vandaag zo'n 17 graden. En de komende dagen tot het weekend blijft het wisselvallig en fris rond 18 graden.
5: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel. E40 tussen Afliggem en Sint-Agatha-Berchem. Een half uur erbij tellen daar tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe gaat het traag. 20 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 13 minuten erbij tellen. En op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Dan moet je 12 minuten extra rekenen.
3: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK voetbal.
12: Q Music.
3: Maarten en Dorothee.
0: En Bellen. En het beest. Maar wie gaat er zo meteen zingen? Hou je klaar en vertrek dit weekend met ons naar Disneyland.

0: Topic Nico Santos. 7 over 8. Een hele goede morgen.
1: Het is woensdag 10 juni.
2: En vandaag is het de uitvaart van Margriet Hermans. De voorbije dagen ging al een massa mensen een laatste groet brengen. Echt een gigantische rij. Ook vandaag zullen er grote schermen zijn waarop de dienst van Margriet te volgen is. Ze was heel geliefd, hè. Dat is heel duidelijk.
0: Heel duidelijk.
2: We wisten dat al, maar dat is nog maar eens bevestigd de voorbije dagen. Net ook nog een heel mooi eerbetoon gekregen van Borne en Arne in de vorm van een Q-musical.
0: Vandaag gaan ze in de kranten verder door over die beugels. Verschillende mensen die getuigen in de krant. Vanaf 2027 zou een gezin voor een beugel van een kind maximaal nog €792 per jaar zelf moeten betalen. De rest zou dan door de ziekteverzekering terugbetaald worden. Maar het initiatief geldt alleen bij geconventioneerde orthodontisten. Nu betalen ouders soms duizenden euro's voor een beugel. Er kwam een luisteraar binnen daar juist die had voor een kaakoperatie en een beugel meer dan 10.000 euro moeten uitgeven. Het was Tom uit Antwerpen. Het was een paar jaar geleden zijn stiefdochter, dus een beugel- en kaakcorrectie. Maar dat kan je toch niet voorstellen. 10.000 euro, amper iets van teruggezien.
2: En dat zijn dingen die, ja, dat moet eigenlijk wel gebeuren. Hè. Je kan toch moeilijk... Ja, als je het geld niet hebt, dan kan het niet gebeuren. Hè. Dat is natuurlijk het trieste. Hè.
0: Ja. Ah, maar ja, als je het nodig hebt, dan ja, is het toch eigenlijk erg als je het niet zou kunnen... Ja.
2: Er is één iemand die zich daar geen zorgen over moet maken. Ja. Een Belg heeft gisteravond €175 miljoen gewonnen met Euromillions. Dat is de grootste Belgische winnaar ooit. En ook al de vierde keer in een jaar tijd dat een Belg die jackpot van Euromillions wint.
0: Mocht jij, zoals Donald Trump, toevallig ook $400 miljoen aan belastingsgeld willen investeren in een balzaal, dan is nu het moment om die eens te gebruiken.
2: Ja.
0: Onze geheime gast gaat een prachtig lied uit Belle en het Beest zingen.
2: Wie herken je? Stuur het door in de Q-app en wie weet ga je dit weekend met ons mee naar Disneyland Parijs.

0: Bartje. Terug de kast in. Het is bij tijd.
1: Een vloek, een roos en veel zingend servies. Wie heb je net horen zingen? Je mag het laten weten in de Q-app als je mee wil naar Disneyland Parijs.
2: De familienaam is alvast juist bij heel veel mensen.
3: Ja, dat is waar. Dat is waar.
2: Hè?
3: Ja, dat is waar. Katy Perry, dit is

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
3: Ho, ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: 10 over 8, nummer 3 in de Q-top 40. Alex Warren en Fever Dream. Een hele goede morgen.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Onze gastenlijst geraakt stilaan goed gevuld. Jouw voorlaatste kans om met ons mee te gaan dit weekend. Wie heb je net horen zingen?
2: Tijdenlang verhaal. Altijd even waar.
3: Heel veel gokjes in de Q-app. Nathalie denkt dat het Barbara Dex is. Genoa denkt aan Tine Embrechts. Valerie uit Gerardsbergen denkt misschien Ingeborg.
2: Stralen als de zon.
3: Ragma uit Rumbeke denkt Ella Leijers.
2: In een sprookjesfeest.
3: Wesley denkt aan Billy Leijers. En Kathleen uit Kasterlee denkt Olga Leijers. Lize uit Sint-Gilles-Waas, goedemorgen.
4: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
3: Wie heb jij herkend?
4: Ik heb Dorien Leijers herkend.
3: Ja! Dat is helemaal juist, Lize. Je gaat mee met ons naar Disneyland. Dag Dorien. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hallo.
5: Hallo, hallo, hallo.
3: Ja, je mag daar gaan staan, Dorien.
5: Maakt helemaal niet uit, ja.
3: Lize, ben je vrij dit weekend of moet je nog plannen afzeggen?
4: Ja, ik had eigenlijk een ERA open huizendag gepland op het werk. Maar ik ga dat proberen regelen met mijn collega's.
3: Maar ja, zeg, huizen tegenwoordig verkopen zichzelf toch niet? Kan je dat niet online regelen of...
6: Hangt wat af van de regio.
4: Ja, ik ga het inderdaad proberen regelen.
0: Ja, en je hebt nu ook de naam van je bedrijf gezegd. Dat is ook al wel wat waard. Normaal betalen mensen daar veel geld voor. Bij die kosten kunnen ze iemand nieuw betalen om die open huizendag.
3: Lize, wie ga je meenemen?
4: Ik denk dat ik mijn vriend ga meenemen en als ook mijn onkel en mijn tante. Ik heb daar een hele goede band mee. Dus die gaan dat wel fijn vinden.
0: Oké. Okay. Ja, het is in ieder geval fijner dan mocht je er een vreselijke band mee hebben natuurlijk, om ze mee te nemen. Geniet ervan.
3: Ja, Maarten,
0: en we zien je daar.
3: Sfeerspons.
0: Maar nee, maar...
3: Ja.
6: Hij staat een beetje scherp voor
0: deze.
3: Ja,
0: sorry.
3: Ja. Tot zaterdag, Lize. We zien je heel graag in Disneyland Parijs.
5: Hallo, hè.
4: Oké,
5: okay,
4: super,
5: dank je. En goedemorgen, Dorien Leijers.
6: Good morning.
3: Hallo.
6: Hi, hi.
0: Veel complimenten voor jou in de Q-up. Het was prachtig gezongen.
6: Dank je wel.
3: Ik was er echt door ontroerd.
0: Ja.
3: Ik vond het zo mooi.
0: Ja.
6: Alleen, dat doet mij plezier.
3: Ja, maar echt.
0: Ja, er sprong één berichtje uit van een zekere Billy uit Antwerpen.
7: Er is eigenlijk niks dat mijn zus Dorien niet kan. En daar heeft ze hier weer al eens mee bewezen. Ik vond het een super mooie performance. Heel pakkend van een van de, in mijn ogen, mooiere Disney-nummers. Voor mijn part mag Dorien wat vaker voor mij zingen eigenlijk.
3: Maar
7: heel veel liefst van Billy.
3: Ga je dat alweer voor 8:30 ochtends?
0: Ja, maar dat mag, hè. Tranen zijn altijd welkom hier in de studio.
3: Maar je bent de oudste van de vier Leijers zusjes.
7: Ja.
3: Ja, alle namen zijn dus binnengekomen. Jullie stemmen en lijken ook wel op elkaar, hè?
6: Dat is ook wel zo, want tegenwoordig belt iedereen elkaar met een gsm en zie je wie belt. Maar als wij vroeger naar onze thuislijn belden in Hoven, dan was het voor mijn vader een soort Russische roulette van... Hey, Olly, Billy, Dorien.
3: Oh.
6: Ja, het is wel pijn. Ja, maar het is gewoon zo.
3: Dat heb je inderdaad wel vaker, hè, dat ouders dan zo moeten gokken. Maar bij jullie lijkt me dat wel extra lastig.
0: Ja. Ja, ja, ja.
3: En als hij dan fout gokte,
6: bij
3: Jan, was het dan...
6: Nee, dat is helemaal oké.
3: Nee? Oké. Okay. Wat dacht je toen je de vraag kreeg om een Disneylied te komen zingen? In de
6: Mijn allereerste reactie was... Ik ben niet zo'n echt mega goede zangeres. En dat is geen bescheiden, valse bescheidenheid. Maar als je opgroeit in een gezin zoals bij ons, dan heb je wel vrij snel door. Dat is zoals bij schilders. Van, jij schildert wel behoorlijk, maar wauw, jij kan wel echt schilderen. Maar, en zo voelde ik me altijd van ja.
0: Ja.
3: Is dat een beetje het Zita-Wouters-effect? Zita kan bijvoorbeeld echt ook goed zingen, maar die heeft zoiets van ja, maar ja.
0: Mensen gaan mij altijd vergelijken.
3: Niet zo goed als Koen Wouters.
0: Ja, ja.
3: Is dat dan zo...
6: Ja, bijvoorbeeld ons Billy die we net hoorden.
3: Ja.
6: Die zingt fantastisch. Die heeft ook zo dat absoluut gehoor.
0: Je
6: kan ook onmiddellijk op een piano zoiets naspelen. Dat vind ik geweldig, maar dat heb ik absoluut niet.
0: Oké. Okay.
6: Nee.
0: Ja, waarom heb je voor Belle en Beest eigenlijk gekozen?
6: Sowieso wist ik onmiddellijk... Het zal een classic Disney zijn. En dan bedoel ik echt zo de old schools. Hè. Ik ben van 84, dus ik hoop dat er mensen zijn die mij begrijpen. Ik vind bijvoorbeeld Keizer Cusco ook een geweldige film. Maar het is voor mij al te laat.
3: Ja, ik heb daar ook niet zoveel mee. Ik heb ook zo echte klassiekers mee. Zoals Belle
6: en... De Kleine Zeemermin, Belle en het Beest. En dan waren er een aantal nummers die al gevallen waren. En dan wilde ik ook onmiddellijk in het Nederlands. Omdat in mijn tijd was het zelfs nog niet met Vlaamse versies.
0: Nee, nee.
6: Het was echt zo de Hollandse tongval.
0: Absoluut.
6: Van al die films. Dus in mijn hoofd is het wel de Nederlandse versie dan.
3: Maar nu hebben we wel de Vlaamse versie, hè?
6: Ja.
3: Die van u?
6: Ja, ja. Anders moest het mee nog tijdenlang verhalen.
5: Ja. Ik denk ook dat Dorothee opnieuw opgelucht adem kan halen. Dit was echt wel een intense periode, want jullie moesten heel voorzichtig zijn in het openbaar. Ja. Altijd doen alsof jullie elkaar maar vaag kenden. Agenda samenleggen, goed afspreken, zonnebrillen, petten, kappen. Enfin, zo zie ik het toch. Er alles aan doen om fluisteren, zeker niet samen gespot te worden. En die periode is nu wel echt voorbij. Dus dat is...
3: Moeten we dat straks nog uitleggen?
5: Misschien moeten we dat straks nog verduidelijken. Okay. Ja. Eerst de Stromae en Daft.

0: Fien, er gebeuren extra controles op huizen waar verbouwd is.
1: Ja, want als je verbouwt of uitbreidt of een extra badkamer steekt, dan heeft dat allemaal effect op je kadastraal inkomen. Dat is het bedrag dat je huis waard zou zijn als je het zou verhuren. En daarop worden je belastingen berekend. En die liggen dus hoger voor vernieuwde huizen. Maar veel eigenaars geven dat niet aan. En de fiscus controleert daar al op en heeft nu de steden en gemeenten ook opgeroepen om extra mee te gaan controleren. Als je zo'n verbouwing niet zelf aangeeft, dan riskeer je een boete tot 3000 euro.
0: En tegenwoordig is dat Google Maps en AI, hè?
1: Ze zien alles, hè. Je zwembad in je tuin.
0: Laat gewoon twee kaarten in en je zegt... laat gewoon twee kaarten in en je zegt wie heeft er een tuinhuis gezet. Krijg je een lijst en voilà.
2: Dus Maarten zijn zwembad is nu ook te zien dan. Maarten heeft...
0: Voor 80 euro een badje gekocht. Stop met dat zo te zeggen de hele tijd. Maar ja,
2: dus dat telt niet dan.
0: Als op de juiste moment een foto wordt genomen, dan zal dat te zien zijn, vermoedelijk. Ja.
1: Ik heb ook nog tennisnieuws. Serena Williams, de legend, heeft een geslaagde comeback gemaakt in het dubbeltoernooi van Queens in Londen. Ze is 44 ondertussen. Ze ging 4 jaar geleden met tennispensioen nadat ze 23 Grand Slam titels had gewonnen. En gisteravond kwam ze dus terug. Samen met de 19-jarige Canadese Mboko klopte ze een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Twee sets hadden ze maar nodig. 7-6 en 6-2. En ze was zenuwachtig, zei Williams achteraf, maar het ging goed en ze staan dus in de kwartfinales.
3: Frank Dubocage, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: De vraag van vanochtend is: wat hebben Weerman Frank en de Italiaanse astronaut Luca Parmitano gemeen met elkaar?
2: Oei.
3: Ja.
4: Hè?
2: Dat is random.
3: Dat is de vraag.
4: Ja.
3: Gisteren is de bemanning voorgesteld van de volgende Artemis-missie. 4 mannen, onder wie 1 Italiaan, de eerste Europeaan die meegaat met zo'n NASA-missie. Zij gaan de maanlander grondig uittesten in een baan om de aarde, heel belangrijk. En nu moet je eens luisteren wie de man vernoemt in zijn speech.
5: Maya, Sarah, Marta, my extended family. You are the energy that feeds my soul. And your love is the spark that ignites every passion. Thank you. Grazie.
2: Ja, ja, zijn dochters hebben dezelfde naam.
3: Ja. Ah ja, natuurlijk, Frank. Dat is toch cool, hè?
4: Ja, dat is cool. Ja, dat zie ik ook wel.
3: Hoe heet je vrouw nu weer?
4: Martin.
3: Ah, zie, voilà, Marta. Martin.
4: Ja, ja.
3: Frank, dat is toch zot?
4: Ja, dat is echt wel zot.
3: Er is een Italiaan die jouw leven leidt, hè? Allee, buiten dan. Ja. Hè.
4: Als hij dat in Italië doet, heb ik daar nog niet veel last van.
3: Het is allebei toch iets weer kunnen.
2: Ja, Dorien Leijers denkt ondertussen, waar ben ik in godsnaam? Ja.
1: Ik denk vooral, Maarten heeft veel tijd over eigenlijk. Om zo van die random opzoekingsjes te doen.
0: Ja. We hebben nog wel even, inderdaad. Maar misschien niet zo heel veel. Dus Frank, wat voor weer krijgen we vandaag?
4: Ja, vandaag sowieso wisselvallig weer. Hè, met op dit moment slechts heel plaatselijk een bui. Maar in de loop van de dag gaan de buien zich verspreiden over heel het land. Net als gisteren kunnen dat een paar plensbuien zijn, al dan niet met onweer. Tussendoor altijd wel plaats voor wat zonneschijn en koud. Hè, temperaturen niet hoger dan 17 graden. Morgen ook fris met eerst een paar plaatselijke buitjes. Na de middag neemt de wolking toe. Gaat het wat lichtjes regenen. Vrijdag is het dan grijs en kan het ook af en toe regenen bij 19 graden. Het weekend wordt het wel beter. Hè. Zaterdag vooral na de middag zon en zondag zon en stapel. Ook heerlijke temperaturen, toch wel in het weekend van om en bij de 22 graden.
0: Dankjewel, Frank. Ik heb ook niet alleen tijd, ik ben ook zeer traag van begrip. Ik heb ook nu pas door wat je echt bedoelt. Maar ik kan inderdaad wel in zo'n rabbit hole terechtkomen, ja.
1: Dat is duidelijk.
0: En dan verlies ik alle tijd uit het oog. Dat klopt inderdaad.
2: Maar we hebben het er dus nog altijd over.
0: We gaan naar de files.
2: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Daar moet je 20 minuten erbij tellen. Brusselse Binnenring tussen Expo en Vilvoorde een kwartier extra en tussen Groot-Bijgaarde en Jette ook 12 minuten erbij tellen. En dan nog richting Brussel op de E40 tussen Afleghem en Sint-Agatha-Berchem een kwartier erbij tellen en tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe een kwartier extra.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Soms is niets doen precies wat je moet doen.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

0: Ja, wist je trouwens, Doreen, het is exact een jaar geleden dat RM en V van BTS klaar waren met hun legerdienst.
1: Dat,
2: heel die zin.
1: Was ik onlangs aan het opzoeken. Het is een jaar geleden dat. Zodat iedereen die zijn legerdienst heeft afgerond van BTS. Dus ze zijn terug in full force. Hier samen met de Coldplay My Universe. Onze mysterieuze Disney-zangeres vanochtend was Doreen Leijers, de oudste van de klam van de vier zussen.
2: Ja, super toevallig zaten wij afgelopen weekend naast elkaar bij de K3 Originals. Ja, dus te opvallend mochten we elkaar natuurlijk niet kennen.
0: Ah ja, daar verwees ik naar daar juist. Het is allemaal super secret.
2: De muren hebben oren en ogen, dus ja, voor hetzelfde geld gaven we daardoor al weg.
3: We hebben sowieso een knipoog gegeven.
2: Ja, ja, toch opgepast natuurlijk. Maar je was daar met Billy, met je zus. En jullie samen dan grote K3-fans?
3: Wel, het is meer zo de kleintjes bij ons. Dus dat zijn Billy en Olga. Ik weet het, dat zijn vrouwen van 27 en 30.
2: Ja.
3: Forever zijn dat de kleintjes. Die waren wel los in die leeftijd om de OG's echt volop te kennen. Maar Ella en ik, wij liepen daar dus uiteraard thuis ook nog rond. Dus die muziek stond heel de tijd op. Ik heb ook herinneringen aan autoritten op vakantie naar Spanje, Italië, waar heel die cd van de drie biggetjes en zo, maar dan...
0: Hadden jullie dan zo'n busje?
3: Ja. Ford Galaxy.
0: Ah ja.
3: Maar ja, Damn You, Miguel Wheels, maar dat is gewoon echt keigoeie muziek.
2: Ja, tuurlijk.
3: Dus als een goeie nummer, dat is ook mijn vader zijn filosofie altijd, een goeie nummer is een goeie nummer.
0: Dat is waar.
3: Ongeacht de branche of de hoe zeg je dat, de categorie.
2: Ja, of genre, dat je bijvoorbeeld kan zeggen, ik ben nu niet into Vlaamse slager, maar als het een goed nummer is, is het een goed nummer bijvoorbeeld.
3: Exact. En bij K3 heb je dat wel. En de drie biggetjes, die cd.
2: Ja.
3: Ik ben trouwens met mijn mama dan nog met de kleintjes mee naar de musical gegaan.
2: De kleintjes.
3: Dat is echt gewoon, als dan dat nummer komt. Ik heb van heel die show had ik maar twee liedjes die ik totaal niet kende.
0: Dat is wel opmerkelijk voor iemand van 84.
2: Ja.
3: Voilà. En ons Billy naast mij kende elk woord, maar ik kende ook wel elk refrein eigenlijk stiekem. Zo.
2: Maar we hebben te lang gewacht met recht staan, Doreen. We zaten, maar dat is dan zo onbeleefd, toch?
0: Ja.
2: Als ze achter de rij erachter niet gaan staan, dan durf ik ook niet goed staan.
0: Maar wie zat erachter?
2: En, het is eigenlijk dom, want dan achteraf...
3: Ja, Helbout.
2: En die zei...
0: Maar die kan toch kijken?
3: Ah, wel groot genoeg.
0: Voilà. Toch groot
2: die
0: genoeg?
2: Zei, mij had dat niet gestoord, ik kan er wel over kijken.
3: Of overspringen.
2: Mooi. Mooi. Volgende keer als we ergens samen zijn, gaan we sneller recht staan om te dansen.
3: En we spreken op voorhand af.
2: Oké, top.
0: Ergens in een sneeuwstorm bij min 15 graden in de barre kou kwamen drie mannen samen. Ze hadden het over... Je denkt waarschijnlijk voetbal of zo. Nee. Ze legden hun ziel bloot. Ze hadden het over hoe je iemand zo graag kan zien. Dat je echt zo'n intens gevoel hebt. Het is bijna... magnetisch, dat gevoel. En dan waren ze zo wat over aan het babbelen.
2: Wie zijn ze?
0: Die
2: is
0: mannen,
2: dat de vraag?
0: Die mannen die bij min 15 graden ergens in een sneeuwstorm samenkwamen, die hebben dan iets gemaakt. Wat denk je dat ze gemaakt hebben?
2: Ja.
0: Bij min 15 graden.
2: Ja, ik vermoed dat we richting een liedje of iets moeten...
0: Een liedje. Ah. Dat komt er nu aan.
4: Groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
4: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.

0: Zonder een maat te raken.
1: Amai.
0: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
0: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Drie Noren in de sneeuw. Letterlijk in een sneeuwstorm hebben ze het gemaakt. Drie maten. En die dus nu samen Europa aan het rondtoeren zijn om gewoon dit liedje overal te komen brengen. Magnetic, de Bauza, het is ingegund. Morgen, jouw laatste kans om nog mee te gaan met ons dit weekend naar Disneyland Parijs. De tickets van vanochtend zijn de deur uit. Dorien Leijers zong haar favoriete Disneylied.
1: Tijdenlang verhaal. Altijd even waar.
0: Nostalgisch gevoel toch ook wel. Het zou recht uit de film kunnen komen, maar ja. Dus Dorien, jullie hebben een heel muzikaal gezin. Jouw papa, Jan Leijers, jouw zus Billy maakt muziek. Ella en Olga, die zingen ook heel goed en heel graag. Zing jij nog vaak?
2: Nooit, eigenlijk.
0: Dat was niet te merken.
2: Nee.
3: Nee, maar zingen jullie soms zoiets niet samen? Zo op een kerstfeest rond de piano? Of,
2: nee,
3: of?
2: Vorig jaar hebben we wel met kerst, dus ondertussen anderhalf jaar geleden, zo wel eens een kerstconcertje gegeven, heel lokaal in Kontig. Ja. En dat was superleuk. Maar ik blijf mezelf wel echt niet de zangeres van de familie vinden.
3: Dat is toch echt omdat, ja, wat je daarnet zei, omdat al de rest echt zo giga getalenteerd is. En jij bent ook heel getalenteerd. Ten opzichte van iemand anders ben jij een topzangeres. Maar ja, in dat gezin voel jij je dan de minst goede zangeres. Maar ja.
2: Ja, klopt. Zoals ik ook een beetje piano kan, maar ons Billy is echt een virtuose. Ja. En dan denk je ook van ja, ik kan wel piano spelen, sure. Maar dan stopt het ook.
3: Maar we zaten dit weekend dus bij K3 naast elkaar.

0: Daar hadden we het net al over. Ik weet ook niet of het klopt, maar ik zag jou en Billy ook wel er een beetje naar kijken als een soort van, hoe zit dat hier in elkaar, die show? Ik weet niet of het klopt, maar bijvoorbeeld Billy heeft er met Clouseau ook heel de reeks gestaan in de AFAS-dome. Ja, ik zag jullie zo ook zo letten op dingen.
1: Dat sowieso. Ik vond het trouwens ook een heel mooie show. Leuke visuals, topdansers. Ik vond het echt goed gedaan. Live band, appreciate it. Maar ik ben dan wel iemand, ik heb 20 jaar events ook georganiseerd, die dat dan productioneel helemaal begint te analyseren.
2: Ja, ja, ja.
0: En waar ben je dan zo naar aan het kijken?
1: Ja, bijvoorbeeld die K en die 3, die veranderen van kleur en daar komen visuals op. Dus is dat dan een scherm? Is dat dan een LED-scherm? Ah, dat rolt. Ah, is dat nu op wieltjes? Of is dat iemand aan het duwen? Ah, die gaan er ook op zitten. Dus dat is wel een decor dat stevig moet zijn.
0: Ja, het waren inderdaad zo'n gigantische...
1: Dat is mijn rabbit hole.
0: Ja, amai. Nee.
2: Maar ik heb dat ook als ik mijn kinderen zo naar boven zie kijken, naar de lampen en zo, hoe werkt dat? En dan ben ik al zo fier, dan denk ik, oh...
1: Ik ben zo iemand die een beetje langer in het sportpaleis soms blijft hangen, om dan op het moment dat iets wordt afgebroken, dan zijn dat dus 100 van die mieren, allez, mannen dus, met helmpjes. En in no time, als er vandaag show X is en morgen show Y, dat wordt dus op 24 uur gedaan. Vind ik fantastisch.
2: Ja,
0: ja,
1: wat, dat is mijn tv.
0: Je bent van de vier, hè, degene die het minste in de spotlight staat, maar dat is dus omdat je heel veel dingen achter de schermen ook doet.
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd achter de schermen bezig geweest. En sinds een paar jaar ben ik exclusief nog bezig met het presenteren van events.
0: Ja.
1: Grappig, want Lize, die meegaat met jullie naar Disneyland, sprak over ERA. Bijvoorbeeld de ERA Awards vorig jaar heb ik gepresenteerd. Dus dat is het corporate circuit. Dus dat komt niet op televisie of zo.
2: Er zit geld in, hè.
1: Dat blijft onder de radar ook weer, die events. Maar dat zijn allemaal leuke
2: dat kan ook heel leuk zijn, hè.
0: Ja, maar op je
2: daar kan je
0: website,
2: eigen ding van maken ook.
0: Ja, zeker. Ja. Daar staat bijvoorbeeld meertalige host en moderator op events. Maar hoeveel talen spreek je dan?
1: Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Italiaans.
2: Dat is niet waar.
0: Dus jij kan zo'n event volledig in het Italiaans ook doen. Dat zou kunnen.
1: Non c'è problema.
2: Oh, wauw.
0: Cool. Heb je dat gewoon allemaal op school? Je hebt dat dan gestudeerd?
1: Nee,
0: of?
1: Ik geef toe dat ik wel een liefde heb voor talen. Spaans heb ik geleerd op Erasmus. Ik studeerde geschiedenis aan de universiteit in Antwerpen. En dan kon je op Erasmus. Dat kan nog steeds, denk ik.
2: Ja.
1: En ik ben dan zo iemand die dan ook effectief terugkomt en Spaans wil kunnen spreken. Italiaans, daar heb ik ooit misschien wel eens een lief gehad, maar geen commentaar. Ze zeggen dat dat de beste manier is om een taal te leren.
2: Nou, is het totaal van de liefde niet waar.
0: Oh. Mooi.
1: Ja, en voor de rest, Frans, ook wel door mijn job. Want ik geef nu ook les aan de KDG Hogeschool, waar ik dan in events les geef. En ik hamer er wel op van, Frans is zo belangrijk.
2: Ja, merken we hier ook, hè, op het werk. Dat is met de mensen van de sales en zo, dat is super belangrijk.
1: Maar zodra je in Brussel komt, moet je er wel van uitgaan. Zeker ook productie, locaties. Uw klant kan Franstalig zijn. Uw technische firma met wie je gaat samenwerken. En dan de grootste fout die je kan maken is denken dat die allemaal Engels kunnen.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Nee.
2: Oké.
1: Niet per se. Dus in elk geval, I love languages.
0: Ja, duidelijk. Ja,
2: kun je erover blijven doorgaan, maar ik wil dat toch nog even afchecken. Je speelt ook Spaans toneel.
1: Ja.
2: Klopt dat?
1: Amateur. Jezus. Amateur. Sissi. Dat is, ons gezelschap heet Los Amigos de Thalia. En wij gaan nu vrijdag hebben bij Fiesta. Want we bestaan 70 jaar. Ik heb onlangs nog meegespeeld in een stuk. Las bicicletas son para el verano.
0: Wacht, iets met fietsen.
1: Zijn voor in de zomer.
2: Ja.
1: En dat was een stuk tof. Set in de jaren 30. Burgeroorlog, Spanje. Goed.
0: Volledig in Spaans.
1: Dat is volledig in Spaans, ja. We spelen dat ook maar 3 keer, want dat is een beetje een niche publiek.
2: Ja, ik ben voorstellen, ja.
1: We kunnen dat geen 100 keer spelen.
2: Nee.
1: Maar sinds kort, en dat is wel tof, hebben we zoals in de opera, zo'n systeem met projectie van de boventitels.
2: Ah, dat kan je mee volgen.
1: Dan hebben we een avond waar het in het Nederlands staat voor de sympathisanten.
2: Ja.
1: Maar dan ook in het Spaans, voor degenen die zeggen... Ik kan het wel een beetje, maar ik wil wel volgen wat er avondscholen komen dan naar ons kijken.
0: Ah, tof.
1: Mensen die toevallig Spaans kunnen.
2: Wat een leven. Cool. Mega cool. Ik moet nog iets vragen. Ik ben benieuwd of je binnenkort in de voetsporen van je zussen gaat treden.
0: Hola.
2: Maar laat ons eerst op het gemak een keer luisteren. Naar Anouk.

0: 6 voor 9. Girl. Onze mysterieuze Disney-stem vanochtend was Doreen Leijers, de oudste van de 4 Leijers-zussen. Ella, Olga en Billy hebben allemaal al meegedaan aan de slimste mensen ter wereld. Het zou toch kloppen, hè?
1: Maar zeg je, oh boy, omdat mensen het vaker vragen of jij ook iets gaat... Ja, echt?
2: Ja, tuurlijk.
1: Oh, sorry dan.
2: Nee, helemaal niet sorry. Maar nu als Billy onlangs het ook gedaan heeft, ja, ben ik zo de enige die over bij. Voorlopig heeft Erik mij nog niet gebeld.
1: Maar wil je dat hij belt? Om nee te kunnen zeggen.
0: Dat is dubbel, hè?
2: Nee, ja. Weet je, het probleem is het volgende. Misschien heb ik ook wel wat kennis, zoals mijn zussen, maar ik kan het nooit op het juiste moment ten berde brengen. En dat is bij een quiz nu toch wel vrij cruciaal, eigenlijk.
0: Ik heb dat met boodschappenlijstjes. Ik weet thuis of het goed wat moet kopen, maar in de supermarkt niet.
2: Dus ik zou daar echt zo zitten bij die 369, zo... Allee!
0: En
2: dan lijkt het alsof ik niet weet wat het is en ik doe alsof ik het wel weet, maar dat zou ik dus...
0: Het is dus comfortabel dat niemand heeft gebeld, voorlopig.
2: Daarom. En het is geen oproep.
0: Nee. Zeg, dankjewel om zo prachtig voor ons te zingen vanochtend.
2: Het was echt leuk.
0: Ja. We hebben ervan genoten. Het is echt heel fijn. Voor jullie ook een fijn weerzien. En,
1: maar we hebben één keer naast elkaar gezeten.
2: Er zat zelfs nog een stoel tussen.
1: Ja,
2: allee, bedoel.
1: Het was niet dat ik getuige op haar trouw was of zo. Hè, en dat het lang geleden was. Dat valt wel.
0: Heb je nog een drukke dag?
2: Het valt goed mee. Okay. Deze namiddag ga ik met mijn jongens naar een ruilbeurs van voetbal- en Pokémon-kaarten. Bij ons in Mortsel. Ja, warme oproep.
1: Ah ja, maar wordt er dan niet zo geweend of gevochten?
2: Ik ga u dat laten weten.
1: Allee, voor het weet zijn dat echt zo rellen zoals in Brussel. Nee. Dat kan sneller. De hand lopen. Ja, maar zien dat je niks voor hebt. Zo niet een blinkende ruilen voor 5.
2: Ze zijn wel enorm into nu, die Panini-stickers.
0: Ja.
2: Dat is wel leuk, want dat is offline. Ik juich alles toe wat offline.
1: Okay. Dat is waar. Ja.
0: Geniet ervan en wij gaan richting het foute uur.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Goedemorgen, nieuws van 9 uur met Delphine.
5: Goedemorgen. Er komen extra controles op verbouwingen. Wie verbouwt en zijn woning meer waarde geeft, krijgt ook een hoger kadastraal inkomen en moet dus meer belastingen betalen. Maar verbouwers geven dat niet altijd zelf aan. En daarom vraagt de fiscus de steden en gemeenten om mee extra te controleren.
6: Steden en gemeenten die schrijven eigenaars aan van woningen waar volgens de officiële gegevens bijvoorbeeld geen badkamer of geen keuken is. Eigenaars moeten dan een lijst invullen van wat ze wel hebben. De gemeente maakt die lijst terug over aan de federale overheid en op basis daarvan zal die het kadastraal inkomen aanpassen.
5: Sinds 2024 gaf de fiscus meer dan 220.000 boetes, gemiddeld voor zo'n 1.400 euro. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn gisteravond auto's en huizen in brand gestoken bij anti-immigratieprotesten. Inwoners staken ook een bus en vuilnisbakken in brand. Ze gooiden ook met molotovcocktails. Het was een reactie op een steekpartij in Belfast maandag door een vluchteling. En dan is legende Serena Williams heeft een geslaagde comeback gemaakt in het dubbeltoernooi van Queens in Londen. Ze is 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar ze kwam dus gisteravond terug samen met de 19-jarige Canadese Mboko. Ze klopte een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo in 2 sets. Eerst nog droog, straks meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. En morgen en vrijdag grijs met regen en ook rond 18 graden.
7: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Langs de file staat richting Antwerpen op dit moment op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost. Daar moet je 20 minuten extra rekenen. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook 12 minuten extra. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 1 kwartier extra. Richting Brussel E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe 13 minuten erbij tellen. En op de E429 vanaf Tubeke ook 10 minuten extra.
4: Je hoeft je niet te schamen, het is echt wel oké om heel luid mee te zingen. Doe dat gewoon. Het is een beter begin van je dag. Daar gaan we.
8: Je

0: hun debuutalbum, de zesde single al of zo. Dus ja. Grote talenten, hè. Clouseau in het foute uur. En dan nu naar deze vibe. Oh yeah. Dit is waarop ze dansten in New York. Aan het begin van de 80s. Dan waren ze allemaal aan het viben. In de legendarische club Funhouse. Daar moest je zijn als je hip was. Woe, dan kon je daar zo dansen met elkaar. Hey, hey, hey.
1: Zo dansen, want het ziet er niet zo hip uit.
0: Ja, maar ja, ik was er niet bij. Hè.
1: Ah ja.
0: Dus ja, maar ik vermoed dat het zo ongeveer met die bewegingen was. En een van de top DJ's van de club Funhouse in New York, dat was de John Benitez, bijnaam Jellybean. John Jellybean Benitez. En die was in zijn vrije tijd ook zo soms wat muziek aan het maken. Zo. En die dacht, oeh, nou, dit is wel een vibe. Heeft naar veel artiesten gegaan. Oh, wil jij niet zingen? Wil jij het niet inzingen? Wil jij het niet inzingen? Maar niemand wilde dat doen. En toen dacht hij, maar wacht. Ik ben hier een heel mooi meisje aan het binnendoen. En aan het meenemen naar mijn slaapkamer. En dat is eigenlijk mijn lief geworden. En ik zie die wel graag. Schattige, wil jij dat niet inzingen? Voilà, de rest is geschiedenis. Madonna! Holiday!

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Hersteld, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
8: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
10: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
12: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
13: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
15: 10:01, 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost. Daar moet je 3 kwartier extra rekenen. En op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Berchem ook 40 minuten extra.
16: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
17: Jolien uit Mechelen, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
17: Hallo. Wat doe je van werk?
18: Ik ben senior talent officer bij HR-Rail.
17: Senior talent officer bij HR-Rail. Ja. Dat moet ik even ontcijferen. Dan ben je eigenlijk... Dan werk je op de personeelsdienst van de NMB's.
18: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Zo kunnen we het ook noemen. Ja,
17: ja, ja. Oké, ja. Oké. Okay. En wat is een talent officer? Dat klinkt wel cool. Zo de officier van de talenten.
18: Ja, ja, ja, al de medewerkers kunnen met al hun HR-vragen bij mij terecht.
15: Ja. Het zegt wel veel eigenlijk dat wij geen talent officer hebben. Hè? Het zegt veel over ons eigenlijk. Hè?
17: Je moet eerst talent hebben. Dat
15: voilà, het is dat.
17: Vraag. Goed, Jolien, hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
18: €2.904,78.
17: Zeg, en dat talent, wat is zo de meest gestelde vraag aan jou van al dat talent?
18: Oh. Nee, maar dat heel veel vragen.
17: Ja, al die vragen moeten ze naar jou komen. Wat vragen ze dan?
18: Het is moeilijk één vraag te benoemen, omdat er zoveel verschillende vragen binnenkomen.
17: Oei, is dat
18: zijn zeer originele.
17: Ja, wat dan?
18: Goh, van alles, echt van alles.
17: Oh, maar zo één praktijkvoorbeeld, zoiets zot.
18: Ja. Het komt mij nu net niks te binnen. Ik hoop dat straks wat vlotter gaat met de vragen die naar binnen komen.
17: Geen nood. Maakt niet uit. Ik vermoed dat het straks heel vlot gaat verlopen. Dus als je je goed concentreert, als je kalm blijft, laat ons gewoon nog even de spelregels overlopen.
15: Jolien, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer bij een fout antwoord. Dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
18: Ik ben klaar, ja.
17: Oké, heel veel succes. We gaan aftellen. 3, 2, 1... Go.
15: Welk land wordt in het Engels Austria genoemd?
18: Oostenrijk.
15: Welke atleet is Belgisch recordhouder op de marathon?
18: Pas.
15: Wat is de voornaam van de oudste zoon van de Britse prins William en Kate?
18: Pas.
15: Welke kleur heeft het personage Elmo in Sesamstraat?
18: Pas.
15: Wat is de hoofdstad van Kroatië?
18: Pas.
15: In welke filmreeks speelt Marlon Brando het hoofd van de maffiafamilie Corleone?
18: Pas.
15: Waarvan wordt de kracht uitgedrukt met de schaal van Beaufort?
18: Pas.
15: Hoeveel verschillende kleuren hebben de cirkels op een traditionele twistermat?
18: Pas.
15: Wat is de titel van het WK-lied van Shakira en Burna Boy?
18: Pas.
15: Wie is de huidige voorzitter van CD&V?
18: Meli.
15: Welke atleet is Belgisch recordhouder op de marathon?
18: Abdi?
17: Ja, die is nog juist.
15: Ja, Bashir Abdi, inderdaad. Net binnen de tijd. Dus die heb je nog juist.
18: Ja.
15: Maar helaas.
18: Oh, dat ging snel.
15: Ja, de bergpasvragen was te groot geworden.
18: Ja.
15: Maar,
18: jammer.
15: Ja, dat is jammer. Maar ja, ook niet te kwaad zijn op jezelf. Hè. Je hoofd moet het maar doen. Hè. Alle kanten uitslingeren. George zochten we, de oudste zoon van William en Kate. Elmo is rood in Sesamstraat. Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. The Godfather was de film die we zochten met Marlon Brando. De windkracht, ja, wordt uitgedrukt. De wind is met de schaal van Beaufort. Vier kleuren, verschillende kleuren op een twister, mat en die-die. Dat is de titel van het WK-lied van Shakira en Burna Boy. Maar drie juiste antwoorden binnen de tijd. Troostprijs van €30.
18: Dat is ook goed.
15: Voilà.
17: Maak er nog een hele fijne ochtend van. Hè. Dankjewel om mee te spelen. Hè.
18: Dankjewel.
17: Tadaa.

0: Jongens, vergeet het niet, hè.
1: Het is WK woensdag bij Q vandaag, dus heel de dag kan je tv's en koelkasten winnen.
0: Stel je voor, een gloednieuwe tv in je living, geen wazig beeld, geen gehakkel, geen gevloek dat het buitenspel was en dat de VAR op niks trekt, maar gewoon omdat jij het niet goed kan zien. Nee, nee, genieten was nog nooit zo haarscherp.
2: Hoi.
0: Ja, maar ja, het is toch waar? Toch belangrijk. En het bier, de cola, de 0,0'tjes. Ze zijn niet lauw, maar ze zijn fris, zoals het hoort.
1: Het is wel de ideale combinatie voor een perfect WK. Ulrike regelt na 10 uur jouw koelkast en jouw nieuwe tv.
0: En uiteraard maken wij in dit foutuur heel graag plaats voor een iconische vrouw. We gaan ze missen. Margriet Hermans, dit is Lekker Blijven Hangen.
3: Maandagochtend 7:30. Het is

0: Luister.
1: Summerdeals.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Motorpech in Nice.
11: Oh.
10: Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Goedemorgen, het is 10 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
14: Goedemorgen.
13: Minder leerkrachten vallen ziek uit voor het tweede jaar op rij, maar mentale aandoeningen blijven wel een groot probleem. 40% van de verloren dagen komen door stress en burn-out. Je hoort de Onderwijsvakbond.
15: Leerlingen brengen problematieken en uitdagingen mee. Je hebt grote klassen en als je 's avonds naar huis gaat, je hebt het beste van jezelf gegeven, maar toch voel je dat je eigenlijk elke leerling niet kunnen helpen hebt. Ja, dat weegt natuurlijk op je mentaal welzijn en ik denk dat dat een grote oorzaak is.
13: Bij directies liggen de cijfers nog hoger. Over een uur begint in Oud-Turnhout de afscheidsplechtigheid van zangeres Margriet Hermans. Al sinds vanmorgen vroeg staan daar mensen aan te schuiven. Er zijn 600 genodigden en ook een scherm buiten en een link om op verplaatsing te volgen. Margriet heeft zelf bepaald hoe haar afscheid eruit moet zien. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een agressieve kanker. En er komen extra controles op verbouwingen. Wie verbouwt en zijn woning meer waarde geeft, krijgt ook een hoger kadastraal inkomen en moet dan ook meer belastingen betalen. Maar veel verbouwers geven dat niet zelf aan en daarom vraagt de fiscus aan de steden en gemeenten om extra te controleren.
16: Steden en gemeenten die schrijven eigenaars aan van woningen waar volgens de officiële gegevens bijvoorbeeld geen badkamer of geen keuken is. Eigenaars moeten dan een lijst invullen van wat ze wel hebben. De gemeente maakt die lijst terug over aan de federale overheid en op basis daarvan zal die het kadastraal inkomen aanpassen.
13: Sinds 2024 gaf de fiscus meer dan 220.000 boetes, gemiddeld voor €1.400. Stilaan meer wolken en buien, mogelijk met onweer. 18 graden vandaag en ook morgen en vrijdag grijs met regen en 18 graden. Op dit moment 8 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file die is wel erg lang. Die staat op de E313 in de richting van Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 1 uur en 13 minuten. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst is het 6 minuten langer. En op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5. Antwerps ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem 32 minuten extra. En richting Nederland tussen Sint-Annalenkroever en Antwerpen-West 6. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Tevens-Woord. We 5 minuten erbij. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 5 minuten extra. En op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 5. Sta je dan toch nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
17: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK voetbal.
18: Q Music.
17: Ulrike Douwer.
13: De aftrap is vanmorgen al gegeven door Maarten en Dorothee. Maar inderdaad, jij kan nog heel de dag scoren hier bij Q.

0: Life and They Stood Up For Love. Wat een toeval, zegt Cindy uit Izegem. Dat is ons liedje van mij en mijn partner. En we zijn vandaag 26 jaar samen. Oh, proficiat. Wat een toeval, inderdaad. Het is woensdag vandaag, woensdag 10 juni. Maar het heeft toch een andere naam vandaag hier bij Q.
1: Dit is WK Woensdag.
0: Yes, welkom. Morgen begint het WK voetbal officieel. Jij kan vandaag al scoren hier bij Q. De hele dag tv's en koelkasten die we gaan uitdelen. Kan van jou worden. Kan je een watchparty thuis organiseren? Als je wil meespelen, dan kan dat straks tussen 11 en 12.

0: Benson Boone.
1: These beautiful things that are.
0: En Beautiful Things komen jouw richting uit vandaag, zeer zeker. Zoals Taylor Swift in Repeat of niet.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: De ketelaren voor de Bruinen.
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
10: En ook uw budget vakantiepech?
9: Wat?
10: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
9: Oh nee?
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Vanaf 10 juni.
16: The human race cannot accept what we know.
15: Steven Spielberg.
17: If you do this, there's no undoing it.
18: This is Disclosure Day.
15: Disclosure Day in de bioscoop.
19: Medimarket.
20: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
21: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
20: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Think of Me. Vannacht is er wat gebeurd.
1: Repeat of niet.
0: Dan was er in Los Angeles de wereldpremière van de nieuwe Toy Story film. Taylor Swift die was daarbij als maakster van de soundtrack, maar ook Randy Newman. De maker van You've Got a Friend in Me, de soundtrack van de eerste Toy Story film. En ze hebben samen dat nummer als duet gezongen tijdens de première. Je hoort Randy op de piano.

Het was zo schattig om die twee dat samen te zien doen. Zo precies zo de oudere garde met dan de nieuwe garde, de jongere garde. Want ja, Taylor Swift die mag het nu zoveel jaar later doen om de soundtrack van Toy Story te verzorgen. I Knew It, I Knew You heet de song. Repeat of niet, laat maar weten in de Q-app.

gewoon, hè? Ja. Repeat of niet? Ik ga het niet volledig laten horen, want we hebben het net gehoord in Repeat of niet. Maar heeft het nummer jou overtuigd? Eens kijken, hè. Cindy uit Stabroek vindt het een repeat. Door dit nummer heb ik nog meer heimwee naar haar concertreeks. Er is ook Wout, die heeft net gestuurd. Repeat, deze song heeft een Swiffer van mij gemaakt. Bedoel je een Swiftie, Wout? Het is een repeat, alleszins voor jou. Gunther uit Mechelen niet. Taylor Swift dus al, heeft al betere nummers gemaakt. Kirsten uit Halen, repeat maal 1000 vandaag. Voor Sander is het een niet. Ik vind het een saai liedje, maar ik zie ook heel veel repeaten nog binnenkomen. Nu nog zelfs. Van Kimberly, van Evelien, van Heidi, van Jo. Dus, conclusie, de song mag doorgaan. Absoluut. Naar Vincent Live. Je hoort het daar opnieuw rond 20 over 5. Een Swiffer.

0: Tell Me van Eric Prydz. Daarmee is het 10:30. Er staan 7 files op onze snelwegen nog van 5 minuten of meer. Op de E313 richting Antwerpen is de file gelukkig aan het afnemen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar is het nu nog 47 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten langer. Op de E34 tussen Oelichem en Ranst verlies je 8 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem 30 minuten extra. Richting Nederland tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West 9 minuten. En dan nog op de Brusselse buitenring tussen Sint-Tevens-Woluwe en Diegem, daar verlies je 5 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan gaat het vlotter, minder dan 5 minuten extra.
1: Ulrike Douwer. Q.

Rumors van Thomas Gray. Ondertussen begint de koorts te stijgen. De WK-koorts, voor alle duidelijkheid. Het volgende nummer was geen officieel WK-lied, maar Coca-Cola had het gekozen als anthem voor hun reclames voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Toen was uiteraard Waka Waka van Shakira het officiële WK-anthem, dat weten we allemaal nog. Maar dit nummer gaat dus wel altijd aanvoelen als voetbal en als een goede frisse cola. Waving Flag van Kanaan.

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

Kan je goed fout zingen? Dat is wel de vraag. We zijn op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Welke van jouw collega's is gek genoeg om binnenkort op dat grote podium van de Foute Party te kruipen en live het Foute Anthem te zingen? Vorig jaar heeft Wesley Song dat gedaan. Die heeft dat goed gedaan. Die zei dat hij daar mega veel stress voor had, maar wel veel goesting in had. Dat is goed gekomen. Wie doet het dit jaar? Ik moet zeggen, ja, ik heb er zelf ook al gestaan op dat podium. Hè. Niet om te zingen, maar wel om te dansen. En ik vond het toch ook best indrukwekkend, hoor. Dat zijn echt heel veel mensen die je ziet. En ze zeggen altijd, ja, op een podium, je ziet dat niet met die lichten en zo. Je ziet die gezichten niet van die mensen. Jawel. Je ziet dat wel. Maar goed, dus welke collega wil je graag inschrijven als foutste stem op de werkvloer? Wie houdt er zijn babbel geen twee minuten? Wie zit altijd te zingen? Wie zit altijd voor sfeer te zorgen? Die persoon hebben wij nodig. Zet die persoon op dat podium van de Foute Party. Je kan je inschrijven via de Q-app of qmusic.be.

over de wegen van Suzanne en Freek. We zoeken dus iemand om het foute anthem te zingen op het podium van de Foute Party op 26 juni in Flanders Expo Gent. We hopen tegen volgende week daar iemand voor gevonden te hebben. Stefan die heeft al gestuurd. Hey Ulrike, mijn collega Tim, die kan geweldig fout zingen. Ah wel, ik geloof het. Schrijf Tim in en het, wie weet, dan zien we hem binnenkort. Later die avond, dan wordt datzelfde podium van de Romeo's, want zij staan op de line-up van de Foute Party. Ze gaan nummers van zichzelf brengen uiteraard, maar ook nummers van de Backstreet Boys coveren. Maar ja, als je dat doet, vinden zij dat je dat goed moet doen en dan moet je het zoals de oorspronkelijke Backstreet Boys doen, met z'n vijven. Maar ja, de Romeo's zijn maar met drie, dus dat was een logistiek probleem. Het zou opgelost zijn ondertussen, dat probleem. Er zijn twee mensen gevonden, maar op dit moment mogen we nog niet zeggen wie dat zijn. Vincent Live gaat dat bekendmaken. Waarschijnlijk ga je dat morgen horen, ergens tussen 4 en 7.

Ja, Vanessa is aan het speuren, hoor. Zij denkt dat die twee andere Backstreet Boys wel eens Jelle Kleijmans en Jonas van Geel zouden kunnen zijn. Ja, die twee naast de Romeo's. Ze ziet het plaatje en nu ik erover nadenk, zie je het ook wel. Maar ja, zou het kloppen? Ik weet het niet.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg er twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: En goedemorgen, het nieuws van 11, dat krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen.
5: In Oud-Turnhout begint de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Er mogen 600 genodigden binnen in een voormalige kapel. Anderen kunnen de viering buiten volgen op grote schermen. En sommige mensen staan daar al sinds vanmorgen vroeg te wachten.
7: Omdat Margriet een fantastische vrouw is, mooi kan zingen. Ze heeft alles wat je kunt wensen.
8: Margriet, ik word er al emotioneel van. Iemand die mij in mijn jeugdjaren veel heeft gesteund. Margriet is een volkse dame, altijd geweest. Bezorgd, warm. Ik heb haar ook één keer ontmoet. En dat, ja, dat komt allemaal terug naar boven.
5: Dochter Céline en presentator Luc Appermond zullen over Margriet vertellen. Er wordt ook gezongen. Margriet Hermans werd 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen toen ze een kruispunt wilde overfietsen. Je hoort de politie.
9: De vrachtwagenchauffeur wilde rechts afslaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed en die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen. Ademtest, speekseltest, dat was allemaal in orde.
5: De vrachtwagenchauffeur is in shock naar het ziekenhuis gebracht. En opluchting bij de Argentijnse voetbalfans, want vedette Lionel Messi lijkt hersteld te zijn van zijn hamstringblessure en dus klaar voor het WK-voetbal. Messi is 38, hij begint aan zijn zesde WK en Argentinië is titelverdediger. Stilaan meer wolken en buien, mogelijk met onweer vandaag, maximaal rond 18 graden en ook morgen en vrijdag grijs met regen en rond 18 graden. Op dit moment 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E313 richting Antwerpen is het nog 38 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst een kwartier extra. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 12. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 18 minuten. En richting Nederland tussen Sint en Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 8 minuten. Dan nog op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten erbij. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Met Margriet Hermans in gedachten vandaag, absoluut.
10: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK Voetbal.
11: Q Music.
10: Ulrike Douwer.
5: Het is met het hoofd en met het hart vandaag. En we gaan door zoals we dat altijd doen op Q, hè. Head and Heart, Joel Corey.

0: Kingdom Affair van Cameron Whitcomb. Het is geen de gewone woensdag vandaag.
1: WK Woensdag.
0: Dus voetbalsupporters, het is tijd om je te gaan opwarmen in de kleedkamer, zodat je kan meespelen straks en hopelijk de prijs kunt binnenkoppen. Je hebt de Q-app daarvoor nodig straks om het antwoord door te sturen. Dus als je die app nog niet hebt staan op je telefoon, zet die er snel nog op. Stuur misschien al eens een berichtje om te testen in de Q-app of het werkt. Stuur een keer hallo of zo, ik zal dat wel terugsturen. Als de Rode Duivels zich opwarmen voor een match, dan duurt dat een half uur tot 40 minuten ongeveer. Dan zijn er lichte loopoefeningen, dynamische rekoefeningen. Ik verzin het niet, hè. Balletje een beetje naar elkaar spelen en een paar sprintjes trekken. Je ziet dat dan zo aan de kant, hè, dat ze dat aan het doen zijn om op te warmen. Zover hoef je niet te gaan om straks mee te spelen. Ik kan misschien wel je duimen al wat opwarmen, hè, om straks een berichtje te sturen in de Q-app. Dat dat soepel gaat, die duimbewegingen. En voor de rest nog eventjes geduld. De opgave komt eraan. Waiting for Tonight van Jennifer Lopez is dit.

0: Oké. Jij bent duidelijk klaar voor WK Woensdag. De Q-app werkt. Ja, ik heb net iedereen, denk ik, teruggestuurd ongeveer. Misschien nog twee mensen of zo. Komt eraan. Net als de opgave na Pink.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet. Ga naar carglass.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Luister.
5: Summer is!
4: Hoor je het ook?
5: Summer is!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
14: What did you steal?
15: Secrets.
16: Vanaf 10 juni.
17: The human race cannot accept what we know.
16: Steven Spielberg.
18: If you do this, there's no one doing it.
19: This is Disclosure Day.
16: Disclosure Day. In de bioscoop.
20: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
20: Voorwaarden op ikea.be.
22: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
23: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
22: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
24: Krevel.
25: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
24: Krevel. Leef beter.
26: Q-Music.

0: What About, What About Us van Pink.
1: WK Woensdag.
0: Als je net de Q-app hebt aangemaakt, welkom. Vergeet zeker je telefoonnummer niet aan te vullen in je profiel, want ik ga zo iemand opbellen. Heel de dag trouwens kan je vandaag opgebeld worden met het goede nieuws. Je hebt een televisie en een koelkast gewonnen. Het is WK Woensdag vandaag. Je moet wel raden of het goal is of niet. Zometeen hoor je een voetbalcommentator die beschrijft een situatie van een rode duivel tijdens een voetbalmatch. Je pakt de Q-app erbij en je laat daar weten of er een goal volgt of niet. Dus het fragment stopt en jij zegt of er dan een goal volgt of niet. Zo maak je kans op een nieuwe tv en een nieuwe koelkast. Hier komt de opgave uit de match België-Tunesië op het WK 2018 in Rusland.
1: Is het goal of niet?
2: Hoe heet het? Yassi, Mertens. Mertens, Batshuayi, Batshuayi. Batshuayi meegenomen. Batshuayi gaat scoren.
0: Eindigt dit effectief met een goal of niet? Laat maar komen in de Q-app.
1: Dit

0: Een Belgische Q-topschijf. Live it all, Last Frequencies.
1: Dit is WK Woensdag.
0: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Dat zijn de eerste drie tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK-voetbal. Dat zou haalbaar moeten zijn om daar als groepswinnaar uit te komen. Wij zorgen er vandaag voor dat jij dat WK binnenkort op de meest ideale manier kan volgen met een nieuwe tv en een koelkast van Hisense. Daarvoor moest je raden of deze actie van een Rode Duivel eindigde in een goal of niet.
1: Is het of niet?
2: Mooie deviatie, Mertens. Mertens, Batshuayi, Batshuayi, Batshuayi meegenomen. Batshuayi gaat scoren.
0: Timmy uit Deerlijk, een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Hi. Was dat goal of geen goal?
3: Geen goal.
0: We gaan eens luisteren.
1: Is het of niet?
2: Mooie deviatie, Mertens. Mertens, Batshuayi, Batshuayi, Batshuayi meegenomen. Batshuayi gaat scoren. Nee, van de lijn gehaald nog. Geen buitenspel, nee, nee, absoluut niet. Maar redding door Meria op de lijn. Net geen eerste goal op een WK.
0: Haha, Timmy, proficiat.
3: Hey. Ja, dank u wel.
0: Je had het goed. Zat het ver in jouw geheugen? Want ja, het is van het WK van 2018, de match België-Tunesië. Herinner jij dat nog?
3: Ja, het zit wel ver, hoor.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Het werd toen effectief 5-2. Maar dat moment was geen goal, maar jij scoort wel. Besef jij wat jij net gewonnen hebt?
3: Nog niet goed. Het ging nog niet goed, hoor.
0: Ik zal het nog eens zeggen, hè. Een nieuwe televisie en een nieuwe koelkast. Hela.
3: Ja, dank u wel, dank u wel.
0: Dat is heel graag gedaan. Dan wil ik vooral dat jij een goede watchparty organiseert, hè, bij jou thuis. Dat al jouw vrienden en familie daar kunnen verzamelen. Had je al een plan om het WK te volgen? Is dat iets wat jij zo wilt doen, om dat in groep te beleven?
3: Ja, met familie en vrienden, ja.
0: Ah wel, perfect. Kijk, dan wordt het nu alleen nog maar beter. Timmy, veel plezier ermee. En goed supporteren, hè.
3: Ja, dank u wel.
0: Yo.
1: Q sounds better.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op hisense.be.

volgde geen goal. Maar Timmy Deerlijk, die heeft wel gescoord net. Een nieuwe kans voor jou straks bij Jolien Roets tussen 1 en 4. Ondertussen is het 11:30. Er staan 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je nog 20 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 14 minuten. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Daar moet je 14 minuten bij rekenen. Op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 12 minuten langer. En richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ulrike Douwers.

0: Het liedje van Naomi, vind ik dat? Like Naomi, dat hoor ik erin. You don't know me van Jax Jones. Zometeen de zomersingle van Aaron Blommaert.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Ja.
7: Carrefour.
9: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: dat al aan elke editie van het WK heeft deelgenomen. Ze hebben dat ook al 4 keer gewonnen.
1: Samba.
0: De laatste keer was in 2002. Dus een echt voetballand kan je toch wel zeggen over Brazilië. En over België zeggen we dat ook. Want we gaan er positief naartoe, hè, naar dat WK. We geloven erin, hè, toch?
1: Samba. Dijanee.

zorgt altijd voor een hele toffe sfeer. Ja, absoluut. Dan is Dasha wel echt de sfeerspons, even. Not at this party, dat is zonde, Dasha. Het is hier nogthans zo tof.

Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It. Tussen alle voetbalgekte door vandaag, want het gaat nog wel wat geven vandaag hier op Q, dacht ik toch een momentje van rust in te plannen. En dat moment is nu eraan gekomen. Het is een prachtig duet. Het doet het elke keer. Het is zo mooi. Het zijn Lady Gaga en Bradley Cooper.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Goedemiddag, het nieuws van 12, dat krijg je van Delphine.
6: Een goedemiddag.
5: Er wordt afscheid genomen van Margriet Hermans. Dat gebeurt in een voormalige kapel in Merksplas. Buiten staan grote schermen, binnen zitten 600 genodigden. Onder hen heel wat showbiz-collega's, zoals Willy Sommers en Koen Krukke.
7: Wij beleven een van de triestigste dagen voor de Vlaamse showbiz, zeg maar. En als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn, dan merk je toch dat zij heel graag gezien is door iedereen. Hè.
8: Margriet heeft het ook allemaal een beetje al geregisseerd. Hè. Dat is Margriet in de teugels zelf in handen nemen. Hè. Kijk, vandaag gisteren goed weer. En zoals er regen voorspelde, daarboven heeft ze al de teugels in handen.
5: Margriet Hermans werd 72 jaar. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. Er is een groot netwerk van mensenhandel en seksuele uitbuiting blootgelegd. In een onderzoek naar uitbuiting van Zuid-Amerikanen zijn in ons land 9 mensen opgepakt. Dat zegt de politie van Leuven.
9: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
5: Bij huiszoekingen vorige week werden 67 slachtoffers gevonden. En er worden minder baby's geboren in ons land. Vorig jaar 4% minder dan het gemiddelde van de voorbije jaren. Het waren er een goede 108.000 volgens cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Er is geen duidelijke oorzaak voor. Vanmiddag meer wolken en buien, mogelijk met onweer lokaal tot 18 graden. En ook morgen en vrijdag grijs, regen en rond 18 graden.
6: Ja. Op dit moment 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo moet je 23 minuten bijrekenen. Op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem is het 5 minuten langer. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je 12 minuten. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten erbij. Richting Nederland tussen Sint en Alinkeroever en Antwerpen-West 5. Richting Brussel dan nog op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Daar verlies je 6 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
10: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK Voetbal.
11: Music.
10: Ulrike Douwers.
6: Als ik ooit ga trouwen met mijn lief, we hebben al afgesproken dat dit een grote kanshebber is om het openingsnummer te worden.

0: Turn the Lights Off van Juste. De zon komt er hier een beetje door in Vilvoorde. Net vandaag, net op het moment dat we afscheid aan het nemen zijn van een icoon uit de muziek, Margriet Hermans. Born en Arne hebben hun Q-musical vanmorgen opgedragen aan Margriet.
1: Willen we jou bedanken?
0: Ja, die iconische lach van haar natuurlijk. En dat applaus alleen maar om aan te tonen dat we heel veel respect hebben. En heel veel warmte ook vandaag voelen voor iedereen die haar gekend heeft. Heel veel steun voor iedereen die het kan gebruiken. De uitvaart is op dit moment nog bezig. Op HLN zijn ze die live aan het streamen. Dus als je wil, kan je daar live gaan volgen. Mooie woorden en schone mensen zijn er al gepasseerd.

0: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: In mode draait alles om trends, maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Hou je van een goede ochtendshow?
4: Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen.
5: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: De ketelaren voor de Bruinen!
9: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruising!
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Goal, score!
9: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HR.

0: van Noah Kahan. Bij Q hoor je altijd de beste hits van dit moment, dus...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Voegen we daar deze van Jonas Blue aan toe. Dit is Edge of Desire. Q.

0: Als je dit ooit eens live ziet, Bestil, dat is machtig hoor. Dit is vaak het laatste nummer van hun set. Dan heel dat publiek blijft dat zo heel lang meezingen, ook als het concert al gedaan is. Eyo, eyo, Pompeii van Bestil. Het is 12:30 op deze woensdag. Ja, het is woensdag, klopt. Er staan 8 files op dit moment van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een 30 minuten erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 17 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost is het 27 minuten langer. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 6 minuten. En op de A12 tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid 5. Brusselse binnenring dan tussen Expo en Vilvoorde Koning. 12 minuten. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5. En dan nog de ring rond Gent richting Zelzate tussen Brugsevaart en Wondelgem. Daar verlies je 8 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. De nummer 1 van de Q-top 40, dat is Summer. Sounds better.
1: Ulrike Douwers.

0: Een berichtje van Manon uit Poperingen. Ze laat weten dat ze pauze heeft samen met haar lieve, toffe collega Chloe. Dat is ideaal, dan kunnen jullie met jullie tweetjes meespelen. Guess the song. We spelen altijd een spelletje rond dit uur van de dag. Guess the song heet het. Je kan het ook in de Q-app spelen. Het is een soort van hitster, maar dan ietsje moeilijker en ook gewoon op de radio. Maar het principe is wel hetzelfde. Dus je krijgt een kort stukje te horen uit een bekend nummer. En jij vertelt mij in de Q-app de titel en artiest. Ik moet wel zeggen, het is ietsje moeilijker vandaag. Het is een nummer dat wel recent nog op nummer 1 heeft gestaan in de Q-top 40. Dus je gaat het wel herkennen. Maar weet je ook de titel en artiest? I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. Want de titel, ja, ik wil niet te veel prijs geven, maar het is in twee delen. Dus ik wil ze allebei. Stuur maar door in de Q-app als jij het denkt te weten.
1: Hey, ik ben Doreen Leijers en deze ochtend heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje mogen zingen. Bella

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Lig het op, laat het op, werkt het door stroom. Lig het op, laat het op, werkt het door stroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Oké, actie!
6: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
7: Dat is lang geleden, cowboy.
6: Tot Spider-Man Brand New Day.
8: What is happening?
6: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
9: dat is een pakje voor jou.
6: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
12: Ho, ho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
13: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

Dat is zeer romantisch, hè? Bruno Mars en Risk It All. Ik ga je nog even extra tijd geven om dit nummer te herkennen. I could be the twist, don't wanna make you stop. Want ik merk dat het iets moeilijker is vandaag. Het is volgens Dominique Open Light van Taylor Swift. Dat is niet juist. Het is ook niet Die on This Hill van Sienna Sparrow. Sorry, Patrick. Dus denk er nog eens over na, rustig. Alhoewel, ja, rustig. Ik zorg voor nog wat zo, ja, WK-vibes toch wel op deze woensdag. Met Carnaval de Paris van Dario G.

0: van dit nummer. I could be the twist, don't wanna make you stop. Het is een nummer van Olivia Dean. Daar waren de meeste mensen wel achter in de Q-app. Maar ik heb verschillende titels zien passeren. Man I Need, dat is niet goed, want dat is een ander nummer van Olivia Dean, inderdaad. Easy is ook fout. So Easy is ook fout, want het is niet volledig. We gaan even checken bij Fien uit Veurne.
1: Hey Ulrike, ik denk dat het liedje So Easy to Fall in Love is van Olivia Dean. Bye!
0: Dat klopt, liefste Fien. So Easy en dan tussen haakjes, To Fall in Love.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl.
6: Voorwaarden op pearl.be.
8: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf 14.990 euro. Voorwaardelijke overnamebonus van 1000 euro inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op ikea.be.
13: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
14: Het is 1 uur. Goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Delphine. Goedemiddag. Er is afscheid genomen van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen samen in Merksplas. Hermetenkinderen namen het woord, net zoals presentator Luc Appermond en onder meer zanger Berre bracht muziek. En de dochter van Margriet Hermans, Céline, nam het laatste woord.
15: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
14: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd daarna gespeeld. Ze werd 72, ze stierf vorige week na een korte strijd tegen kanker. Er is een groot netwerk van mensenhandel en seksuele uitbuiting blootgelegd. In een onderzoek naar uitbuiting van Zuid-Amerikanen zijn 10 mensen opgepakt. 9 daarvan in ons land, zegt de politie van Leuven.
16: Het dossier is gestart begin 2025, waar we zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, op verschillende locaties, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
14: Bij huiszoekingen op 37 plaatsen vorige week zijn 67 slachtoffers gevonden. En in een ander groot onderzoek van het parket van Brussel naar witwassen is meer dan 8 miljoen euro in beslag genomen bij 17 huiszoekingen daar. Dat geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd via geldkoeriers naar ons land gebracht. Er zijn 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn alweer vrij onder voorwaarden. Vanmiddag meer wolken, buien ook, mogelijk met onweer tot 18 graden. En ook morgen en vrijdag grijs met regen en rond 18 graden.
17: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring. Richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout 40 minuten. En van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West 20. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost komen er 21 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur extra. Op de A12 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 13 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 10 minuten. Op de Brusselse binnenring tenslotte tussen Expo en Grimbergen verlies je 10 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
18: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. maakt je klaar voor het WK voetbal.
7: Music.
18: Jolien Roets.
17: Morgen start het WK, maar je hebt nog tot maandag om alles klaar te maken voor een watchparty bij je thuis. Wij gaan dat fixen.

0: Diamonds, wat een anthem en een goede middag.
1: WK Woensdag.
0: Het eerste deel van de werkweek zit erop. We gaan samen deel 2 tegemoet en we doen dat in volle anticipatie van het WK voetbal dat morgen van start gaat. Om ervoor te zorgen dat jij extra hard kan genieten, zorgen wij voor alles om een watchparty te organiseren. Een gigatv en een volle koelkast. Jij moet alleen nog je vrienden of familie of buren of weet ik veel wat optrommelen. En dan kan je dat organiseren. We spelen straks om 2:10. Je hebt dus een klein beetje tijd.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: A Little More Time. Dit is de nieuwe single van Niall Horan bij Q.

0: Calvin Harris en Dua Lipa en One Kiss. En van een Schots-Brits-Libanese samenwerking naar een Belgisch-Nederlandse met Maxime en Babette. Hoe dan ook, staat klaar zo meteen.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarde op kia.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman?
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
15: What did you steal?
16: Secrets.
17: Vanaf 10 juni.
18: The human race cannot accept what we know.
17: Steven Spielberg.
19: If you do this, there's no undoing it.
20: This is Disclosure Day.
17: Disclosure Day. In de bioscoop.
21: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

aan twijfelen. Het is WK woensdag, baby. Het WK-lied in 98, Ricky Martin en La Copa de la Vida. Oh, dat dit deugt. Het WK was toen in Frankrijk en ze haalden toen zelf ook de titel binnen. Dat moet daar een feest geweest zijn. Hè. Blink Twice en we zijn alweer 28 jaar verder. Dit zijn Shaboozy en Miles Smith.

0: Zometeen gaan we muzikaal terug naar het EK van 2004. Dat werd toen in Portugal georganiseerd. En ik herinner mij dat ik toen een grote fan was van het Portugese elftal. En vooral voor Nuno Gomes. Amai, ik had daar zo'n grote crush op. Het was een van de Portugese spitsen. Ken je die nog? Oh, dat waren tijden. Amai, amai, amai. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je op dit moment 10 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 24 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 21 minuten extra. Richting Antwerpen op de E19 van Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 17 minuten bij. Op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West verlies je een kwartier. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever ook een kwartier bij. En ook op de E313 van Massenhoven tot Antwerpen Oost verlies je 15 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Q Music. Q. Q Jolien Roets.

0: Chris uit Laakdal is in vorm. Hij vindt de muziek leuk vandaag. Ja, het is zo'n klein beetje meer WK-sfeer natuurlijk. Nelly Furtado en Forza was dat. Soms zit talent in de familie. En dat is vanochtend nog maar eens bewezen tijdens de Disney-actie bij Maarten en Dorothee. Zo meteen nog eens herbeluisteren.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Hey, ik ben Dave van Plingentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
4: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
3: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Plingentik van België.
4: Daar drinken we eentje op.
3: En nog verantwoord ook. Ching!
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantie pech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
10: Medi-market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60%. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Da-da-da-da. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Q. Q Music.

Want daar kwam een bekende zus haar versie brengen van Tijdenlang Verhaald. Verhaald uit een van mijn persoonlijk favoriete Disneyfilms, Belle en het Beest. En dat zorgde toch voor een kropje in de keel.

gewoon, ik krijg er weer kippenvel van. Het was niet Olga, het was niet Billy, het was niet Ella. Het was wel Doreen Leijers, de oudste van de zussen, die je daar zo mooi hoorde zingen. En Lise uit Sint-Gilles-Waas, die wist dat. En zij mag dus dit weekend mee met Maarten en Dorothee naar Disneyland. Morgen jouw allerlaatste kans om mee te gaan. Rond 8:10 hoor je voor de laatste keer een bekende Vlaming een Disney-klassieker zingen. En dan is het aan jou om te raden wie. En je weet, straks bij Vincent Live krijg je ook al een gouden tip richting het juiste antwoord.

Donna Lewis en I Love You Always Forever. Als je op dit moment door een regenbui aan het plonzen bent en die kans bestaat vandaag, laat de zon dan maar opklaren, zelfs al is het maar figuurlijk. Dit is Galantis bij Q.

0: Luister.
1: Summer Deals!
0: Hoor je het ook?
1: Summer Deals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: En goedemiddag. Het nieuws van 2 krijg je van Paulien.
6: Goedemiddag.
5: Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. Dochter Céline sprak iedereen toe.
7: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing, niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
5: Margriet Hermans kreeg ook nog een staande ovatie en haar hit Lekker blijven hangen werd ook gespeeld. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan €8 miljoen in beslag genomen. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk. Er werden 6 verdachten opgepakt. 3 zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen. 17 mensen blijven ook vermist. De beving had een kracht van 7,8. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Collega Martijn Peters.
8: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreme regenval en overstromingen gaat zien op bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
5: Vanmiddag en vanavond meer wolken en buien bij 18 graden. Ook morgen en vrijdag regen bij zo'n 18 graden. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout komen er 29 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Lingroever en Antwerpen-West nog eens 20 extra. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 13 minuten extra. Dan richting Antwerpen op de E34, tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 21 minuten bij. Op de E19 verlies je van Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord, 16 minuten. En op de E17, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 13. Op de Brusselse buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 11 minuten extra. En van Diegem tot Machelen-Woluwe-Laan komen er 10 bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
9: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK voetbal.
10: Q Music.
9: Jolien Roets.
5: Ja, we gaan dat zo meteen doen en we gaan terug naar het WK van 2018, waar onze rode duivels heel ver geraakten.
11: When I was 6 years old.

0: heeft de juiste woorden voor deze. Wat een banger, Magnetic. De Bauza.
1: WK Woensdag.
0: Morgen start het WK 2026. Oh, ik heb er zoveel zin in eigenlijk. De openingsmatch is in Mexico. Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. En onze Rode Duivels die komen maandag voor het eerst aan bod tegen Egypte. Heel de dag kan je vandaag tv's en koelkasten winnen in elk programma 1. En je doet dat door nu heel goed te luisteren. Zometeen hoor je een situatie uit de match van de Rode Duivels. Je hoort een voetbalcommentator die situatie beschrijven. Maar op een bepaald moment stopt het. En dan moet jij laten weten in de Q-app of het daarna goal is of niet. Je maakt kans dus op een nieuwe tv en een nieuwe koelkast. We gaan voor de volgende opgave terug naar het WK van 2018. De troostfinale van België tegen Engeland. En een actie van Yuri Tielemans en Dries Mertens. Hier komt hij.
2: Is het goal? Of niet?
3: Mertens zegt, speler naar Tielemans. Tielemans naar Mertens. Mertens!
0: Eindigt deze actie met een goal of niet? Scoort Mertens, ja of nee? Misschien nog een extra tip? We hebben gewonnen toen met 2-0 tegen Engeland. Maar was het Mertens die gescoord heeft of niet? Dat zou jij moeten weten. Stuur het maar door in de Q-app. Goal of geen goal?

0: schijf van deze week, die hoor je zo meteen.
1: Dit is WK Woensdag.
0: Maar wij zorgen er vandaag voor dat jij het WK op de meest ideale manier kan volgen met een nieuwe tv en een koelkast van Hisense. Daarvoor moet je raden of een actie van Jurrie Tielemans en Dries Mertens eindigt in een goal of niet. We situeren ons op het WK van 2018 in Rusland.
2: Is het goal?
1: Of niet?
3: Mertens zegt, spelen naar Tielemans. Tielemans naar Mertens. Mertens!
0: Hey Jeroen uit Diest, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het was geen goal.
0: Oké, heb je die match toen gezien?
4: Wel, ik heb ze gezien. En ik weet dat Mertens niet gescoord had.
0: Nee?
4: Ik dacht, Meunier en Hazard, denk ik, dat het 2-0 was geëindigd.
0: Okay.
4: De details weet ik niet meer, maar ik wist wel dat het niet Mertens was.
0: Oké, we gaan eens luisteren naar het vervolg, hè, Jeroen.
2: Is het goal?
1: Of niet?
3: Mertens zegt, spelen maar Tielemans. Tielemans naar Mertens. Mertens! Ja, nee, want Pickford.
0: Nee, inderdaad. Helemaal juist, Jeroen. En ook de details waren helemaal goed. Hè. Het werd 2-0 in de troostfinale met inderdaad goals van Meunier en Eden Hazard. Maar dus niet van onze Dries Mertens en de Belgen. Die werden toen derde. Goed gedaan, Jeroen.
4: Wow,
0: je bent een kenner. Fantastisch.
4: Met wie... Ik wist wel graag. Dus,
0: ja. Ah, super. Met wie ga je het WK volgen de komende tijd?
4: Met de vrouw, die raar maar waar graag voetbal volgt. En ik ga proberen ook de kinderen te overtuigen om mee te kijken.
0: Ik vind dat niet super raar. Ik ben ook altijd heel excited als het WK is. Dat is toch een beetje ook die samenhorigheid of zo. En die rode duivels, die zijn iconisch. Allee, ja, dus ik snap het wel.
4: Inderdaad, dat is vooral daarom.
0: Super. Jeroen, je gaat het kunnen doen op een nieuwe tv en met een nieuwe en gevulde koelkast. Heel veel plezier ermee. En goed supporteren, hè.
4: Oké, dankjewel. Q sounds
5: better. Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op hisense.be.
6: Hey, ik ben Dorien Leijers en deze ochtend heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje mogen zingen. Bel

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info in voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
15: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
16: Amai.
15: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
16: Handig.
17: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
15: Ja, handig inderdaad.
14: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
18: Volkswagen.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
21: IKEA.
22: Voorwaarden op IKEA.be.

tot vrijdag extra veel op je radio, de Q-topschijf. Live it all van Lost Frequencies. Straks bij Vincent Live nog een kans om een nieuwe tv en koelkast te winnen op WK Woensdag. En ze gaan ook bellen met de Rode Duivel, een legendarische Rode Duivel.

0: Dag en Miles Away. En meteen daarna een tip die je zeker niet moet volgen als je in de file staat, want het is gewoon illegaal. De files die vind je op de volgende plekken. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout, 24 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West nog eens 11 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne ook 11 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 12 minuten extra. Op de E34 van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever 11 minuten bij. En op de E17 van Kruibeke tot Antwerpen-West 10 minuten. In de richting van Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem 10 minuten bij. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten. En van Diegem tot Machelen ook nog 10. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Zometeen warmen we al een beetje op voor de Foute Party met Safri Duo. En wie weet ben jij ook wel een van de acts op de Foute Party.
1: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
3: De ketelaren voor de bruine.
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goal, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

En ook ideaal als oppepper als je op dit moment in de examen zit. Play the Life van Safri Duo. Het gebeurt niet zo heel vaak dat een lied van helemaal niets nieuw binnenkomt in de Q-top 40 op nummer 1. Ik kan er op dit moment eigenlijk ook geen enkel bedenken de laatste jaren. Meestal heeft een hit toch even tijd nodig om te groeien. Maar 26 september vorig jaar gebeurde het toch met de heerlijke Olivia Dean en Man I Need. Ineens was ze daar. Ineens stond ze daar helemaal bovenaan jouw lijst. En niet alleen bij ons deed ze het fenomenaal goed. Ze stond ook in Nederland, in Canada, in Jamaica, in IJsland, in de UK. Of helemaal bovenaan, op nummer 1 of in de top. En bij ons bleef ze daar ook staan. Enkele weken, 5 weken in totaal op nummer 1. En ze hield het ook nog tot 10 maart. Nee, tot 6 maart. Sorry, het zijn veel getallen. Hè. Ze hield het nog tot 6 maart vol in de top 10 van de lijst. Dus echt wel lang. We kunnen spreken van een van de grootste hits van de afgelopen jaren. Daar bestaat geen twijfel over. En misschien ook wel een instant classic. Eentje waar we zo over 20 jaar nog over gaan spreken. Ondertussen heeft Olivia Dean ook al bevestigd met een tweede nummer.

met een concert in Vorst Nationaal dat iedereen met verstomming achterliet. Dus we gaan er nog van horen, dat staat gewoon vast. Ze staat ook mooi vast in onze lijst en op dit moment ook al 36 weken. Dat maakt haar de langst genoteerde op dit moment. Olivia Dean, Man I Need. Deze week jouw nummer 33.

En Man I Need kreeg net nog een hartje in de Q-app van Amber uit Aalst, Anja uit Berlaren, Gwendolina uit Halle, Filippo uit Tienen. Allemaal fans die haar misschien nog een weekje langer in de lijst zullen houden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Goedemiddag. Nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
5: Goedemiddag.
4: Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten en zullen ze daar nu een prijs voor betalen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oostse expert Kurt de Buff.
6: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en tot een akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was. Terwijl ja, het uiteindelijk blijkt dat het niet zo was.
4: De voorbije dagen escaleerde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. En ook Iran en Israël vielen elkaar aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens de zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners van ons land de Belgische nationaliteit gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Statistiekbureau. Het is een stijging van 15% tegenover het jaar ervoor. We verwelkomden vooral Marokkanen, Roemenen en Syriërs als nieuwe Belgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij 18 graden, maar zaterdag geleidelijk wat zon. En zondag wisselend bewolkt en ook iets warmer, want we halen 22 graden. Er staan 12 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem 32 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 21 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem 16 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 van Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 12 minuten bij. Op de E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever 11 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 9 minuten en van Leugenberg tot Antwerpen-Noord 5 minuten. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West verlies je 7 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse ring. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette 6 minuten bij. En op de buitenring verlies je van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 6 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem nog eens 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK voetbal.
8: Q Music.
7: Jolien Roets.
4: Bibi Rexha probeert ons te bekeren tot haar new religion. Je hoort ze zo meteen na Post Malone en Morgan Wallen. Q.

0: podiumplek voor Bibi Rexha in de Q Top 40. Ze staat op 4 deze week en dat met de goedkeuring van Faithless. Je hoorde New Religion. De sterkste stijger van de lijst deze week, die hoor je zo meteen en die ademt zomer. Maar eerst een rustmomentje. Zo in het midden van de werkweek even wegdromen. Het kan de productiviteit alleen maar ten goede komen. Zo de goede melige Bon Jovi. Alsjeblieft, dit is Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day in de bioscoop.
9: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner,

Taylor Swift is onderweg naar een 10 op 10 in repeat of niet. Ze gaat door naar haar 9e keer straks bij Vincent Live met I Knew It, I Knew You. Ze zong het gisteravond live op de wereldpremière van Toy Story 5. Dat klonk zo.

was een complete verrassing, hè. Haar naam stond niet op de guestlist. Maar ze kreeg natuurlijk alle aandacht. En ze bracht ook samen met de legend Randy Newman de Toy Story soundtrack bij uitstek.

0: beetje zo'n warm gevoel. Taylor Swift en Randy Newman met You've Got a Friend in Me. Love ook de video's die erbij horen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Meteor heeft zijn nooduitgang gevonden. Hij is op dit moment op vakantie met zijn liefje in Griekenland. Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

is het WK woensdag en dus hoor je zometeen het Belgisch WK-nummer van 2022. Nog zo'n legendarische die ja, toch echt wel ook zo de WK-gekte heeft overleefd of zo. Dat is echt een classic geworden na David Guetta en Jennifer Lopez. En de file is natuurlijk, het is bijna 16:30 en er staan er 12 op onze snelweg waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-West 27 minuten extra en van Antwerpen-West tot Borgerhout 19 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 12 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melzele en Sint Anna Linkeroever 18 minuten extra. Op de E17 van Kruipbeke tot Antwerpen-West verlies je 14 minuten. Op de E19 van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord 13 minuten extra. En op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 7 minuten. Dan richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. 14 minuten verlies je daar. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 9 minuten bij. En van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 7 minuten. Op de B403 tussen Merelbeke-ring en Merelbeke 6 minuten vertraging. En op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benje.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
15: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Dit

Thomas Gray en Rumors. En rumor has it, maar jij hebt het niet van mij. Dat er een paar compromitterende foto's zijn verschenen op de Instagram-pagina van Q-Music. Compromitterende foto's van Q-DJ's. Die in veel contexten tegen hen gebruikt zouden kunnen worden. En volledig in de context te schetsen zijn van communi-season. Want ja, we zijn met een paar heel brave zieltjes onder de Q-DJ's. En we kunnen het op de foto's helaas niet verstoppen. Het is echt, het is seutecore niet normaal, maar het is wel een leuk spelletje. Het is een heel leuk spelletje. Raden wie welke communicant is. En ik kan je zeggen, vooral Ulrike Douwer is heel duidelijk. Oh, sorry Ricky. Check het eens op Instagram en laat me weten wie je sowieso herkent.

0: Compromitterende foto's op onze Instagram. Want we zitten natuurlijk volop in community season en we hebben allemaal foto's gepost van de QDJ's in de tijd van hun eerste community. Het is een raadspelletje, dus het staat er nog niet bij wie is. De oplossing zie je op het einde van de Instagram post. Timothy uit Huldenberg vond mij heel duidelijk. Hij had me zo gevonden. Inge uit Zwijndrecht zegt, Jolien, ik had Maarten en Dorothee herkend. Bij jou twijfelde ik wel een beetje. En Doreen uit Gooi, ik vond zowel Maarten van Quali als mijzelf, dus Jolien, ook heel duidelijk herkenbaar. Duidelijke 90s vibes. Ja, dat is wel waar. Ik kan niet wegsteken dat ik mijn communie in de 90s heb gedaan. Mijn kostuumetje verklapt het allemaal. Thibaut die verwart Vincent Vierens met Joren Linssen. En ik moet zeggen, ik heb het ook zelf eens gespeeld. Dus op voorhand had ik niet de oplossing gecheckt. Heb ik zelf ook even het spelletje gespeeld. En Matthias van den Bulke, die haal je er ook meteen uit. Niet zozeer van gezicht. Maar die had zelfs op zijn eerste communie al streken. Daaraan kan je hem herkennen. Dat is echt...
1: Dit is WK Woensdag.
0: Wat een diva. Straks bij Vincent Live het vervolg van WK Woensdag. Jij kan een koelkast en een tv winnen om een watchparty te organiseren daar bij je thuis voor het WK. En in het kader van WK Woensdag gaan ze ook bellen met een van de hotste rode duivels aller tijden. Nasser Charlie. Oef. Het zou kunnen dat ik een beetje langer ga blijven, dat ik misschien ga vragen of ik het voorgesprekje mag doen. Je weet, als we voor de radio iemand opbellen, dan wordt er altijd eerst een klein gesprekje gedaan. Van, hey Nasser, goeie avond, straks kom je op de radio, we gaan dat en dat en dat vragen en hoe is het? En ja, zwart, zo. Het zou misschien wel een klein beetje een droom zijn om dat ooit nog eens te mogen doen. Je krijgt bij Vincent Live uiteraard ook nog een tip voor de wedstrijd om met Maarten en Dorothee naar Disneyland te gaan dit weekend. Je weet, daarvoor is morgen je laatste kans. Dus zeker luisteren naar Vincent Live.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Koffer gestolen in Kreta.
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten en zullen ze daar nu een prijs voor betalen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oosten-expert Koert de Buf.
7: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en tot een akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was. Terwijl ja, het uiteindelijk blijkt dat het niet zo was.
6: De voorbije dagen escaleerde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. En ook Iran en Israël vielen elkaar terug aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. En de prijzen van Europese campings zijn op 6 jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse krant AD. Het komt onder meer door de stijgende vraag naar campingplaatsen en omdat campings steeds moderner worden. Kroatië is het duurste land om te kamperen. Daar betaal je voor een gezin met 4 bijna €80 per nacht. Vanmiddag en vanavond meer wolken. Er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. En ook morgen en vrijdag nog regen bij 18 graden.
5: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring verlies je 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E34, 26 minuten vanaf Melzelen. E17, 16 minuten vanaf Kruibeke. E19, 13 minuten vanaf Sint-Job in Goor. A12, 10 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. Op de ring rond Gent richting Destelbergen, 20 minuten van de Skaldenstraat tot Oostakker Centrum. Richting Brussel op de E40 tel je 20 minuten bij vanaf Zwijnaar tot Wetteren. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
8: Vandaag is het WK Woensdag.
5: Ha!
8: Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK voetbal.
5: Het is de laatste.
9: Ja.
5: Zo'n WK Woensdag gaat snel voorbij. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Voor wie het nog niet gehoord heeft, vandaag vat ik het kort even samen. Je maakt vandaag kans op een televisie en gevulde frigo. Een televisie, handig om de match te zien. Een frigo, handig om eten koud te houden. Die je kan eten terwijl je naar de match kijkt. Super nice. Het spelletje is het volgende. Je hoort een opgave van een voetbalwedstrijd. Je hoort een voetbalcommentator. Het is aan jou om te raden of het een goal is of niet. Want die praat ergens naartoe. Maar is het ook goal of niet? Dat moet jij inschatten. Ik heb gekozen voor een wedstrijd waar ik zelf aanwezig was in het stadion. We gaan terug naar Moskou in 2018. Toen mochten we daar nog binnen.
6: Ja.
5: Rode Duivels speelde in een prachtig mooi stadion tegen Tunesië in de groepsfase van het WK in 2018 in Rusland. En dit gebeurde er toen.
8: Is het of niet?
10: Te ver van de voet. Mertens kan hem zo meepikken. Lukaku vertrekt. Links komt ook Hazard, maar het gaat richting Lukaku. Die kan trappen.
5: Ging die bal erin of niet? Was het een goal of niet? trapt hij ernaast? Of komt de pas niet aan? Pakt de keeper de bal? Of vliegt hij recht de winkelhaak in? Wat denk jij? Goal of niet? Laat het weten via de Q-app.
8: Music. Vincent Live.
5: En voor je het weet heb je nieuwe televisie en gevulde frigo's dat het WK morgen in alle rust kan beginnen. Nu DJ Licious en Hope.

0: Drive Safe van Miles Smith samen met Niles Horan. Ik heb deze ochtend een... Wat nu niet?
1: Niles Horan
0: natuurlijk.
1: Ik vond dat grappig.
0: Ik heb deze ochtend de panini-sticker van Kevin De Bruyne gescoord.
1: Oh, ja. Goed!
0: Zo net voor de start van het WK is dat volgens mij een gunstig teken van de sterren. We worden wereldkampioen.
2: Ja. Dit is WK Woensdag.
0: En daarom geven we vandaag bij Q-Music van alles weg, zodat je klaar bent voor de start van het WK voetbal. Op WK Woensdag kan je een televisie en een gevulde frigo winnen. Als één pakket. Crazy toch? Zodat je helemaal voorbereid bent om goed te supporteren. Je hoorde daarnet een iconisch fragment van een voetbalcommentator, Frank Raas, meer bepaald, tijdens België-Tunesië op het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland. En jij moest raden of dat nu een goal was of niet. We hebben Melanie aan de lijn. Melanie, ben je er klaar voor?
3: Ja, ben er klaar voor.
0: Ga maar los.
2: Of niet.
4: Te ver van de voet. Mertens kan hem zo meepikken. Lukaku vertrekt. Links komt ook Hazard, maar het gaat richting Lukaku. Die kan trappen.
0: En toen?
3: En toen was het goal!
0: We zullen eens luisteren.
4: Links komt ook Hazard, maar het gaat richting Lukaku. Die kan trappen en binnen trappen. Ja. Zo gaat dat. 2-2.
0: Goed zo. Het was helemaal correct. Melanie, jij wint een frigo en een televisie. Proficiat. Ga je morgen de eerste match al kijken?
3: Ik zal wel moeten, waarschijnlijk, van mijn man.
0: Ah, wel. Maar je hebt een goed gevulde frigo voor jezelf om er ook iets aan te hebben, toch?

0: Repeat It van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. WK woensdag zit erop. Al onze gevulde frigo's en televisies zijn de deur uit. Morgen begint het WK voetbal ook effectief met Mexico tegen Zuid-Afrika om 9 uur Belgische tijd.
1: Oh. Ja,
0: net in de week dat Emma verlof genomen heeft en 's avonds thuis is. Maar ze weet het al.
1: Gaan jullie samen kijken dan?
0: Ja.
1: Gezellig.
0: Zij doet dat oprecht graag, voetbal kijken.
1: Ah,
0: en zeker
1: als
0: zo'n openingsceremonie, zo met veel show en zo, dat gaat er nog wat op.
1: Ja, dan hebben jullie elkaar gevonden.
0: Veel randanimatie wat dat betreft.
1: Is dat met optredens en zo?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ah, tof.
0: In de finale gaat echt zo'n halftime show gelijk de Super Bowl krijgen. Maar de openingsceremonie is wel altijd voor de
1: opening.
0: Ja, gaat nog tof zijn. Anyway, maandag is het aan ons, aan België. Dan spelen we tegen Egypte. Dan kom ik werken in een voetbaloutfit. De wedstrijd daarna ook. De wedstrijd daarna ook. Dus je gaat dat wel beginnen rieken op een bepaald punt. Ik geef dat maar al mee aan de mensen.
1: Ja, ik ga vragen of ze hier een wasmachine hebben.
0: Dat is de styling van VTM, ongetwijfeld.
2: Music Match.
0: Koen Wouters moet zijn kleren toch ook kunnen wassen. Top.
1: Ja, dat is waar.
0: Vandaag in Music Match liedjes over een muziekinstrument. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak.
3: And the trumpets, there you go.
0: Vaak hoor je ze dan ook nadien. Als ze zingen over een instrument, hoor je het ook. Toe Fabiola, die kunnen dat ook. She's after my piano. Niet echt een piano, maar nee. Zo eerder een trekzak-accordeon. She's after my accordeon. Klonk niet, zei Pat.
1: Ah ja.
0: Het zijn maar twee voorbeelden. Zometeen mag jij er eentje kiezen. Stuur Music Match via de app.
2: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen, maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou.
4: Yes.
2: Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
5: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
6: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: Medi-Market.
9: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
12: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Giovanni stuurde berichten en zegt: Vincent, met dat WK, ik snap het allemaal wel, maar je vergeet een belangrijk sportding. Morgen start ook de World Cup of Darts. Dat is het WK Darts. Mm. En het leuke daarin is dat je per twee een team vormt. Dus het is niet 1-1, het is 2-2. En dan,
1: dat is leuk.
0: En dat is dan per landen. Dus het is Dancing Dimi en Mike de Dekker, die hier samen ook de BV-battle gedaan hebben.
1: Klopt.
0: Die zijn dan samen de nationale ploeg van België in darts.
1: Dat is leuk.
0: Hebben ze rode outfits en zo, dat is echt tof. Ja.
1: Hebben zij dan ook een naam zoals de Rode Duivels hebben?
0: Ja.
1: En hoe dan?
0: De Belgian Arrows. Of de Red Arrows. Iets met arrow. Pijl. Pijl.
1: Dat is wel een goede cliché-clash vraag nog.
0: Ik denk dat we die al eens gesteld hebben, zelfs Pauline.
1: Maar je zou
0: kan
1: kunnen,
0: niet
1: maar
0: alles onthouden. Dat Music Match. Ja, goed. Tijd voor de Music Match. Bam, bam, bam. Even kijken wie de gelukszak is. Jan uit Brugge, die mag een liedje kiezen. Dag Jan.
2: Hey, goedemiddag Vincent en Pauline.
0: Jan, vandaag eentje over een muziekinstrument. Speel jij zelf een instrument?
2: Nee, absoluut niet. Maar de oudste zoon hier die speelt zowel klarinet als trommel.
0: Ja, twee instrumenten waar ik geen liedje over gevonden heb. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb niet gezegd van mijn klarinet, dat bestaat nog steeds niet. Dus dat is het helaas niet. Ik heb een lange lijst. Jij zegt gewoon volgende of it's a match, oké?
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Veel plezier. Sing us a song,
2: you're the piano man. Volgende. It's a match.
0: Yeah, my guitar. It's a match. With you. Ook alweer 16 jaar geleden, Tom Dice op het Eurovisie Songfestival. Jan, dankjewel voor deze keuze. Tot ziens.
2: Dankjewel, tot ziens, Vincent.

0: plots deden we het geweldig op het Eurovisie Songfestival. Met een echt liedje. In plaats van theater.
1: Zo ging dat in 2010, de kinderen.
0: Tom Dyes bij Wees It Live. Me and My Guitar. Zometeen Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Maar eerst... Ja... vraag waar jij ook gedaan door dit op weet, Paulien, maar hoe moet het nu verder in het Midden-Oosten na die bedreigingen van Trump?
2: Ja, experten die vrezen dat de situatie daar opnieuw zal escaleren. Dat is eigenlijk nu al het geval met aanvallen over en weer. Zo voerde het Amerikaanse leger vanochtend al vergeldingsaanvallen uit en ook Iran bestookte dan weer verschillende havens in het Midden-Oosten. Toch blijven de gesprekken verder gaan. Zo is er een Qatarese delegatie onderweg naar de Iraanse hoofdstad Teheran. En een domper voor tennissers die zo Bergs op het grastoernooi van Rosmalen. Bergs verloor in de eerste ronde van een Australische kwalificatiespeler in 3 sets. Bergs had nogthans 2 matchballen, maar kon die dus niet verzilveren. Vorig jaar stond hij nog in de finale. Vanmiddag en vanavond meer wolken. Er vallen ook buien, mogelijk met onweer en maxima rond 18 graden. Ook morgen nog regen en 18 graden.
0: Er zijn 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen E34 een half uur erbij vanaf Melzegelen. E17 18 minuten extra vanaf Hazedonk. A12 een kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En 10 minuten van Wilrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid. Om de E19 richting Antwerpen tel je 12 minuten bij vanaf Sint-Job tot Antwerpen-Noord. En op de ring rond Gent richting Zelzaten 11 minuten extra vanaf de Skaldenstraat tot Zelzaten-Oost. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb bij Vincent Live. Het is tijd voor onze woensdag namiddagse afspraak. Met de jeugd.
1: Cliché. Clash.
0: Want in de clichéclash laten we op dinsdag de leeftijdsgrens zakken van 99 naar 12.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, zo gaat het in zijn werk. Het is extreem belangrijk ook, want het staat 112 tegen 112. De mannen hebben een tijdje wel zo'n comfortabele voorsprong gehad.
2: Het is voorbij.
0: Die is gesmolten als sneeuw voor de zon. En nu is de vraag, grijpen ze die terug? Of grijpen de vrouwen terug de voorsprong? En dat is belangrijk, omdat over een maand is het gedaan, hè?
2: Ja, het is echt belangrijk.
0: Dan is het seizoen weer voorbij.
2: Meer.
0: Ja, nee. En dan zit nog een week foute muziek tussen en zo. Dus elk punt telt altijd voor evenveel. Maar nu is het wel belangrijk. Het is echt belangrijk. En dat vertrouwen gaan wij leggen in de handen van kindjes. Wil jij meespelen? Als je denkt, ja, zo'n grote belangrijke opdracht, dat durf ik wel aan. Stuur dan Cliché Clash via de Q-app in een audiobericht. En je mag helemaal loco gaan. Je mag zo luid en zo hard en zo wild doen als jij maar wil. En als mama en papa zeggen dat dat niet mag, zeg maar dat het mag van mij.
3: Hey, ik ben Dorien Leijers en deze ochtend heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje mogen.

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helichteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
8: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!

0: nieuwe single van Camille met een stevige portie gitaar. En nu dat jij weg bent, zometeen Florida met Good Feeling.
1: Cliché Clash.
0: Maar eerste Cliché Clash natuurlijk, zoals elke woensdag is dat met kinderen. Woensdagnamiddag. Met een spannende tussenstand, 112 tegen 112. Maar daar gaat Aster, 10 jaar, de Bilzen Hoesselt vandaag een verandering in proberen brengen. Dag Aster.
2: Hallo Vincent.
0: Aster, hoe is het daar in Bilzen Hoesselt?
2: Goed.
0: Wat maakt het daar zo goed?
2: Ik ben blij dat ik mee mag doen.
0: Dat snap ik. Ik ben ook blij dat jij mee wilt doen met onze quiz. Je gaat het opnemen tegen de jongens vandaag, hè, Aster. Wat vind je eigenlijk van jongens?
2: Ja, soms wel irritant, maar soms speel ik er ook mee en dan zijn ze wel leuk.
0: Dan zijn ze leuk. Wat doen jongens als ze leuk zijn?
2: Ja, lief doen.
0: Mm-hmm. Dat hebben we allemaal graag, dat begrijp ik. Zeg, Aster, wat doe je graag in je vrije tijd?
2: Tekenen, dansen en zwemmen.
0: Oh, dat zijn heel veel hobby's. En je neemt het op vandaag tegen Nio. Nio is 10 jaar en die komt uit Wetteren. Dag Nio.
3: Dag Vincent.
0: Nio, wat vind jij van meisjes?
3: Soms zijn ze irritant en soms zijn ze wel leuk.
0: Ja, en wat is het irritante dat ze doen?
3: Ze roddelen vaak en verklappen dingen.
0: Wat verklappen ze dan?
3: Zo allemaal geheimen.
0: Geheimen, dat is niet de bedoeling. Hè. Nio, geheimen moeten geheim blijven, zeg ik altijd.
3: Ja.
0: Wat wil je later worden als je groot bent?
3: Ik wil graag later voetballer worden. Ik speel nu al bij RFC Wetteren. En ik wil graag bij de Rode Duivels laten spelen. En ik heb ook al een paar Rode Duivels gezien.
0: Oh.
3: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Jan Vertonghen.
0: Dat zijn de drie besten eigenlijk. Dat is ongelooflijk. En heb je alle drie al ontmoet?
3: Ja.
0: En heb je nou ook iets tegen hen kunnen zeggen? Of was het gewoon ze zien voetballen?
3: Ja, ik heb ze ook al iets kunnen zeggen.
0: Wat heb je verteld tegen hen? Tegen wie heb je wat verteld?
3: Tegen Jan Vertonghen heb ik gevraagd of ik een foto met hem mocht nemen.
0: Ja? En dat mocht?
3: Ja.
0: Ah, oef.
3: En bij Romelu Lukaku heb ik een F5 gegeven.
4: Oh, amai.
0: Cool.
3: En dan Kevin De Bruyne heb ik een gesigneerde pet gekregen.
0: Hela, ba, Nio, amai zeg. Het zijn zeer straffe verhalen. Jij voetbalt zelf ook. Waar sta je op het veld?
3: Vanochtend.
0: Ah, dan ben jij betrouwbaar. Dat is heel erg goed. Ik stel voor dat we eraan beginnen met drie typische jongensvragen voor Aster. Aster, veel succes. Aster, uit welke sport kennen wij Max Verstappen?
2: Formule.

0: Even kijken hoe het hier zit. We zitten met 2 juiste punten. Dat is goed gespeeld, Aster. De vraag is of Nio minstens even goed en mogelijk zelfs beter kan doen. Nio, ben je daar klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, veel succes dan. Hier gaan we. Nio, welke groene groente heeft een grote harde pit en gebruik je om guacamole te maken?
1: Avocado.
0: Dat is juist. Vraag 2. Hoe heet de knutseltrend waarbij meisjes met speciale pen kleine blinkende steentjes plakken en zo één groot schilderij maken? Zeg het eens, Nio.
1: Nee, ik weet het echt niet.
0: Dat is niet erg. We zochten diamond painting. Dat is heel mooi. Moet je maar eens opzoeken. De derde en laatste vraag is een belangrijke vraag. Als je deze juist hebt, is het een gelijke stand. Dan krijgen jullie allebei een punt. Heb je deze niet juist, Nio, dan wint Aster de Cliché Clash. Belangrijk dus. Het is een vraag over Disney. Welke bekende Disney-film gaat over de muzikale familie Madrigal en het meisje Mirabel?
1: Frozen.
0: Dat is een andere hele mooie Disney-film, maar we zochten Encanto. En dus is de winnares van vandaag Aster. Proficiat, Aster.
2: Ja!
0: Yay! Punt voor de meisjes. Dat is leuk, hè?
2: Ja, superleuk.
0: Ik ben trots op jullie allebei. Jullie hebben allebei heel goed gequist. Maar er kan maar één iemand de winnaar zijn, natuurlijk. Merci om mee te spelen. Tot ziens, hè.
2: Tot ziens.
3: Dat was vlot. Een puntje erbij voor de vrouwen. Wil jij ook meespelen?

0: Ik krijg ook een good feeling als ik erover nadenk. Nog één keer slapen en het WK voetbal begint. Dat is fantastisch. We zijn er helemaal klaar voor. Maar de hele dag kon je bij Q-Music gevulde koelkasten en televisies winnen. Mijn Panini-boek is bijna voor de helft vol.
1: Amai, ja, dat is wel goed, hè?
0: Ga ik hard.
1: Ja, je bent elke dag stickers aan te kopen.
0: Ja, vanavond komt mijn schoonbroer, kunnen we ruilen. Goed, maar we gaan ook inhoudelijk even voorbeschouwen. We hebben daarvoor iemand een Rode Duivel royalty gescoord. Aan de lijn, live vanuit de Verenigde Staten, de enige echte Nasser Chadli. Dag Nasser, een heel erg goede namiddag voor ons.
2: Hey, dag Vincent, hoe is het?
0: Met mij gaat het prima. Hoe is het met jou daar in de States?
2: Ja, goed. Ja, dat is hier 7:50 uur, een beetje vroeg.
0: Oef.
2: Ja, ik ben al gisteren aangekomen, dus ik heb nog last van jetlag. Dus,
0: ja, dat snap ik. Zeg, Nasser, jij bent aanwezig op het WK-voetbal, niet als voetballer deze keer. Wat ga je er wel doen?
2: Ja, gewoon, ik dacht oké, ja, WK is in Amerika. Ik heb nog een paar stappen niet bezocht. Ah, ja. Ik dacht oké, ik ga een beetje mixen tussen vakantie en voetbal kijken.
0: Oké, dus het is niet voor analyse of zo, het is puur pleasure.
2: Ja, puur pleasure. Ik wil gewoon vakantie hebben en ook mooi voetbal kijken. Dat is prima, ja.
0: Ja, dat snap ik. Ik ben zeer jaloers. Zeg, Nasser, je bent ook ambassadeur voor Hisense. De mensen waarmee we deze televisies en ijskasten hebben weggegeven doorheen de dag. En jullie hebben een competitie georganiseerd rond WK-maaltijden. Hoe zat dat precies in elkaar?
2: Ja, dat was een dag dat we in Antwerpen waren met Jelle en Imke. Ja? We waren gewoon in de jury om te kijken wie gaat winnen de WK-maaltijd. Dus we moesten proeven twee zoete maaltijden en twee salty maaltijd.
0: Ja.
2: En we zijn tot de winnaar gekomen aan het eind van de dag.
0: Top. Zeg, wat eet jij eigenlijk het liefst tijdens het kijken van voetbal?
2: Oef, ik eet een beetje van alles. Ja, tijdens mijn leven, ik heb heel veel pasta gegeten, joh. Ja. omdat ik moest veel rennen, maar ja, van alles. Soms heb ik zin in een zoete maaltijd, ja, dessert en zo.
0: Beetje van alles.
2: Een beetje van alles. En soms een.
0: Nasser Chadli aan de lijn bij ons hier, voormalig Rode Duivel, met dat fantastische doelpunt tegen Japan als orgelpunt, maar zoveel meer. Hij heeft zoveel wedstrijden gespeeld voor de nationale ploeg. Je lijkt me de meest perfecte persoon om in te schatten. Hoe gaat het met de Rode Duivels? Want sinds de oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië is er heel veel optimisme. Waar denk jij dat de Rode Duivels, tot waar gaan ze het halen, denk je, in het toernooi?
2: Ja, het ligt eraan een beetje tegen wie gaan ze spelen na de groepfase. Tuurlijk, ja, de groepfase spelen ze tegen standaard die makkelijk haalbaar zijn, zou ik zeggen. Gezien het niveau dat de Rode Duivels hebben laten zien de laatste twee oefenwedstrijden. Dus ik maak me helemaal geen zorgen dat ze eerst in een groepfase wordt. En daarna is een kwestie van tegen wie gaan ze spelen. Dat is de grote kwestie. Hè?
0: Ja, ja. En wat denk je? Kunnen we bijvoorbeeld de kwartfinale halen? Of de halve finale? Of gaan we er vroeger uit, denk je?
2: Ja, ik denk dat we met deze groep, hoe dat ligt op die moment, zit heel veel optimisme.
0: Ja.
2: Ik zie dat alle spelers leeft goed in de groep. Ik zie dat van buiten natuurlijk, maar ik zie dat al dat veel stappen, we zijn vooruit als je kijkt 1 jaar geleden. Mm-hmm. En dat is waarom ik zie België optimistisch beginnen in die WK.
0: Ja.
2: En ja, tuurlijk, als je speelt tegen Spanje in achtste finale of betekent, of Portugal, dan ja, een beetje pech.
0: Dat is moeilijk, ja.
2: We hebben sowieso kans om tegen deze ploeg te winnen ook. Want dat zit je speelt één wedstrijd maar.
0: Dus, ja, dan kan alles. Dan kan
2: alles gebeuren. Ja. En gezien de kwaliteit dat we hebben, we kunnen optimistisch zijn.
0: Ja, dan gaan we dat doen. We gaan optimistisch zijn. Het WK start morgen natuurlijk. Maar, Nasser Chadli, ik heb begrepen dat jij nog een kleine verrassing voor ons hebt, toch?
2: Ja, ja, tuurlijk. Voordat ik weg ga en een beetje ga rusten door die
0: jetlag. Jetlag, yeah. Ja.
2: Ik heb nog een verrassing voor jullie. Dat gaat komen in de show later.
0: Oké. Okay. Ja. Zometeen.
1: Spannend.
0: Zometeen na 5 uur verwelkomen wij een verrassing of 2, 3 hier in de studio. Nasser Chadli, dankjewel. Veel plezier daar op
2: dankjewel,
0: het WK. Tot volgende keer. Bye bye.
2: Thanks.

0: Voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Het is 5:00, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
4: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld, dus zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stilaan en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
3: En volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Intussen blijft de inflatie in de Verenigde Staten stijgen. Vorige maand tot 4,2%, en dat is het hoogste niveau in bijna 3 jaar, blijkt uit officiële cijfers. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. De stijgende inflatie zet ook extra druk op president Donald Trump. Die had bij de presidentsverkiezingen nochtans beloofd om de inflatie te laten dalen. Margriet Hermans zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama. De opnames vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Céline sprak daarna ook nog even vol lof over haar mama.
5: Ik ben er vrij zeker van, mama. Dit is je best bekeken tv-show, optreden, acteprésence aller tijden. Maar eigenlijk, mama, deed je dat je hele leven al. Een kamer binnenwandelen en ze vullen. Met lawaai, met warmte, met een uitgesproken mening, met muziek, met humor als het te zwaar werd en met kracht wanneer anderen het al lang hadden opgegeven.
3: Margriet Hermans werd 72.
6: Oh, Céline doet dat goed te zeggen.
3: Heel goed.
6: Amai,
3: ja.
6: Straf.
3: De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 vastbenoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
7: Bij de NMS kreeg je bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
3: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. In sport, de Amerikaan Simmons heeft de vierde rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Simmons was de beste van de vroege vlucht en haalde het in een sprint met 10. Wout van Aert won de sprint van het peloton en eindigde op een 11e plaats. De Fransman Alex Baudin die blijft leider. En een domper voor tennisser Zizo Bergs op het grastoernooi van Rosmalen. Bergs is meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Australische kwalificatiespeler in 3 sets. Het werd 6-7, 6-2 en 7-6. Vorig jaar stond Bergs nog in de finale. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk zelfs met onweer en maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon en zondag wisselend bewolkt, maar ook iets warmer, want we halen dan 22 graden.
2: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen vanaf Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E17 20 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen West. E34 20 minuten vanaf Melzeel tot Sint Anna Linkeroever. Op de Brusselse buitenring tel je 12 minuten bij vanaf Grimbergen tot Jette. Op de ring rond Gent richting Oostakker ook 12 minuten van Gelselzaten Noord tot Gent Zeehaven. Sta je op een andere plek aan te schuiven dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
8: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's.
2: Ja.
8: Q maakt je klaar voor het WK voetbal.
2: Zometeen.
9: Music.
8: Vincent Live.
2: Krijgen we een verrassing van Nasser Chadli in onze show. Hij heeft dat geregeld vanuit de States. Zeer benieuwd. Na Olivia Dien weten we het.

0: Olivia Diem en Vincent Live en So Easy to Fall in Love. Straks zit Taylor Swift in Repeat of Need voor de 9e keer met I Knew It, I Knew You, de soundtrack van de nieuwe Toy Story film, die ze gisteravond live heeft gezongen op de première van de film. Echt waar?
1: Leuk.
0: Ik ga daar een klein stukje van laten horen zo meteen. Oké, we maken niet.
2: Oh? Huh? Wacht.
0: Ik moet drie keer kijken. Nasser Chadli had een verrassing beloofd, maar dit is nog wel net iets meer.
1: Wat gebeurt er?
0: Eerst dacht ik, er wandelt een diepvries binnen. Maar er kwamen twee mensen achter, Jelle van Damme en Imke Courtois. Een heel erg goeie namiddag allebei.
3: Hallo.
0: Twee royalties van de nationale voetbalploeg, de Red Flames en de Rode Duivels.
3: Ja, dat is nog eens een entree, hè.
0: Dat is nog wel eens een entree. Jullie hebben een diepvries bij, vertel.
4: Wij hebben een diepvries bij. Nasser heeft ons naar hier gestuurd. Dus.
0: Die gaan we nog weggeven dan. Ja, want we geven al de hele dag voor WK Woensdag tv's en diepvriezen weg. Gevulde diepvriezen en ijskasten. En dit is er gewoon nog één die we dan kunnen weggeven.
3: Ja, nog een extraatje. Toch leuk?
0: Top. Ja, dat is fantastisch. Zijn jullie diepvriezen gevuld voor het WK eigenlijk? Of gaan jullie...
4: Nog niet.
3: Nee? Nog niet? Nee?
0: Morgen, hè?
4: Nee, morgen.
3: Ik heb altijd een diepvriesprobleem. Ik steek daar zoveel in en ik wacht dan te lang en dan word ik daar plots ook weer vies van. En dan denk ik moet alles weer leeghalen en opnieuw beginnen.
0: Ja, moeilijk leven.
3: Absoluut.
0: Maar goed, we gaan die weggeven. Samen met die televisie uiteraard, zodat je die wedstrijden kan volgen. We hebben daarvoor al de hele dag een spel.
5: WK Woensdag.
0: Het spel is eigenlijk zeer simpel. We horen een commentator die een doelpunt van de Rode Duivels of de Red Flames beschrijft. En op een bepaald moment stopt dat en het is aan de luisteraar thuis om te raden of het goal is of niet. Ik denk dat dit de makkelijkste opgave van de hele dag wordt.
5: Is het of niet?
6: Choi, centrale verdediger tegen Alderweireld en... Soeverein, Thibaut Courtois meegeven aan De Bruyne. Die geeft meteen snelheid aan de actie. Rechts Meunier. Kijk eens met hoeveel ze mee zijn. Lukaku in de 16. Krijgt hij de bal laten lopen.
0: We weten allemaal wat er komt nu, hè.
3: Ja. Makkelijker kan niet.
0: Nee, dat is wel. Goal of niet, laat het weten via de Q-app. Dan gaan we zo meteen die televisie en die ijskast en diepvriezer weggeven. En ja, nu jullie er toch zijn, willen jullie meespelen met de BV Battle? Dat spelen we elke woensdag.
7: Ja, we gaan dat doen.
0: Ja, met volle goesting.
7: Met volle goesting, 100%.
0: Twee competitieve topsporters bij elkaar.
3: We moeten samenwerken, hè.
0: Ja.
3: Dus in dat opzicht zie ik het ook wel zitten, ja.
0: Oké, in dat opzicht zien we het
3: zo.
0: Alright, dat is voor zo meteen.
8: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
5: Q Music.

0: Alex Warren bij Vincent Live met Carry You Home. Het is tijd om de makkelijkste opgave in de geschiedenis van WK Woensdag te behandelen.
1: Dit is WK Woensdag.
0: We hebben Ken aan de lijn. Ken, jij mag zo meteen de zin van de commentator afmaken. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal, dag Vincent.
0: Oké, let's go.
1: Is het of niet?
3: Sorry. Centrale verdediger tegen Alderweireld en soeverein Thibaut Courtois meegeven aan De Bruyne. Die geeft meteen snelheid aan de actie. Rechts Meunier. Kijk eens met hoeveel ze mee zijn. Lukaku in de 16. Krijgt hij de bal laten lopen.
0: Goal! Dat was een goal, inderdaad. Dat was niet zomaar een goal. Dat was die van Nasser Chadli tegen Japan natuurlijk. Ken, waar was jij toen die bal binnenvloog?
2: Ik was toen in Sint-Truiden op de markt naar het grote scherm aan het kijken.
0: Snap ik. Jelle, waar was jij toen?
4: In Antwerpen, als ik aan het kijken.
0: Op het grote scherm daar aan het water. Oh, crazy. Ja, Imke?
5: Ik stond in de studio.
0: Jij was aan het werk.
5: Ja, dat was eigenlijk het mooiste moment, feestje dat we hebben gehad. Daar.
0: Ja. Dat kan ik me wel niet willen. Paulien, waar was jij?
6: Dat is echt heel smerig.
0: Ja, ik weet het.
6: Want jij weet dat ik niet meer weet waar ik was.
2: Dat kan toch
6: niet? Sorry aan iedereen. Ik heb het gezien, want ik herinner mij die beelden wel. Maar waar precies was dat thuis? Was dat op het scherm?
5: Oh. Of het was gewoon een heel goed feestje. Dat kan ook.
6: Dat is
0: avond
6: geweest.
0: Sport. Dat kan wel. Ja. We waren aan het QB-show, we wisten niet wat we meemaken. Dat is ongelooflijk.
6: Amai.
0: Een fantastische dag 2018. En wie weet maken we de komende week iets gelijkaardig mee, want het WK voetbal gaat beginnen. En daar wil ik graag met jullie wel even op vooruitblikken. Is dat goed?
2: Ja.
0: Doe me zo.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
9: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruising!
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
10: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
11: Ik ben blind.
12: Ja, zit er vast.
11: Ik ben blind.
12: Het licht is uitgevallen.
11: Oh, ik dacht even...
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Yellow.
9: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
14: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
15: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
16: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
17: What did you steal?
18: Secrets.
19: Vanaf 10 juni.
20: The human race cannot accept what we know.
19: Steven Spielberg.
21: If you do this, there's no undoing it.
17: This is Disclosure Day.
19: Disclosure Day. In de bioscoop.

0: Bij Vincent Live hebben we bezoek in de studio. Van twee ex-topvoetballers, Imke Courtois en Jelle Van Damme. Wat een fijne, leuke verrassing dat jullie hier zijn. Jullie hadden voor WK woensdag nog een frigo mee, inclusief televisie, die jullie niet mee hebben binnengesleept, want het zou wat te veel van het goede zijn. Maar we moeten het wel even hebben over het WK. Het start morgen. Gaan we de deur in huis vallen met de vraag die ik daarnet ook aan Nasser stelde. Hoe ver gaan we het schoppen met de Belgen? Want plots is er toch wel een enthousiasme dat er een paar maanden geleden minder was. Jelle.
1: Ja, ik denk dat we die twee laatste wedstrijden gehad hebben en daardoor ook die positieve vibe nog meer hebben. Ja. Gisteren zijn altijd wel, ja, het waren niet de sterkste clubs, ploegen, landen. Ja. Tunesië, oké, maar ja, ik vind Kroatië toch een voetballand.
0: Ja, dat is. Ja.
1: Dus het is altijd fijn om met zulk gevoel, denk ik, ook voor die jongens het vliegtuig op te stappen naar Amerika. En ik vind het ook goed dat dat wat meer leeft bij ons, bij de Belgen.
0: Ja, je voelt dat bij de supporters dat heel hard leeft. Voel je dat in zo'n groep ook als je daarin zit? Hoe was dat bij jou, Imke? Nee, maar die sfeer en die hype die dat zo'n supporters hebben, straalt dat af op de groep ook? Of is dat zo geïsoleerd dat je dat niet, dat
2: je
0: dat niet
2: je voelt? Je bedoelt dat bij de Red Flames?
0: Ja.
2: Jawel, natuurlijk. Dat is een andere grootorde. Hè. Dat is
0: ja, uiteraard. Maar
2: Rode
0: toch,
2: Duivels, Red Flames. Ja. Maar toch uiteraard, als je je gesteund voelt, dat is het vooral. Hè. En je hebt ook wel een zekere verantwoordelijkheidsgevoel naar die supporters toe. En je wilt hen ook gewoon iets teruggeven op het moment dat die daar allemaal staan te supporteren. Maar het is wel heel opvallend, want ik zat in de tribune tegen Tunesië en wat ik schitterend vond, is, we hebben geen verwachtingen, naar ineens hoorde ik zo schuin achter mij, wie weet, wereldkampioen, Dat is echt grappig, we gaan van niets naar alles.
0: Ja, ik geweldig, toch? Ik hoorde vanochtend een podcast waarin ze bezig waren van Duitsland, die pakken wij, geen probleem.
1: Beetje gezonde arrogantie.
0: Ja, dat is goed. We zijn precies de Hollanders geworden of zo.
1: Ja, mag soms wel.
2: Het mag wel, hè. Na die oefenwedstrijden is er bij Nederland heel veel twijfel gekomen en wij beginnen zo plots wat te groeien.
0: Ja, goed. Dat is goed. Een beetje zweven kan af en toe geen kwaad. En dan is natuurlijk nog de vraag van 10 miljoen. Wie wordt er wereldkampioen? Je mogen één land zeggen. Ik ga aftellen van 3 naar 0 en dan moet je...
2: Ah, maar dat vind ik zo eerlijk. Één land.
0: Maar als het juist is het fantastisch.
2: Oké, maar ik blijf bij mijn eerste gevoel.
0: 3, 2, 1.
1: Frankrijk.
0: Spanje. Ah, dat zijn de twee topfavorieten.
2: Ja, maar ik volg wel Frankrijk, zeker na een oefenwedstrijd. Ik vond dat die altijd saai voetbal brachten. Wel efficiënt, want ze winnen wereldkampioenschappen. Maar nu zijn ze ook echt attractief. Ze brengen leuk voetbal. Maar ja, Spanje. Heb je gezien op de euro's? Hoe fantastisch.
0: Dat ging wel heel vlot, hè? Allemaal. Ja, 2 jaar geleden. Ja, crazy. Ja. Wie weet, een van die twee of nog een derde dark horse. Maar jullie zijn er natuurlijk ook om de BV-battle te spelen. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Want we gaan jullie band wel testen zo meteen, hè? Jelle.
1: Voetbal, maar leuk.
0: In Luik.
1: Ik denk de periode, we hebben samen bij Standaard Luik gevoetbald.
0: Ah, dat was op dezelfde periode dat jij bij Standaard en jij bij Standaard Femina. Ja. Oké, en was er dan veel contact tussen de man- en de vrouwenploeg?
1: Nee.
2: Ja, Jelle, jij wel eigenlijk. En dat is het mooie ook wel. Siert ook wel Jelle. En is op en top hij. Als we dan op de academie waren en wij hadden bijvoorbeeld wedstrijd of training en hij passeerde, hij stopte dit zijn raam of zei even goeiedag, sprak bij ons. Zo snapte je niet zo wat hotel ons voorbij rijden. Ja. Nee, hij was echt wel iemand die contact zocht. En heb ik eigenlijk altijd geapprecieerd. Voilà. Ja,
0: voilà, bij deze dat gezegd. Dat is een mooi vertrekpunt voor de BV Battle zo meteen. Eerst nieuwe muziek. Repeat of niet. Van Taylor Swift. En de vraag is of je dit een repeat of een niet vindt. Je mag dat laten weten via de app van Q-Music. Het is de soundtrack van de nieuwe Toy Story film. En is wat country-achtig. I knew it, I knew you. Repeat of

0: Swift, I knew it. I knew you.
1: Repeat of niet?
0: Lies uit Gent stuurt repeat, repeat, wat een banger. Ook Cindy stuurt het meermaals. Dit nummer moet doorgaan. Nele, die is categorie, die zegt Taylor Swift is altijd repeat. Jasmin vindt het maar niks. Voor de 10.000ste keer is het een niet, maar ze staat in de minderheid. Dus het nummer gaat door. Je hoort het vanavond opnieuw bij onze goede vriend Joren Linzen. Sowieso voor de laatste keer. Dus morgen vroeg bij Ulrike Douwer is er een nieuwe track. Er is nog iemand, Anne, uit Aalst gestuurd, waar zij was tijdens het doelpunt van Nasser Chadli tegen Japan. Waarvan iedereen weet waar hij of zij was. Behalve Paris van Anne was in Disneyland Parijs, in The Village. Er stond daar vol Belgen die op een of andere manier bij elkaar in de armen vielen dat die bal binnenvloog. Fantastisch.
2: Amai.
0: Heel mooi.
3: Leuke herinnering.
0: In het nieuws gaat het over Wout van Aert. Net niet voor hem in de Dauphiné.
2: Nee, Wout van Aert won nogthans de sprint van het peloton, maar uiteindelijk bleef een kopgroep van 10 het peloton nipt voor. Zij hadden uiteindelijk 4 seconden voorsprong, maar het is uiteindelijk wel goed nieuws. Van Aert zei de voorbije dagen dat hij zich niet top voelde en dat hij nog wat tijd nodig had voor de Ronde van Frankrijk, maar dit zijn toch weer wat positieve signalen. De Amerikaan Quinn Simmons die won uiteindelijk de rit. En Margriet Hermans die zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van de Vaders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama vanmiddag. De opnames die vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Margriet Hermans werd 72.
0: Voor het weer gaan we naar Weerman Frank. Dag Frank.
4: Dag Vincent.
0: Weet jij waar je was toen Chadli die belangrijke goal tegen Japan maakte voor de Rode Duivels?
4: Ja, ik weet dat. Ik zat op café en in Amerika. Wij waren juist door Amerika aan het trekken, door Michigan. En voor elke match tenminste, hebben we ervoor gezorgd dat we ergens nog een pub konden vinden. En gesmeekt dat effectief de wereldbeker dan effectief te zien was. Hè.
0: Ja, ja, ja, okay, want ja, they don't care, die Amerikanen, België tegen Japan. Inderdaad. Maar het is toch gelukt. Allee, dat is goed.
4: Ja.
0: Zeg,
4: ja.
0: Frank, nu ik aan de lijn heb. In het nieuws gaat de hele tijd over El Niño. Een soort warme luchtstroming van de zee die ervoor zorgt dat de wereld vergaat. Als ik het zo wat samen mag vatten.
4: Ja, luchtstroming is het niet. Hè. Het is eigenlijk zo dat in het oostelijke deel van de Stille Oceaan, hè, de grootste oceaan, dus een beetje voor de kust bijvoorbeeld van Peru, daar is het zo dat om de 3 tot 7 jaar dat oppervlakte zeewater, dat die warmer wordt. En dat heeft dan zijn gevolgen dat sommige gebieden echt wel extreme droogte krijgen, andere gebieden dan weer juist veel regen met overstromingen en dergelijke als gevolg. En nu, soms spreken ze over een super Niño, over een verschrikkelijkste.
0: Daar spreken ze nu over, hè, Frank?
4: Voilà, inderdaad. En dat is als dat die zeewatertemperatuur, als dat 2,5 tot 3 graden warmer wordt dan normaal. Ja. Nu, dat is allemaal nog in de beginfase, maar ze laten daar natuurlijk allemaal berekeningen op afgaan. En dan
0: de gevolgen gaan nog jaren voelbaar zijn, zegt het laatste nieuws.
4: Ja, nee, maar dat is ook zo. Dat is iets wat traag evolueert. Hè. Dus als effectief de zeewatertemperatuur het hoogst gaat zijn, dat zal pas in de winter zijn. Ja, en dan moet dat effect nog komen. Dus dan krijg je effectief toch over heel de wereld bepaalde effecten. Voor jullie gerust te stellen, in België, wij hebben daar eigenlijk weinig last van.
0: Dus wij gaan niet ineens zo 3 weken sneeuw aan een stuk hebben of zo?
4: Nee, nee.
0: Maar waarom dus gaat het er dan niet over, zie ik Imke denken?
2: Nee, ik denk vooral...
4: dat is ook zo. Dat is ook zo, maar... Weet je, ik snap het ook niet, want vorige week moest ik het gaan uitleggen in het VTM-nieuws, moest ik op de set hetzelfde zeggen. En nu weer een week later is het weer een en al, dus ik weet niet wie dat allemaal in het nieuws gooit. Ik heb zoiets van, het zal wel zeker, een uitleg maar weer.
5: Het is toch niet omdat het niet in België gebeurt dat het niet erg is? Ik bedoel, de hoogtes overstromingen, ik bedoel, dat is toch zorgwekkend?
0: Ja.
4: Dat is zorgwekkend, dat is zorgwekkend, maar ik snap niet dat iedere week er opnieuw over gaat. Dus volgende week, binnen een week gaan we het weer over hebben ofzo, ik snap het niet. Dus, whatever.
0: Heerlijk. Oké, Frank, terug naar hier. Ja. Wat voor weer krijgen we vanavond nog?
4: Ja, wel, we vandaag een beetje het weer als gehad als gisteren. Hè. Toen ik gisteren zei ik al, hè, zo'n temperaturen, als een bui passeert, zakt dat naar 11, dan was het weer 16, 17 graden. Zijn nu nog buien actief. Geleidelijk aan gaan die wel minder intens worden, enerzijds, en anderzijds ook minder aantal zullen zijn. Maar dus heel de avond- en nachtperiode kan er wel nog altijd een bui ons land passeren. Zolang er droge momenten zijn, dat zeker ook vanavond eventueel ook nog wat zonneschijn. Dat is op sommige plaatsen nog het geval. En dan morgen is het zo dat eigenlijk de regenzone stilaan dichterbij komt. en dat zorgt voor net iets meer stabiliteit. Dus 's ochtends, een paar buitjes zijn nog wel mogelijk, maar ze zijn zeker niet intens. Na de middag wordt het dan droog, maar de bewolking gaat wel toenemen aan de voorzijde van die regenzone. En dan nog voor de avond gaat het al beginnen te regenen. Zwakke regenzone, dus af en toe regen in het westen van het land. En tegen de avond, of in de loop van de avond pas zelfs, gaat het ook regenen in de oostelijke provincies. Nog altijd koud, hè? Morgen temperaturen niet hoger dan 17 graden.
0: Brr, vrijdag in het weekend. Mm-hmm.
4: Ja, wel, vrijdag zitten we nog met die regenzone, dus het wordt een grijze dag. Wel, geen zon, af en toe wat lichte regen. Temperaturen gaan naar richting 18, misschien nog maximaal 19 graden. Het weekend dan, ja, dat ziet er vrij goed uit, maar toch iets minder in vergelijking met wat we gisteren dachten. Het gaat allemaal wat minder snel. Zaterdag bijvoorbeeld toch nog veel wolken, zelfs 's ochtends ook wat lichte regen. Het is pas na de middag dat dat wat begint te breken, dat we toch nog wat zon krijgen. Dan kan het eventueel nog 22 graden worden. Zondag toch ook starten we grijs, zoals het nu eruit ziet. Wel droog. En pas na de middag komt de zon erdoor en dan is het ook een graad of 22. Ja, en dan volgende week wel maandag nog altijd veel wolken. Dinsdag misschien kans op een bui. En dan richting tweede helft volgende week. Dan lijkt het allemaal net wat warmer te gaan worden.
0: Eindelijk.
4: Gaan we toch richting 35.
0: Een droge dag. Ja. Midden volgende week. We kijken er naar uit, Frank. Tot dan. Salut.
4: Oké. Okay, salut.
0: Zeven files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E34 een half uur extra vanaf Melcelen. A12 20 minuten vanaf Poldervliet. En op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring tel je 11 minuten bij van Strobeek-Bever tot Zerk. En sta ergens anders aan te schuiven dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Vincent Live.

0: dat?
1: 1 op de 5 Belgen altijd de promos checkt voor ze naar de winkel gaan.
0: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
1: We zullen eens opnieuw een rondje van de tafel doen. Omgekeerde richting, Paulien. Jij lijkt mij een promojager, of ben ik daar fout
2: in? Nee, absoluut niet. Ik hou er wel van om zo in de boekjes te kijken. Ja. Maar ik doe er dan niets mee. Of dan denk ik zo, ah, leuk, deze lekkere koeken zijn in promo, maar dan ga ik niet speciaal naar de winkel of zo.
1: Ja, oké. Imke?
3: Nee, omdat hetzelfde probleem. Ik denk dat dat misleidend is. Want dan koop ik iets omdat ik denk promo en dan gebruik ik het niet.
1: Dus 3+3, dan heb ik 6 pakken koeken, terwijl anders zou je er 1 of geen
3: huis
1: hebben.
3: Ja, ja, dus nee, ik doe het niet echt. Sorry.
1: Jelle?
4: Ik doe het ook niet. Nee, ja. Wel eenmaal, als ik in de winkel ben, en daar staan van die acties, gelijk afwas, 1+1, dan denk ik van...
1: Ja.
4: Ja,
2: dat doe ik ook.
1: Ja, dat is waar. Ja. Ja, ik krijg er 1 op zondag namiddag in mijn mailbox. Dat vind ik een topmoment. Dat hoort bij zondag namiddag bij mij. Even kijken wat Albert Heijn in korting doet, maar ik ga daar niet.
2: Ah, ja.
1: Ik ging daar vroeger, maar we hebben verhuisd. Andere supermarkt dicht in de buurt. Dus ben ik zo, ah, wat leuk.
2: Maar je weet dat leuk.
1: De ribbetjes staan in korting. En dan passeert dat weer. Maar ik weet niet, op welke manier heeft dat een goed gevoel wat er allemaal in korting staat. Maar 1 op de 5 doet het dus wel altijd voor ze naar de winkel gaan. En ik heb het gevoel dat we van die crazy promojagers gaan krijgen in onze inbox. Laat van je horen in de app van Q-Music. Doe je dat, die promo's checken, of gooi jij gewoon blind je winkelkar vol?
0: De TV-battle.
1: Het is tijd om zo meteen te checken hoe goed de band tussen Imke Courtois en Jelle Van Damme is. Zo meteen spelen we daarvoor de BV-battle. Nu hebben we voor jullie allebei een opwarmvraag, waarin je moet inschatten wat de ander zou antwoorden. Dus, Imke.
2: Ja.
1: Het dilemma der dilemma's. Maar wat kiest Jelle volgens jou? Kiest hij voor Messi of voor Ronaldo?
2: Dat vind ik een heel moeilijke. Ja. Ik ga toch voor Messi.
1: Ai!
4: Ai, het is fout.
2: Als je ziet, dat is weer zo twijfelen, hè.
1: Ja. Waarom? Waarom? Ik snap het niet.
4: Nee, waarom? Cristiano, ja, dat is, ik vind dat gewoon, dat is een machine.
1: Dat is het zeker.
4: Puur voetbaltechnisch zou ik altijd Messi moeten zeggen.
1: Ja.
4: Maar alles wat
2: en waarom had je dan nu niet voetbaltechnisch kunnen antwoorden?
4: Omdat ik eigenlijk...
1: Ja. Diep van binnen is het respect groter voor de werker en de atleet. En
4: ja, het geheel pakket.
1: Het totaalpakket.
2: Het gaat niet werken, hè?
1: Nee, het gaat niet werken. Oké, omgekeerd. Jelle, Imke heeft een tijdje geleden meegedaan aan De Verraders. Aan welk tv-programma zou ze ook graag willen meedoen, denk je?
2: Ik zelf over nadenken.
1: Ik ga reageren op wat hij zegt. Ja.
4: Maar, heel moeilijk. Hè, omdat, ik denk dat we op dat vlak een beetje allebei hetzelfde zijn. We zullen dat niet snel doen. Of echt zo. Programma's. De Masked Singer sowieso niet.
1: Dat wordt alvast bevestigd.
4: Blokken. Met Ben.
2: Amai, wat? Nee, eigenlijk niet. Ook het niet. Is wel een schattige gok, maar quizzen, ik word daar heel zenuwachtig van.
1: Ah, ja,
2: ik, word daar echt, ik doe dat graag in groep.
1: Ja,
2: ik ben een zeer collectief iemand. Maar
1: lijkt
2: als
1: me ook
2: zo...
1: een goede aanwinst voor een quiz eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat ik zo wel van die rariteiten ken of zo, of weet maar...
4: Meer, denk ik,
1: En dan maar, is het of zo?
2: Nee, dat is weer op mij alleen gericht. Dat is zo echt in de schijnwerpers en jij gaat nu op deze spot het juiste antwoord geven, haak ik af. Dat is een beetje hetzelfde met individuele sporten. Vind ik ook heel stresserend.
1: Ja, snap ik. Oké, okay. Die opwarmvragen, dat ging niet goed.
2: Nee.
1: Maar de BV-battle kan alleen maar beter gaan. Zo.
0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
9: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
10: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Wat?
11: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Medi-market.
14: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
15: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Welk koppel huilt vanavond bij VTM tranen van geluk als winnaars van Huis Gemaakt? En bij VTM 2 zijn kakkerlakken veruit de beste hotelgasten in de hygiënepolitie. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Sim en Hanami, ik wil dat je ligt. Zometeen is er de Q-topschijf van deze week. Die is van Lost Frequencies. Die is zeer, zeer, zeer de moeite. Maar eerst...
1: Vincent Live presenteert de BV Battle. Hoe sterk is de band tussen...
2: Jelle van Damme.
3: En... Imke Courtois.
0: Nee, dat ging supergoed. Dat ging fantastisch. Meestal hebben we daar een tweede en derde take voor nodig. Maar bij jullie ging het van de eerste keer.
3: Oké. Okay.
0: Dat belooft voor de BV Battle. We gaan kijken hoe goed de band is. Jullie kennen elkaar ondertussen hoeveel jaar al?
3: Een jaar of 10, 11.
0: Ja, voilà. Dus ja. Dat is toch best lang voor de mensen die hier langskomen. Sommigen zijn 20 jaar jong, dus die...
3: Ja, dat is zo.
0: Daarbij gaat dat niet eens. Dus dat is fijn, dat is nice. Zometeen, Jelle, krijg jij een hoofdtelefoon met noise cancelling en met late zon in je hart van Willy Sommers lekker luid. Het is voor iedereen hetzelfde nummer.
2: Mooi, dat is mooi, ik klaag niet.
0: Dat is een topnummer. En jij, Imke, jij krijgt een lijst met allemaal snacks die je kan eten tijdens het kijken van voetbal.
3: Ah, dat gaat werken, denk ik. Ja.
0: Nee? Toch?
3: Jawel, ik eet graag snacks. En...
0: Ja, oké, okay, top, dat komt dan ook.
3: Dat is een onderwerp van onze, gesprekken vaak.
0: Ja. Oké, okay, dat is goed. Jelle, je mag van hoofdtelefoon wisselen, zodat je ons niet meer hoort. Ja, oké, okay, dat werkt.
3: Hij
0: zit er helemaal in. 3, 2. Je hebt een blad met
3: Tim. Ah, ja, ik dacht al.
0: Dat helpt jou, sorry. 3, 2, 1, start. Je mag praten, Imke.
3: Nootjes.
2: Nootjes?
3: Ja! Gewoon niet zo roepen. Kippenboutjes. Kippenboutjes.
2: Kippenboutjes.
3: Ja!
0: Hey.
3: Salami.
2: Salami.
3: Mini-pizza. Mini-pizza. Nee, skip. Nachos.
2: Cashews. Hey.
3: Wat zeg je?
2: Cashews.
3: Nee, bijna. Nachos. Nachos. Nee. Ovenhapjes. Ovenhapjes. Allee, jong, kom. Ovenhapjes. Skip. M&M.
2: M&M's.
3: Ja! Dat deed hem graag. Bitterballen.
2: Bitterballen.
3: Ja. Kom maar. Kroephoek. Kroephoek. Nee, dat gaat hem niet vinden.
2: Gaat hem niet raad, nee.
3: Kaasblokjes.
2: Kaasbord.
3: Blokjes.
2: Blokjes.
3: Ja.
0: Ja, top.
3: Popcorn.
2: Bloemkool?
3: Popcorn.
2: Popcorn?
3: Ja. Kersttomaatjes. Kersttomaatjes.
0: Kerst.
3: Mini loempjes gaat hem ook niet, want mini pizza kon hem niet. Cheetos.
2: Cheetos.
3: Bijna. Cheetos.
2: Cheetos.
3: Cheetos.
0: Ja. Ja.
3: Knakworstjes.
0: Stel je voor.
3: Skip. Olijven.
2: Olijfjes.
3: Ja. Bruschetta. Bruschetta. Nee, ja.
2: Bruschetta.
3: Ja, ja, jawel, ja. Je verblijft me verbazen. Pretzels.
2: Pintjes.
3: Pretzels.
0: Ook lekker.
3: Pretzels. Nee?
2: Pintjes.
3: We hebben geen pintjes, Jelle. Hier. Groenteschips. Nee, die gaat hem niet kennen.
0: Ja, de tijd is op, de tijd is op, de tijd is op.
3: Oeh, hoe Jelle? Hoe hadden we dat eigenlijk?
0: Het ging wel goed. Paulien telt altijd, hè?
4: Ja, 10 in totaal.
0: 10 in totaal, dat is goed gedaan. We vragen altijd aan de computer om een beetje samen te vatten wat de algemene conclusie is, hoe goed jullie band nu precies wel of niet is. Even luisteren.
1: Ja, dat ging best vlot. Ah. Geen wereldkampioen BV

0: is goed.
1: Ah, prima toch?
2: Top.
1: Dat is prima, daar kunnen we mee leven. Ja. Top. Inke Courtois, Jelle van Damme, dankjewel om hier allebei te zijn vandaag. Het was een waar genoegen. Jullie hadden een diepvriezer mee, een ijskast mee en een televisie. Dat mag altijd. Als jullie morgen willen terugkomen, dan mag dat.
2: Stel je voor.
1: WK donderdag, we organiseren wel iets. Komt goed. Maar tot de volgende keer. Geniet van het WK en tot snel.
3: Dankjewel.
4: Bye bye. Dit is

0: Het nummer duurt nog 6 seconden, want ineens producer ga inbinnen met een boodschap over de Q-topschijf van deze week. Zeg het maar aan heel Vlaanderen dan. Ja,
1: ongefilterd, ik vind het echt fucking goed.
0: Ja, het is top, hè. Felix, hij kan het, hè. Ongelooflijk. Elke vrijdag op de radio bij Q-Music, hè, met de Lost Radio Show.
2: Q-Music.
3: Winnen met...
0: Ja. En mensen zouden het vergeten, dat moeten we ook nog doen. We gaan winnen met een bepaalde letter. De vraag is alleen de welke. Even kijken.
4: Ik heb mijn vinger pijn aan. Ah, en kunnen we iets draaien?
0: Oei, ik dacht dat het de A was.
5: Ah ja.
4: R. Au, jongen.
0: Au. Dus het is wel degelijk de R en niet de A. En de prijspot is 1250 euro. Dat is verre van min, in tegendeel. En daar kan je ook een frigo en een televisie kopen als je daar zin in hebt. Stuur een audiobericht via de Q-app waarin je zegt winnen met een R. De R van ribbetjes.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedenavond. Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Je hoort Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
4: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld, dus zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
3: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Iran dreigt intussen met een boycott van het WK-voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen. Dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. Gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juni spelen onze Rode Duivels tegen Iran. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 vastberoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
5: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
3: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. In het onderzoek naar fraude bij een sociale huisvestingsmaatschappij in Sint-Joostenode eist het college van de stad volledige transparantie. Uit een audit blijkt dat het verhuurkantoor meer dan 20 jaar lang fraude heeft gepleegd. Werknemers deelden jarenlang sociale woningen uit aan zichzelf, familie en vrienden. Het parket onderzoekt de zaak. Er loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. En net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon hem net voorblijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
6: Ik ben er al blij over vandaag. Het was ook al een laatste rit onderweg. En, het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg zijn uiterste best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar lukte het niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
3: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe en de Fransman Baudin blijft de leider. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk met minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig en 17 graden.
7: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een uur bij tellen. Van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 14 minuten erbij. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A12 richting Antwerpen 15 minuten erbij vanaf Poldervliet. En nog op de E34 een kwartier extra van Melzele tot Sint aan Linkeroever. Brusselse binnenring 12 minuten van Anderlecht tot Anderlecht-Noord. Brusselse buitenring 11 minuten van Grimbergen tot Jette. En 10 minuten van Groot-Bijgaren tot Neerpenen. Sta je een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
8: Vandaag is het WK Woensdag. Scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's. Q maakt je klaar voor het WK voetbal. Vincent Live.
7: Er valt ook 1250 euro te winnen in Winnen met zometeen. Winnen met een R. Namaal Smit.

0: Morgen vroeg is je allerlaatste kans om mee te gaan naar Disneyland Parijs met Maarten en Dorothee. Ik ga je daar hoogstpersoonlijk bij helpen. Zometeen een tip. Eerst winnen met een R. Q
1: Music. Winnen met een R.
0: Sorry. Nee, knopjes deden niet wat ik wou. Dus dat klonk even heel cringe allemaal. Hè. Zometeen een tip. Eerst winnen met een R. Sorry. Ah, oh god. Lisa Marie, 37 uit Kortrijk aan de lijn. Dag Lisa Marie.
2: Goedenavond, Vincent.
0: Noemen al jouw vrienden en familieleden jou echt Lisa Marie? Of korten zij af naar Lisa of naar Marie of naar een mengeling? Of?
2: Ik heb ook liever dat ze gewoon Lisa zeggen.
0: Ah ja, dan zal ik Lisa zeggen, hè, Lisa Marie. Dat is goed.
2: Ja, dat is heel goed, dank je wel.
0: Oké, top. Lisa, wat is jouw lievelingswoord met de R?
2: Race.
0: Ah, waar gaat de volgende reis naartoe?
2: We zouden eigenlijk heel graag met het gezin naar Europa Park gaan in Duitsland. En dan waarschijnlijk doorrijden naar Italië.
0: Oh, top.
3: Amai.
0: En dat, is dat ook het antwoord op de vraag wat je zou doen met 1250 euro?
2: Ja, inderdaad.
0: Snap ik.
2: Ofwel een ander pretpark in het buitenland, misschien Disneyland of zo.
0: Disneyland, zeer, zeer de moeite. Maar dat kan ook morgen vroeg gefixt worden bij Maarten en Dorothee natuurlijk. Zeker meespelen. Oké, je krijgt zo meteen van mij 30 seconden. En 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de letter R begint.
2: Ja.
0: Ben je van de R van voor of van de R van achter?
2: Geen idee, de R.
0: Doe nog eens.
2: Van voor. R.
0: Van achter.
3: Ja.
2: Ik weet het niet.
0: Ik denk dat het van achter is, maar ik ben niet zeker.
3: Het is een goeie.
0: Tegen het einde van het spel weet ik het wel. Lisa, veel succes. 3.
2: Dank je wel.
0: 2. 1. Een 4-letterwoord.
2: Roer.
0: Een beroep.
2: Radiomaker.
0: Ja. Een zangeres.
2: Geen idee.
0: Allee, jawel, je kent ze. When the sun shines, it shines together.
3: Dat is geen hulp.
0: Be your friend. Ja, wel toch?
2: Nee, geen idee.
0: Oh. Oh. Rihanna.
2: Ah ja, Rihanna.
0: Dat is een prachtige cover van Umbrella, toch?
2: Ja.
0: Ah, verdorie. Lisa.
2: Ja.
0: Zo houdt het op bij 2 op 10 natuurlijk. Ja,
2: ja, oké. Volgende keer beter.
0: Rihanna ken je uiteraard, toch? Nee, ja.
2: Ja, inderdaad. Maar het zat een beetje ver.
0: Dat is niet erg. Dat is niet erg. Dat kan gebeuren. Zeg, je was een fijne kandidaat. Lisa, tot de volgende keer alvast.
2: Ja, tot de volgende. Dank je wel.
0: Yo, bye-bye.
2: Ja.

0: Homewrecker. Morgen kan je voor de allerlaatste keer een plekje winnen op de trein richting Disneyland Parijs. En ik zal je met zekerheid zeggen, je wil daarbij zijn. Morgen vroeg zal er een bekende Vlaming of een duo aan bekende Vlamingen of een trio, het kan, of een kwartet, zijn of haar favoriete Disney-song zingen. En als jij kan raden welk nummer dat is, dan mag je mee naar Disneyland Parijs en mag je mee in de boot van It's a Small World After All. Let's go!
1: En dan hoor je dit.
0: Fantastisch.
1: En ga je dan overkop?
0: Nee.
1: Ah.
0: We gaan 2 per uur gewoon rondkijken.
1: Ah ja,
0: naar alle culturen die hetzelfde liedje zingen. Fantastisch. Ik ben al jaloers. Ik ben echt jaloers.
1: Ja, ik weet het.
0: Maar het is tijdens 2K voetbal, dus ik sla me er wel door.
1: Oh nee.
0: Goed, ik help graag de Q-luisteraar. Dus zometeen krijg jij een tip, een super tip moet ik zeggen. En ik heb hem al beluisterd. En je moet dus proberen te raden wie een bekende Vlaming is. Ja. Maar we hebben de stem vervormd.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind dat de vervorming ook lijkt op de stem van een bekende Vlaming. Zonder vervorming. Dus ik was even in de war. Ik dacht, oh, ze hebben de filter niet aangezet.
1: Maar toch wel.
0: Ik heb het gedubbelcheckt. Toch wel. Dus ik ga zo meteen ook vertellen wie ik dacht dat het was. Dus die bv kan je al schrappen van je lijstje. Dat is voor zometeen. Eerst beleven we deze ochtend nog even terug.
2: Hey, ik ben Dorien Leijers en deze ochtend heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje mogen zingen. Bel

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Hou je van een goede ochtendshow?
8: Maarten en Dorothee.
7: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
7: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: It's Not Right But It's Okay van Mr. Belt en Weasel.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: Eén op de vijf Belgen altijd checkt wat de promos zijn voor ze naar de winkel gaan.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Marianne uit Bilzenhoesel die stuurt... Yep, ik heb het net nog gedaan voor ik het kruidvat binnenging. Die kunnen er ook wat van, hè. Het kruidvat, twee kopen 80 gratis. Dat is ongelooflijk.
2: Is dat zo?
0: Ik koop daar nooit
2: een product.
0: Ik koop daar nooit een product aan volle prijs.
2: Mm.
0: Ik ga er naartoe. Ik denk, ik heb tandpasta nodig. Dan zie ik, ah, de deo's zijn ook in korting. Meenemen. En anders laat ik ze staan. Het enige wat daar nooit in korting is, is mijn gel.
2: Ah, ja.
0: En dat is pokkenduur.
2: Ja, dat is wel waar. De Lego is momenteel ook aan halve prijs, zie ik.
0: Ja, maar mijn dochter is er nog niet, dus geen zorgen. Clara uit Noorderwijk zegt, ja zeker, per winkel maak ik een lijst van wat interessant is. En vroeger liet me wel vaker verleiden. Nu stel ik mij ondertussen wel al de vraag of ik het echt nodig heb. En Sven uit Schelle die zegt, mijn broer werkt in een winkel, dus wij kennen de promos altijd natuurlijk. Hier is Lore uit Muizen.
3: Hey Vincent, Lore hier. Ja, om de twee weken kijk ik echt wel uit naar zo de dinsdag of de maandag dat de folder van de Color uit gaat toekomen, zodat ik weet dat het er allemaal in promo is en dat ik die dingen dan zeker de woensdag, als de promos beginnen, kan gaan halen. Samen met mijn andere boodschap, hé. Maar toch zeker ook de promos.
0: Ja, je hebt het echt van die promojagers, hè.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Zometeen veel meer promojagerverhalen, maar eerst de tip voor morgen vroeg. Ik wens je heel veel succes. Welke bekende Vlaming is dit?
4: Hallo, hier. Ik heb het liedje Zomer van Olaf gekozen, omdat Olaf echt mijn spirit animal is en het liedje haalt me altijd uit een slechte bui. En morgen kom ik het zingen bij Maarten en Dorothy.
0: Ja, ik dacht dat dat dus zonder filter Daphne Achten was. Die klinkt zo. Dat is niet haar stem.
2: Ja, het zou kunnen.
0: Dat klinkt toch naturel en zo?
2: Ja, het
0: hoeft
2: klinkt
0: geen belediging
2: naturel.
0: Te zijn.
2: Nee, nee, zeker niet.
0: Ah, maar het is dus niet Daphne Achter. Dat kan ik wel vertellen, want het is een vervorming van de stem. Ja. Komt ie nog eens?
4: Hallo, hier. Ik heb het liedje Zomer van Olaf gekozen, omdat Olaf echt mijn spirit animal is. En het liedje haalt me altijd uit een slechte bui. En morgen kom ik het zingen bij Maarten en Dorothy.
0: Wie gebruikt er termen als spirit animal? Heb jij een spirit animal? Ik niet.
2: Nee.
0: Dus dat gaat een andere generatie dan zijn, jonger of ouder?
2: Ja, dat kan wel.
0: Ik weet het niet. Ben maar aan het gokken.
2: Je bent aan het gokken.
0: Probeer er maar iets van te maken, hè. Ik weet het ook niet. Morgen vroeg bij Maarten Dorothee, laatste kans om mee naar Disneyland te gaan.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Pas Sarah van The Voice of Vlaanderen aan de 10 op 10 in repeat of niet.

0: Bas Serra bij Vincent Live en All Because of You. Paulien, de ziekenfondsen trekken aan de alarmbel.
1: Ja, de aanleiding zijn de facturaties van 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen. Die hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor meer dan €235.000 gefactureerd. Zo overschrijden ze nu al het maximumplafond dat een thuisverpleegkundige op 1 jaar mag verdienen. De ziekenfondsen maken zich nu vooral zorgen over hoe die mensen verzorgd worden. Het doet ook wat denken aan het onderzoek naar Stefanie Sander. Zij zou te veel prestaties hebben aangerekend en zo ten onrechte miljoenen hebben verdiend. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst bergop. Hij haalde het voor de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Het is voor Strong pas de 9e overwinning in heel zijn carrière. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk met minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig en 17 graden.
0: Even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring tel je 36 minuten bij van Zelk tot Neerpenen. Op de binnenring 26 minuten van Beersel tot Peden. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook 24 minuten vanaf de Kennedy-tunnel tot Borgerhout. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.

0: Southside Magnetic. Bij Vincent Live. Ik hoor altijd ons telefoonnummer van Extra Weekend.
1: Ja, dat is.
0: Bel naar 0800. Heerlijk. Overmorgen is het weer zover, dan kan je bellen op 54684. Iets anders nu. De laatste nootjes van vandaag. Je moet het laten horen. Hoe eindigt dit radioprogramma vandaag?
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Dit is Radio Maria met kerkbellen. Welk nummer eindigt er zo, denk je? Je weet het wel, diep van binnen. Stuur het via de app van Q-Music.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 1 op de 5 Belgen altijd de promos checkt voor ze naar de winkel gaan. Cindy uit Maaseik zegt nee, jong, gewoon de kar gooien. Eten moeten we toch en betalen ook.
1: Oh,
0: heerlijk. Okay. Caroline uit Antwerpen zegt nee, ik koop gewoon wat ik nodig heb. Maar er zijn toch wel wat promojagers bij, hoor. Frank is een promochecker, Sarah doet dat ook. Ze maakt lijstjes en gaat op een vrije namiddag alle winkels af. In een vaste volgorde.
1: Amai.
0: Ik koop er overal dingen in korting. Ja, maar dat levert
1: dat is
0: op.
1: Super slim, hè?
0: Dat levert ongetwijfeld op. Olga uit Evergem steekt haar boodschappen in de app van Extra en dan gaat ze naar de Aldi. Dus Extra is van de Colruyt, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: En dan gaat ze naar de Aldi en dan vergelijkt ze de prijzen. En pakt ze mee wat goedkoper is in de Aldi en gaat ze naar de Colruyt. Hilde.
3: Ik ben zo'n psycho.
0: Wacht. Ik wil even uitleggen. Dus dit is een opgenomen audiobericht. En wij komen uit een lach en die lacht gewoon ineens mee. Oké, dus we gaan naar Hilde. We lachen nog eens. Hilde!
3: Ik ben zo'n psycho. Eerder welke promo, online of in de boekjes, ik zoek daarachter en dan koop ik. Ik ben zo gevoelig aan promo's. En dan denk ik, ja, maar als ik er 2 koop, of 3 of 4, dan heb ik zoveel uitgespaard per keer. En je hebt wel in één keer veel meer geld uitgegeven, maar op lange termijn loont dat dan natuurlijk weer wel. Noem de promo, ik heb hem gezien, ik heb hem gevonden en ik heb hem gekocht. 9 van de 10, dus ja, schuldig. 100%.
0: Hilde doet aan girls math, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Rekenen voor vrouwen.
1: Heel goed.
0: Kelly.
4: Hey Vincent, met Kelly hier.
0: Hoi.
4: Ik ben een echte promojager. Mm. Ik heb de app Promo Promo en daar kijk ik wekelijks wat de promos zijn en dan screenshot ik die. En onderweg, als ik naar huis rijd, dan passeer ik soms 4, 5 winkels en waar dat interessante promos zijn en dan stop ik die allemaal. Zo heb ik op een dag toch al eens een 60, 70 of 80 euro zelfs bespaard.
1: Amai, dat is veel.
0: Promo Promo, alle folders in één app. Maar dat is van alles. Dat is evenzeer van de Action of de Quantum of de Toolstation. Vibra, Hema, Lidl, Gamma, alles. Bol,
1: wow.
0: Zeeman, Hubo, JBC, Boekenvoordeel. Ik weet niet eens wat Boekenvoordeel is, maar er is een folder van.
1: Dat is top hoor. Goedkope boeken.
0: Ja, zo klinkt het wel, ja. Boekenvoordeel. Enfin, zometeen meer verhalen. En de resultaten van het Q-onderzoeksbureau. Wel met Gunther uit Blankenbergen. Die is al 10 jaar lang promo-jager. Doet dat soms zelfs voor de krant. Vertellen waar er zotte promo's zijn. En hij gaat ons zometeen vertellen waar er zotte promo's zijn.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes. Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vinden vrouwen dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
12: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Een sprong in het zwembad.
7: of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Tranen van Goud van Aaron Blommaert bij Vincent Live.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Alrighty, 1 op de 5 Belgen checkt altijd de promo's voor ze naar de winkel gaan. Caroline zegt, yep, zeker, ik heb dat geleerd van mijn vader. En Ellen stuurt dan weer, ik ben een promojager. Zeker en vast, Wilfried die stuurt via de Q-app, ik doe niet aan promo's, enkel kopen wat er op het lijstje staat of wat je op dat moment nodig hebt. Een euro niet uitgegeven, dat is pas een euro gespaard. Kathleen uit Lubeek die zegt, ik doe vooral koopjes voor pampers, wasmiddel of afwasblokjes bij de Colruyt. Elke woensdag kijk ik via Click & Collect na de week nadien. Soms is er een dubbele korting, bijvoorbeeld de promo van een concurrent en dan volgende week een eigen promo en dan hup. Vorige week heeft ze een doos pamper gekocht voor 13 euro in plaats van een gebruikelijke 40 of 50.
2: Wat een deal.
0: Wel, maar daar ben ik dus in ondergedompeld tegenwoordig,
2: ah, ja,
0: in de pamperkortingen. Ja, dus er is een website, pamperaanbiedingen.nl of zoiets.
2: Het lijkt alleen wel over pampers.
0: Ja, en dus daar staat alle sites waar je het kan kopen. En dan de prijs per stuk, per type pamper. En een vriendin van mij heeft getipt dat ze niet koopt onder de 18 cent per pamper.
2: En wat is een normale prijs? Ik ben niet thuis in de pampers.
0: Ik ook niet. Dus ik heb gewoon voor mijzelf niet onder de 18. Als Alex dat zegt, dan is dat zo.
2: Oké.
0: En ik neem dat mee in het leven.
2: Waar gaan we daarvoor?
0: Ah, ja, daarmee dat Emma en ik vorige week onze eerste doos besteld hebben.
2: Proficiat.
0: Van 180 stuks. Wat veel klinkt, maar dat is blijkbaar voor 10 dagen goed.
2: Ah, oké.
0: In het begin scheiden die alles 110 keer per dag. En ook vochtige doekjes hebben we ineens meer dan 1000 gekocht.
2: Maar lee.
0: Dat is een ding. Dat is een ding. Alright, we krijgen een audiobericht van luisteraar Hoi Juto.
3: Hey Vincent, promojager check. Ik bekijk vooral de promo's in de twee supermarkten die ik wekelijks doe, namelijk Albert Heijn en Colruyt. Ik blader soms ook door de folders van andere supermarkten in mijn buurt, maar ga dan zelden tenzij mega interessant. Dingen die geen of lange vervaldatum hebben, zoals toiletpapier of wasmiddel, ga ik echt niet aan normaal prijs kopen als ik weet dat die geregeld in promo staan. Mijn kelder is daarom een kleine shop op zich geworden.
0: Oh.
3: Dit is het hele jaar door een beetje hamsteren.
0: Dat is de droom, hè. Dat is echt de droom. Ik heb sinds 2 maanden dat we verhuisd zijn een berging, ben dat ook aan het proberen te installeren.
2: Ah ja.
0: We zijn zo eens 1 keer geweest voor alles en die kar lag gewoon al vol. Bij gewoon de aanleg van de voorraad. Heerlijk vind ik het. Goed, we gaan naar
1: Vincent.
0: Gunther, 39 uit Blankenbergen. Dag Gunther.
4: Dag Vincent.
0: Voor de promojagers ben je geen onbekender, want je bent al 10 jaar lang de promojager van Vlaanderen.

0: er al in die groep ondertussen?
1: 433.000, denk ik, op 7 jaar tijd of zo.
0: Bijna een half miljoen, is ongelooflijk.
2: Oh,
0: zeg, hoe pak je dat concreet aan, Gunter, het promojagen?
1: Ja, ik volg ook veel online, dus in onze groep, maar ik ga zelf ook de foldertjes gaan bekijken. Dus ik had ook al de tips van de luisteraars gehoord. Ik ga zelf ook de folders gaan bekijken, maar je kunt die een week op voorhand wel gaan kijken, denk ik, wat dat eraan komt. En zelf dan een boodschappenlijstje samenstellen, een weekmenu samenstellen, op basis van de promos uiteraard. En ik ga ook checken of dat zelf een goede promo is. Want je hebt veel promos die misschien inderdaad een beetje misleidend zijn misschien. Ik ga zelf ook de eenheidsprijs gaan bekijken, dus de prijs per kilo, per liter. Ja. Ja, per waspot, per rol toiletpapier, per velletje toiletpapier eventueel. Hè.
0: Ja, per pamper.
1: Per pamper, voilà, dat is heel belangrijk. Ja, voilà.
0: Oké. Okay. Je doet dan je vergelijkende studie en ga je dan één keer naar alle winkels? Of zeg je, oké, deze week is het die winkel waar het voordeligste is? Of hoe pak je dat aan?
1: Ik ga meestal wel zo één keer in de week naar de winkel voor de verse producten, groenten en fruit, charcuterie. Ja. Dat kan inderdaad een Albert Heijn zijn, een Colruyt of een Lidl bijvoorbeeld. Hè. Ja. Maar ik ga dan inderdaad om de twee weken de grotere inkopen doen. Het zijn de dranken, conserven, producten die langer houdbaar zijn. Dat ga ik wel doen. Maar stel dat er echt een heel goede promotie is, bijvoorbeeld onlangs was ik de Frankenchampagne 1+1 bij de Leize. Ja, dan ben ik meteen een voorraadje gaan inkopen natuurlijk.
0: Snap ik, we hebben Paulien die dag ook niet gezien.
1: Geniaal.
0: Zeg, wat is deze week eigenlijk de promo? Waar moeten we naartoe deze week? Vertel het eens goed.
1: Wel, het WK is begonnen, zoals je al weet, Vincent. En heel veel promos rond WK toch wel. Vooral de bieren, zal ik maar zeggen. De Maasbakken, 33 centiliter, 1+1 gratis nog deze week. Dat is echt straf. 9,5 euro voor een bak. En maar 40 cent voor een pintje, 33 centiliter, dat is toch geen geld, vind ik.
0: 40 cent voor een 33, dat betaal je op café 3,5 euro voor. Dat is
1: ik denk het ook, toch? Ja.
0: Allee, jong. Tof.
1: Ja, en zoals bij verschillende supermarkten, bij Carrefour bijvoorbeeld, de zwanworstjes, 3+2 gratis. Ja, die komen ook niet zo veel in promotie, dus ik vind dat ook wel de moeite. Ook Bekkers hamburgers, 1+1 gratis bij Jumbo. Ja. Je moet eigenlijk bij verschillende winkels zijn, ook de cola blikjes bij Lidl, 12 blikjes voor ook 1+1 gratis bedoel ik. Ja. En de Ben & Jerry's ook 1+1 gratis. Bij de lezen bijvoorbeeld.
0: Hey, dat is fantastisch.
1: Ja, gek, hè?
0: Goed, ik ga snel de laatste nootjes doen, dan ga ik naar de winkel. Gunter, merci. Zie je aan de lijn te komen. Tot ziens, hè.
1: Ja, graag gedaan.
3: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 5 Belgen altijd de promos checkt voor ze naar de winkel gaan.
3: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Fout. Het is een beetje meer. Het is 1 op de 4. Dus het is 25% in plaats van 20% van de Q-luisteraars. Zometeen, de laatste nootjes. Eerst Imagine Dragons.

0: Goedemorgen, Lindsay in de studio.
1: Hey, Vincent.
0: Je hebt gisteren een stukje cake meegenomen die Paulien gebakken heeft.
1: Ja.
0: Omdat jouw verloofde daarvan wou proeven.
1: Absoluut.
0: Ja, het is tijd voor feedback.
1: Ik heb ze niet meer gehoord nadat ze ervan gegeten heeft. Ik kan ze niet meer bereiken.
2: Dus, oei.
1: Ja. Nee, is niet waar.
3: Zou je even schreven?
1: Nee.
0: Tot naast je slapen of niet?
1: Nee. Heeft vanochtend pas gegeten, vandaag pas.
0: Als ontbijt? Nee, als,
1: ja, jong. Dat was heftig. Lekker blij. Ze geeft u een 14 op 10 en ze vraagt ook of dat ze op bestelling werkt.
2: Jazeker.
1: Voilà, kijk, dat is mogelijk cakes maken.
2: Amai, wat
1: en die topping,
2: tof.
1: Die top, wat zat daarin?
2: Mag ik dat voorzien voor jullie trouw?
1: Ah ja, als het gratis kan.
0: Voorzien is een heel gevaarlijk woord.
2: We praten nog. Die topping, ja, dat was wel heel duur.
1: Ja.
0: De laatste nootjes klinken zo. Als een kerkbel. Michelle uit Oostende, hallo.
4: Hallo, goedenavond Vincent.
0: Welk nummer heb jij herkend?
4: Ik heb Bruno Mars met Marry You.
0: Herkend,
4: dank u.
0: Dat is volledig juist. Michelle, je mag het nummer nu aankondigen. 12 seconden Bruno Mars. Ben je daar klaar voor?
4: Ja, half.
0: Half? Dat is perfect.
4: Half.
0: 3, 2, 1, start.
4: Goedenavond iedereen, nu op de radio Bruno Mars met Marry You en aan al de Prego moms, waaronder mezelf, heel veel succes voor de volgende dagen en weken. Big love!

0: Anne, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar tienomtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Lief het op, laat het op, werkt het toch stroom? Lief het op, laat het op, werkt het toch stroom?
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of course sir.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
8: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
9: Voilà, ik klap en dan eet hem.
8: Kun je het zien?
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go Yellow!
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
12: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
13: 7 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
14: Goedenavond. 3 thuisverpleegkundigen hebben nu al hun maximumplafond voor dit jaar gefactureerd. Het gaat dan om €235.000, ofwel zo'n €58.000 per maand. De maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel.
15: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
14: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. En dan nog sport. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst per kop. Hij haalde het voor de Deen liever Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Het is voor Strong pas de 9e overwinning in zijn carrière. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden.
13: 7:03, goedenavond. 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. En we beginnen met de langste file, die staat op de Brusselse buitenring tussen Zellik en Neerpede. Je verliest 50 minuten. Op de binnenring tussen Beersel en Neerpede, 12 voorbij. En 7 tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen. Oef. Antwerpsring richting Nederland tussen Legrellelaan en Borgerhout. Daar moet je 6 minuten aanschuiven. En tussen Sint-Anna, Linkroever en Antwerpen-West, 5 voorbij. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
16: Music. Joren Linssen.
13: Ciao, alle tv's en volle koelkasten zijn de deur uit, dus wij trekken collectief toch nog iets open om het einde van de woensdag te vieren.

0: Eigenlijk twee miracles op zichzelf. Maar ja. Calvin Harris, Ellie Goulding, bij Q Music. Zeg, ik ben heel blij dat WK woensdag dat het erop zit, want er is eindelijk terug plek op de redactie van Q Music. Maar echt, dat stond hier dus vol met gevulde koelkasten en met flatscreens. Het is wel de juiste munitie om aan een match van de Rode Duivels te beginnen, bij het WK komende maandag bijvoorbeeld. Hun eerste stappen op het heilige WK-grondje wordt gezet tegen Egypte. Maar morgen om 19:30 onze tijd begint het WK officieel met een hele openingsceremonie. En dan Mexico tegen Zuid-Afrika vanaf 9:00. Dat wordt 39 dagen likkebaarden. En niet enkel voor ons, maar ook voor de Oranje. Ja, de Oranje-gekte bij onze noorderburen, ja, dat gaat ook los, hè, want die mogen ook nog eens meedoen. Het is lang geduurd, maar ze mogen nog eens. Zij beginnen zondag tegen Japan. En hopelijk wordt dat voor hen een feestnacht in Amsterdam. Dit is Bazaar.
1: Vraag

0: de zomer in gang steken. Want hoor je DJ-licious, dan is de zomer lekker dichtbij. Je hoort de magic with you. Zeg, en hoe magisch gaat het er bij jou aan toe? Waar luister jij naar Q? Hoe beleef jij deze woensdagavond? Kom er gezellig bij in de Q-app. Stuur maar even een foto door van jouw uitzicht. Dan weet ik ook meteen met wie ik te maken heb. En nu de WK-koorts toch al op zijn hoogtepunt zit, hè, met die WK-woensdag hier bij Q vandaag en morgen dan de start van het WK-voetbal, kan Shakira er ook wel nog bij, zeker. Je hoort hem die-die zometeen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Karglas hersteld, karglas vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Karglas. Maak nu je afspraak op karglas.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info in voorwaarden op karglas.be.
13: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5.

0: lekker positieve hit van James Blunt, You're Beautiful. Waar luister jij op dit moment? Melissa uit Genk? Ja, die doet het verst, denk ik. Luister mee vanuit Toronto. Chris uit Stade, die is nog 2 uur aan het werken. Zijn namiddagshift en dan zit het erop in de drukkerij. En Laurien uit Bree, die is, ah ja, want het is juni, examenmaand, aan het studeren op dit moment. Vandaag was het een hele dag WK Woensdag bij Q.
1: Dit is WK Woensdag.
0: En Anne uit Heusden-Zolder, bij jou zijn de Rode Duivels ook al represented, hè?
2: Hey Joren, goedenavond. Ja, ja, ja. Inderdaad, mijn zoon van 14 die is begonnen en die is eigenlijk blijven doorgaan.
0: Ja, want de foto die je doorstuurt, daar zie ik een vlag, een voetbaltruitje, een WK-beker in Lego. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Dus een trofee. Oh man, daar ben ik jaloers op. Nog een paar vlaggen, nee, nog een paar sjaals. Waar bevindt zich dit in jouw huis?
2: Dit is op zijn slaapkamer.
0: Oké, en is het ook doorgetrokken tot bij jou ergens in de living? Moet je nu ook al zwart-geel-rood beginnen zien?
2: Ja, ja, in de living en dan buiten vooral ook, vooraan, aan de straat. Daar hangen de vlaggen op.
0: Ja, ik moet nu wel zeggen, soms zijn dat ook wel echt mottige vlaggen. Hè. Zo met een gigantisch logo op van een bekend biermerk en zo, wat we allemaal graag drinken. Maar het is toch...
2: Ja.
0: Ja, mooi is het niet, hè?
2: Ja, maar we hebben toch nog één met een duivelsnop. En die vind ik eigenlijk wel, ja, die vind ik eigenlijk wel heel tof.
0: Mooi om trots op te zijn.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, goed.
2: Eigenlijk wel.
0: Zeg, en kan je ermee leven? Want het is nog tot 19 juli, hè. Het is nog niet eens begonnen, hè. Ja.
2: Ik denk niet dat ik veel keus heb, hè.
0: Ja, met hoeveel voetbalgekken zit je daar in huis?
2: Toch 3, alle.
0: Ja.
2: Met
0: ja,
2: een zoon dan, met een man. Ja, met een pa ligt momenteel in het ziekenhuis. Die moet even het ziekenhuis volgen, maar ja.
0: Hey, wens hem veel beterschap en
2: dat zal ik doen.
0: Aan jou zeg ik, ja, sterkte dan in dit geval, want ja, jij moet het onderspit even delven, maar dat komt goed aan.
2: Ja,
0: hey,
2: geen probleem.
0: We zijn allemaal Vlamingen en Belgen en op het moment dat de duivel spelen, trekken we allemaal aan hetzelfde zeel, toch?
2: Inderdaad, zo is dat.
0: Hey, mag ik jou een fijne avond toe wensen, groeten aan de zoon.
2: Graag gedaan, voor jullie ook. Ja,
0: en als hij zijn Lego WK-beker niet meer nodig heeft,
2: dank
0: mag hij altijd opsturen.
2: Dat zal ik onthouden.
0: Dank je, jojo. Breek je weekje, de druk mag van de ketel met Terry Swims en David Guetta. Dit is Gone, Gone, Gone.

En de files zijn ook gone, gone, gone. Je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten. Q Music. Joren Linssen. En Jelly Roll, I'm

0: Momenteel zit er een nummer in de queue top 40 en het ding is, you hate it or you love it. En telkens wanneer we draaien, krijgen we ook mixed feelings binnen in de queue. En beste van al is, de maakster van het nummer zelf is geen fan. Ik heb het er zo meteen verder over na Emily Sandé en Milkink.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Q-Music.

Professor Green, Emily Sunday en Read All About It. En momenteel op 39 in de Q Top 40. Sienna Spyro. En Die on this Hill. En luisteren naar dit paradoxale meesterwerk. Laat je hoe dan ook rillen. Waar de een wordt meegesleurd in een vlaag van pure extase, zal de ander een rilling van onbehagen voelen. En dat laatste is ook gebeurd bij Sienna Spyro zelf. Die wou van dit nummer helemaal geen ballad maken. Ik wil hier een rockversie van maken. Dat was haar bedoeling. Maar de platenmaatschappij zei... Siennaken, wie betaalt, bepaalt. Dus telkens wanneer zij dit op het podium zingt, Die on this Hill, dan komt de stoom uit haar oren. Dat is echt waar, je moet er eens op letten. Als zij Die on this Hill zingt, op het podium, on stage, wordt ze echt kwaad. Gewoon omdat het een ballad is. Maar toegegeven, het maakt het nummer en zeker de performance alleen nog maar beter. Hier is haar label dan wel weer dankbaar voor. Want ze zorgden ervoor dat Sienna een soundtrack mocht maken voor de tweede Devil Wears Prada. Dit is Material.

Sony is de woensdagavond van Q Music. Je hoorde Alesso en Sasha. Zometeen na 8 uur in de show. Een nieuwe ronde. Spreken is zilver, zwijgen is zonde. Ik ben op zoek naar verhalen die je moet vertellen op Nationale Radio. Want als je dat niet doet, zou dat spijtig zijn. En we komen dichter en dichter bij de zomervakantie. Traditiegetrouw zijn juli en augustus de maanden waarin we massaal op vakantie trekken. En als je nadenkt over een topvakantie, ja, dan is dat voor iedereen anders. Hè, voor mij is dat bijvoorbeeld ergens in Zuid-Italië. Rondtrekken met een aftanse Fiat Cinquecento, s'avonds sippen van een Aperol, of 2, of 3, of 4. Een gevarieerd eetpatroon ook. Pasta, de andere dag pizza, enzovoort. Maar er zijn ook kutvakanties. Zeggen hoe het is. Echt kutvakantie. En naar die verhalen ben ik op zoek. Want wat is jouw ergste vakantie ooit? Een hotelraam, een kamer die rechtstreeks uit een horrorfilm komt. Culinaire dieptepunten waar dat je maag nog altijd van omkeert als je eraan denkt. Lokale oplichters of een reisgezelschap dat elkaar halverwege de week wel kon villen. Ik zeg zomaar dingen. Wat is jouw absolute dieptepunt van op vakantie? Deel het in de Q-app. Want daarover zwijgen zou zonde zijn. Dit is Rachel Patton. Like a

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Goedenavond, 1 over 8. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedenavond. 3 thuisverpleegkundigen hebben nu al hun maximumplafond voor dit jaar gefactureerd. Het gaat dan om €235.000. Dat is ofwel zo'n €58.000 per maand is dat. De maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom nu aan de alarmbel.
4: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
3: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. En Frederik de Meijer is de nieuwe trainer van STVV. Dat heeft de club bekendgemaakt op zijn sociale media. De Meijer was al 2 jaar assistent-trainer bij Sint-Truiden en neemt het over van Wouter Franke, die STVV dit jaar naar een derde plek en dus ook Europees voetbal loodste. Eerder was de Meijer ook als assistent aan de slag bij RWDM, Union en KMSK Deinze. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden.
2: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
5: Music. Joren Linssen.
2: Ciao, de week is als een voetbalmatch en woensdag is de halftime. Dus nu even de strategie voor de rest van de week bespreken met Damiano David.

0: away. Ook al lijkt het nog ver weg, het is bijna daar, de grote zomervakantie. Ja.
1: Spreken is zilver, zwijgen is zonde.
0: Maar in plaats van de perfecte plaatjes in de zomervakantie, vanavond de grootste reisverhalen uit de hel. Want iedereen droomt van een zorgeloos genieten met lekker eten, lekker drinken, prachtige dingen zien, andere culturen ontdekken. Maar de realiteit is soms een absolute ramp. En ik wil horen over die horrorhotels, culinaire drama's, lokale oplichters en vakantieliefdes die veranderen in een ijskoude oorlog. Mariska uit Buggenhout die zegt, ja, ik ben ooit noodgedwongen en ook gedwongen op vakantie gemoeten met mijn onuitstaanbare, controlerende schoonouders naar Kroatië. Het was in 2018 en het was een regelrecht ramp. Contact na die reis is jarenlang verbroken geweest. Twee jaar geleden tenminste, is de band gelukkig wel hersteld, want mijn schoonouders hebben hun excuses aangeboden voor hun vroegere gedrag en een gebrek aan grenzen. Maar toen ze onlangs opnieuw voorstelden om samen naar Kroatië te gaan, heb ik toch even nee gezegd. Ja, dat begrijp ik. Stel u voor, joh. Ik ga deze zomer ook met mijn schoonouders op vakantie. Ik ben nu al meer met mijn schoonouders op vakantie geweest en het valt reuze mee. Ze betalen ook. Tina uit Oostende die zegt, wij gingen 7 dagen all-in naar Turkije zonder kinderen. Maar het hotel was allesbehalve ontspannend. Een kamer was een halve bergbeklimming. Heel hoog dus, geen lift. Uitzicht op een vuilnisbelt. Oh, zo idyllisch. Een vaste hotelkat. Oh, schattig. Vieze muren. Een instortend terras. Een vuil zwembad. Beschimmelde douchen. En elke dag hetzelfde middagmaal. Ja, dat is wel een buffet. Allee, ik bedoel, dat is logisch. Nee, elke dag hetzelfde middag. Ja, nee, alhoewel, er is ook variatie. Misschien, Tina, had je gewoon een heel slecht hotel. Allee, misschien, dat weten we wel zeker, denk ik. Wat is jouw grootste nachtmerrie op vakantie? Misschien wel wat inspiratie gekregen en plots komen er onverwerkte trauma's naar boven. Hey, praten helpt. Echt waar. Doe het in de Q-app.

0: Wat was jouw grootste dieptepunt op vakantie? Wanneer ben je op verlof geweest naar de hel? Sanne uit Nienhoven die zegt, ik vind het absoluut niet leuk. Vind je grote frustratie op vakantie als er verkopers zijn die je aanklampen, letterlijk en figuurlijk, en je daarna ook niet willen laten gaan. Dat voelt zo ongelooflijk onveilig aan. Is er nog een andere Sanne, maar dan uit Essen?
1: Geloof het of niet, Joren, maar elke vakantie in mijn leven heeft al een serieus dieptepunt gekend. En dat is echt geen grap, hè? Dat is menen ze. Namelijk het naar huis gaan.
0: Sanne heeft haar lolbroek aangetrokken. Heerlijk. Zometeen het verhaal van Chris uit Kruisum. Die heeft iets meegemaakt wat jij misschien ook al... Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus echt, stel u voor, er komt iets niet opdagen wat zeer belangrijk is aan een vakantie. Als in, het is noodzakelijk om de vakantie goed te kunnen uitvoeren. Ja, Chris had het voor. Hij legt het zo meteen uit, naar Bibi Rexha.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Bibi Rexha, Faithless en New Religion.
1: Spreken is zilver, zwijgen is zonde.
0: Zeker als je ooit een gigantische, vreselijke kutvakantie hebt meegemaakt, dan zou zwijgen zeer zonde zijn. Er komt heel veel binnen in de Q-app. Peter stuurt bijvoorbeeld, ja, vorige week nog, de slechtste vakantie ooit gehad. Ja, maar Peter, wie A zegt, moet B zeggen. De stuur is jouw volledige verhaal door in de Q-app, dankjewel. Ondertussen gaan we naar Chris uit Kruisum. Chris, wat is de grootste nachtmerrie die jij ooit op verlof hebt meegemaakt?
2: Ja, wel, ik kwam in Valencia aan en mijn valies was er niet bij. En,
0: Nee, joh.
2: Mijn collega's die waren allemaal aan het verder gaan naar een taxi en ik stond daar. Ja.
0: Wortel te schieten, hè?
2: Ja. Maar het probleem was, we hadden een beurs. En ik moest mijn mooie kledij aan hebben en die was er niet bij. En ik heb mogen in de winkelcentra kledij gaan halen.
0: Oké, dus voor je business trip moest je daar volledig in kostuum en in pak zijn en weet ik veel wat. Als je dingen moet verkopen in het buitenland, dan moet je er ook goed uitzien. Het oog wil ook wat natuurlijk.
2: Ja.
0: Ben je dan op kosten van de tour operator of de luchtvaartmaatschappij mogen gaan shoppen?
2: Nee, ik heb dat niet gedaan. Ik heb gewoon zelf... Wees te shoppen, maar s'nachts, na de beurs, na de eerste dag, kwam op hotel en de valies stond op hotel.
0: Ah, oké, dus dat was al allemaal geregeld, achter de rug.
2: Ja, dat was perfect. Ja, na één nacht had ik alles terug, want dat was maar drie nachten. Hè.
0: Hey, en ondertussen heb je weer een nieuw kostuum gekocht. Hè? En het was van te moeten.
2: Ja, zeker.
0: Dus als ze er thuis over zagen, heb jij nu weer een kostuum gekocht? Kun je het wel uitleggen op deze manier, toch?
2: Ja, zo kun je het moet net
0: laten. Dat begrijp ik. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hey, bedankt om te delen, Chris, want spreken is zilver en zwijgen is...
2: Held.
0: Nee, zonde. Dus wacht, nog eens opnieuw. Spreken is zilver en zwijgen is...
2: Zonde.

0: het is een detail natuurlijk, maar we zitten ook halverwege dit radioprogramma, want het is 8:30. En goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dus als je ook nog maar halverwege je rit bent, weet dat je die andere helft ook gewoon kan doorvlammen. Tegen de juiste snelheid, hè, vrienden. Ja, maar ja.
1: Joren Linssen
0: en Thomas Gray.

0: Zometeen gaan we terug naar 2012 in het Q-top 40 hitarchief naar deze hit. Of Monsters and Men, Little Talks ga je zo meteen horen in het hitarchief. En dan denk je, oh, wat een gezellig nummer. En zo happy en zo... Is niks van waar, hè? Er zit een ligubere betekenis achter dit nummer. Dus wanneer je hey meezingt, is dat eigenlijk niet zo hey. Vertel het je zo meteen.
1: Hey, ik ben Doreen Leijers en deze ochtend heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-liedje mogen zingen.

0: En als jij morgen de zingende bekende Vlaming herkent,
1: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: Q Music.
4: Q
3: sounds better.
4: Sounds better
3: with you.

0: zo toffe aan Q-Music, dan zit je in een gebouw. En wij zitten echt met onze studio in, echt zo in de inkomhal. En dan zo iedereen, en dan op dit moment, dat is ook zwaaien. Het is hallo, ja, goeiedag. Ja. Altijd een beetje Q-Beach House.
1: De Q-top 40.
0: Hey, welkom in het Q-top 40 hitarchief. Ik haal vandaag een hit uit de vroege tijd, uit de hit Catacombe. Terug naar 2012, naar een hit die toen 5 weken op nummer 1 stond in de Q-top 40 of Monsters and Men and Little Talks. En ik zeg het, als je dat nummer hoort, dan denk je meteen, feestje. En zo die blazers erbij en dan zo, hey. Maar eigenlijk zit er een vrij donker kantje aan dat nummer. Het nummer vertelt het verhaal van een gesprek tussen een vrouw en haar overleden man. Lekker gezellig meezingen met een spookgesprek, met andere woorden. En de zangeres van Of Monsters and Men, Nana, zo heet die haalde de inspiratie uit het oude huis waar ze toen woonde en die begon zich toen af te vragen van, zeg, wie zou er hier voor mij geleefd hebben? En is hier ooit ook iemand gestorven? En die lugubere hersenkronkel, die werd dan plots ook een wereldhit voor hem. Maar ook voor IJsland, want het zijn IJslanders in hart en nieren. Uit het Q-top 40 hitarchief of Monsters and Men, dit is Little Talks.

0: Q-top schijf van Nonkel Felix. Lost Frequencies.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Yes, nonkels verzamelen. Ik stel een vraag, jij graaft jouw inner nonkel op en je komt met een goed, grappig of flauw antwoord. Voor de vraag vandaag is het goed dat we geen beroep doen op de Royal Mail. Dat is een beetje de B-post van de UK. Want stiptheid behoort niet tot een van hun USP's. Stel je voor, er valt een pakketje op de mat met een briefje van de postbode. Sorry voor de vertraging daarop. Je maakt het pakketje open en er blijkt een babymagazine in te zitten vol handige opvoedingstips. Maar dat magazine, daar ben je helemaal niks mee. Want je hebt al een kind van 19 jaar rondlopen. En exact dat overkwam een Britse vader deze week. Hij bestelde, toen hij 19 jaar geleden vader ging worden, een babymagazine met allemaal handige tips en tricks. Voor als het zover was. Hè? Want dan wist hij waarop en waaraan en waarin en waaruit en weet ik veel wat allemaal. Maar toen is dat magazine nooit aangekomen. Nu dus wel. Dus de post heeft er gewoon bijna 20 jaar over gedaan om dat babymagazine te bezorgen. Ja, tegen de tijd dat die handige tips op de mat vielen, waren zijn baby's allang de deur uit en studeren ze ondertussen aan de universiteit. Het is toch echt een prachtig staaltje service van de Britse post. Heerlijk. Maar als dat magazine al 20 jaar te laat kwam, wat dan nog?

Wat krijgt deze man binnenkort nog waar hij niks mee is? 10 gratis tickets voor de K3 Originals concerten, bijvoorbeeld. Wat krijgt deze man binnenkort nog waar hij niks mee

0: 1 over 9. Goedenavond, hier is Bart met nieuws.
1: Goedenavond. Het was opnieuw even onrustig in Brussel. Zo'n 100-tal jongeren hadden zich er verzameld in de buurt van het Centraal Station voor de 6e dag op rij. Het gebeurde in het kader van de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs de afgelopen dagen. Die betogingen werden toen gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. De politie is massaal ter plaatse en voerde ook controles uit. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort de decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen.
2: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Is het al leidt dat tot een sanctie van een 0 op 20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidive vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
1: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen, het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, de avond in met muziek van Jugal en Topic, I Adore You. En de liefde komt met hopen. Nu Max en Andy Grammer.

0: vijf nonkels.
1: Hey, stel je voor, de deurbel gaat. Er ligt een pakketje dat ze door de deur en de brievenbusdeur hebben gestoken. En daar ligt een briefje bij met iets wat laconieke tekst op. Sorry voor de vertraging. Dan scheur je het pakketje open. Hij trekt er een glossy babymagazine uit. Boordevol gouden tips over luiers, babyvoeding en doorslapen. Exact iets wat een jonge ouder nodig heeft, net voordat hij ouder wordt. Absoluut handig. Behalve als de baby in kwestie inmiddels een boom van een vent is die op de universiteit zit te blokken voor zijn examens. En dat is exact wat er overkomen is bij een man in de UK. Toen hij 19 jaar geleden in blij verwachting was, bestelde hij een gids om zich voor te bereiden op het vaderschap. Het weekblad The Baby Magazine kwam nooit aan en raakte ergens in de krochten van het postsorteercentrum vermist tot deze week. Want terwijl zijn baby ondertussen volwassen is en de deur ook uit is, vond de Britse Koninklijke Post het eindelijk terug en hebben ze het ondertussen ook afgeleverd. Maar stel je voor dat je een boete niet aankrijgt en dat een interest blijft lopen. Of dat je een erfenis hebt gehad van 200 miljoen euro. Waarvan de notaris zegt van binnen de maand alsjeblieft reageren. Stel u dat eens voor. Maar goed, als er al een tijdschrift bijna twee decennia niet in de brievenbus is beland, wat kan deze man in kwestie dan binnenkort nog allemaal verwachten?
0: Eén vraag.
1: Ja, dat was de vraag al, eigenlijk.
0: Vijf nonkels. Nonkel 1.
1: Wat kan deze man binnenkort nog allemaal verwachten waar hij niks mee is? Nonkel Erika, bedankt voor meedenken. Een uitnodiging voor een Flippo ruilnamiddag.
0: Nonkel 2.
1: Dat is nonkel Sam. Wat krijgt deze man binnenkort nog waar hij niks mee is? Hij krijgt binnenkort een, oh, lucky bastard, spiksplinternieuwe Nokia 3310.
0: Nonkel 3.
1: Dat is nonkel Peter. Wat krijgt deze man binnenkort nog waar hij niks mee is? VIP-tickets voor de finale van het WK in Zuid-Afrika in 2010.
0: Nonkel 4.
1: Hela, dat was duur, zijn. Nonkel Tini. Wat krijgt deze man binnenkort nog waar hij niks mee is? Een folder van de macro.
0: Nonkel 5.
1: En onkel Steven, wat krijgt deze man binnenkort nog waar hij niks mee is? Een condoom. Lieve vrienden, bedankt voor meedenken. En ondertussen komt onkel Robbe Petitjean ook binnengelopen. Hallo!
2: Hey.
1: Je had er ook nog een goeie, zie ik net.
3: Is dat?
1: Ja.
3: Ah ja, een
1: Wacht. Wat krijgt deze man binnenkort nog waar hij niks mee is?
3: Een busypas.
1: Bestaat dat niet meer?
3: Ik weet niet meer. Of een go-pas. Dat kreeg je vroeger zo dan via de post als je 12 werd.
1: Ja, maar je mag dat maar gebruiken tot 26.
3: Ah, ja.
1: Dus bij jou 20 jaar geleden ongeveer. Hè?
0: Want elke nonkel heeft een kronkel.
1: En dit zijn nonkel Miles en Nile Drive Safe. What?

je nog een paar minuten geduld hebt. Ja, hoeveel minuten ongeveer? Oh, vier. Vier minuten. Ietsje, vier minuten. Pak zes minuten geduld. Dan hoor je Taylor Swift in Repeat of Niet voor de allerlaatste keer.

0: Maxwell en Ingrosso.
1: Repeat of niet?
0: Twee dikke leugenaars eigenlijk. Tregen pijpenstelen op dit moment voor mijn ogen op de parking van Q-Music. Hey, repeat of niet, voor de 10e keer Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Wat vind jij ervan? Ik hoor heel graag je mening in de Q-app, repeat of niet. En als je zegt van ja, liever niet, want goh, ik heb het al te veel gehoord, dat vind ik in deze geen geldige reden. Want je gaat het de komende maanden nog heel veel horen door de Toy Story 5 film. Die komt uit ergens midden juni, denk ik. En daar is dit de soundtrack van, dus uiteraard ga je het nummer nog heel vaak horen. Maar wat vind je er nu van, op dit moment? I Knew It, I Knew You.

Lien uit Mechelen zegt, zeg, Taylor Swift, kunnen we die niet even parkeren? Geen repeat. Zo overrated, die vrouw. Des goûts et des couleurs. Peter uit Scherpenheuvel zegt, repeat, ganz geil, man. Ho, ho, ho, ho, ho. Peter, kalm, rustig, man. Zeg, als we een antwoord moeten komen brengen. Hè. Amber uit Aals zegt, nog een allerlaatste keer, een repeat voor Taylor Swift. Wat blijft ook toch een zalig nummer met een zalige vrouw. Stefanie uit Ongeren zegt, repeat. Lisa uit Kanthout zegt, niet, het is er zo eentje. Ja, ik heb dit precies al eens gehoord. Robin uit Aals zegt, repeat. Megan uit West-Rozebeke zegt, repeat. Robbe zegt repeat, Timothy zegt repeat, Amanda ook. En dan zijn er nog, ja, is nog één nietje dat net binnenkomt. We gaan ze wel gewoon laten doorgaan. En doorgaan in deze betekent, ja, 10 op 10. Morgen hoor je bij Ulrike Douwers een gloednieuwe song in repeat of niet. Om 20 over 10. Dan ga je horen over welk nummer het gaat. Op dit moment goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op dit moment. En ook voor ieder wat wils in de playlist. Jaap Rezema en Pommelien Thijs hoor je na Another...

Music met Jaap Reesema en de grote doorbraak van Pommelien Thijs, toen het nog een pommelientje was. Nu wij niet meer praten. Isabelle uit Aal stuurt, oei, morgenochtend geen Matthias van den Bulken op de radio. Nee, al een hele week niet. Die zit volgens mij over het kanaal in de UK. Is op familiereis. Dus je hoort Ulrike Douwer, ook lekker gezellig natuurlijk. En ondertussen word ik hier uitgedaagd in de Q-app. Maar echt zo op een manier dat je zegt van, oh, maar pas op, je gaat mij leren kennen, zo meteen. Q-app.

0: stuurt een berichtje in de Q-app. Ik ben net in slaap gevallen op mijn examens. 2 uur KO geweest. Allo, blijf maar gewoon Q luisteren, want het zou wel eens kunnen dat je lekker wakker wordt gebruld. En daarvoor moeten we naar een luisteraar die mij aan het uitdagen is in de Q-app. En het is echt zo met in de ogen kijken van Ella. Emily uit Ichtegem, goedenavond.
1: Hallo, dag Joren.
0: Emily, je hebt een uitdaging voor mij.
1: Ik zou graag willen dat je eigenlijk Rammstein draait op de radio, als dat kan.
0: Rammstein, ja. Het is lang geleden dat we die nog gedraaid hebben bij Q. Vind je het raar?
1: Maar het zou wel een keer leuk zijn als dat er op de radio komt.
0: En wat krijg ik als ik het durf te draaien?
1: Goeie vraag.
0: Ja.
1: Eeuwige appreciatie.
0: Vind ik flauw, hè? Nee, ik wil iets waar ik iets aan heb. Allee, eeuwige appreciatie is ook leuk, maar. Allee, geef me iets meer, dan draai ik het, hè, Emily?
1: Goeie vraag. Geen idee eigenlijk.
0: Kom jij naar het Q Beach House komende zomer?
1: Ja.
0: Ah, voilà. Hey, iets van op de kaart van het Q Beach House. Als ik het nu draai, trakteerde jij dan?
1: Ik trakteer je.
0: Oké, goed. Ben je klaar?
1: Ik ben klaar.
0: Daar komt-ie.

0: je mag opschrijven, duveltje voor mij.
1: Ja, dat is goed, dat komt in orde.
0: Oké, goed. Zeg, salut, hè.
1: Salut.
0: Yo, yo. Bye, bye. Ja, ze is weg, oké. Bon, terug naar de hits. Dit is Anima met Ellie Goulding, Hypnotized.

0: Ramstein draaien. Ik heb Ramstein gedraaid. Heeft er niet bij gezegd, kan je Ramstein volledig draaien. Ik volg gewoon de spelregels. Patrick uit Roeselare, die doet mij nu wel een allokkelijk voorstel. Ik trakteer u als je Deutschland van Ramstein volledig draait op de radio. Trakteer je me dan ook op een weekendje Deutschland? Patrick uit Roeselare zegt, dat is flauw, ik wil het hele nummer. Ja, en ik wil 4 miljoen. Maar ja,
1: deze hit is nieuw bij Q.
0: Hier een beetje stilte. Ter compensatie van iedereen die het niet meer aan kan. Silent treatment, dit is Freya Sky.
1: Q sounds better with you.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky en Silent Treatment aangekomen in de studio van Q Music. Robbe Pijon. Hey! Was altijd weer enorm enthousiast van zichzelf. Hey, veel mensen vinden mij een flauwe plezantrik in de Q-app.
1: Ik snap het.
0: Ja, maar nu moet je ook niet afkomen. Want
1: ze heeft wel niet gezegd hoe lang het moest
0: draaien. Ja, voilà, dat bedoel ik. En je weet hoe moeilijk het is om echt van die diehard rockmuziekje op je muziek
1: te krijgen. Nee, en ik denk, wat de mensen ook niet beseffen, is dat jij morgen een kwade mail krijgt van de baas.
0: Ja, maar
1: van
0: dat vind ik niet erg. Ik krijg elke dag wel kwade mails van de baas, dus ik kan er nog eentje bij. Ik dacht misschien ter compensatie. Het ding is, ik kan het niet. Ik kan het niet volledig draaien, die nummers, want er staan alleen maar kleine stukjes in het systeem hier. En ik lieg echt niet. Maar ik heb al die kleine stukjes nu bij elkaar gezet. Dus moeten we misschien even zo een Rammstein medley doen?
1: Ben je aan het proberen om toch die volledige duvel te scoren?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Hallo.
1: Dacht het al.
0: Dus dit voor mij hangt er iets belangrijks aan vast. Hè. Dat begrijp je wel. Aan het Q Beach House, een volledige duvel.
1: Okay.
0: Getrakteerd door Emily, die graag Rammstein op de radio wil. Dus dat ik nu gewoon een paar stukjes van bijvoorbeeld dit. Dit hebben we zojuist al gedraaid. Dit is echt Q Music, hè. Het is heerlijk. Of, ken je dit al? You gotta put it in pussy.
1: Dit is al iets meer Q, dit.
0: Dit is ongelooflijk Q, echt. Dit zou de Q-topschijf kunnen zijn, kom vrijdag. Oh, dit is mijn favoriet wel.
1: Oh, topschijf, hè. Dit is een
0: schijfje, hè.
1: Een hit geweest. Dit is wel een hit geweest.
0: Dat is wel maximum hits, hè.
1: Maximum hits. Ja.
0: Wacht, nu komt het, hè. Nu komt het, hè. Zo. Ja. Of, dit, ken je dit al? Du
1: hast mich gefragt. Dit is een beat toch?
0: Dus lekker, hè?
1: Zaakt.
0: Dit is heel hard Q-music, vind ik.
1: Je hebt nu zoveel stukjes Rammstein na elkaar gespeeld.

0: de duel die je krijgt gaat bestaan uit zo klutsjes overschot van alle andere drankjes die er nog stonden. Dat wordt het dan.
1: Ja, maar dan in dat geval stop ik. Dat is, ja, in dat geval hoeft het ook niet.
2: Is dit ook Rammstein?
1: Avant la lettre, denk ik. Ga jij zo meteen Rammstein draaien?
0: Als iemand mij kan overtuigen, graag.
1: Probeer het eens bij Robben, zo meteen na 10 uur.

0: Ja.
1: In het leven,
0: ik ga het niet uitleggen.
1: In het leven moet je altijd opportuniteiten zien, wou ik zeggen. Ja, zometeen nieuws met Bart om 10 uur. Maar Bart zit nog niet in zijn kot. Dus ik stel voor, zo, normaal gaat hij binnenkomen om 10 uur, dat we nu nog zo 40 seconden Rammstein beuken.
0: Maar gewoon voor die duvel van jou, hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Mijn show moet beginnen.
1: Ja, dat is niet erg.

0: iets zeggen?
1: Ja, hoe lang duurt het nog?
0: Nee, wacht. Ik heb... Bart, ben je er al?
2: Nee, is er nog altijd niet.
0: Bart, ben je er al?
3: Ja, ik ben er.
0: Okay, ah, voilà. We stoppen.
1: Het is 10:00. Nieuws krijgen van Bart. Een zeer goeie avond.
3: Goedenavond. Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
4: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
3: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training. Dat zag ook collega Jarno Berto.
5: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
3: Morgen begint het WK voetbal met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden.
1: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: Music. Robbe Petitjean.
1: Geen Rammstein, absoluut geen Rammstein. Wel Alesso, Nate Smith en ook Shakira. Goedenavond.

Fiesta, Fiesta. It's funny if you're down to play. En met Shakira en haar. Goedenavond. Goedenavond, lieve vrienden. Dit is hem, de enige echte late night show van Vlaanderen. Jij bent nog wakker. Dat is ook de enige echte juiste keuze. Heftig nieuws vandaag, want president Donald Trump die dreigt met een inreisverbod voor België. Dat is ooit een beetje triest, hè, voor de landgenoten die zo'n duur ticket gekocht hadden voor dat WK. Net nu we het WK gaan winnen ook. Dat is echt waar, we gaan het WK winnen. Ik voel dat hangt in de lucht. Het gaat gebeuren. Ik wil het straks over iets helemaal anders hebben trouwens. Over een sociaal netwerk dat mij gigantisch stoort. LinkedIn. LinkedIn is de hel op aarde. Ik ga straks uitleggen waarom. Eerst iets wat mij nooit zal storen. Amy Winehouse. Die zou dat nooit gedaan hebben trouwens, LinkedIn. Valerie, goeie avond.

0: en Valerie. Stefanos uit Genk, die is begonnen aan een late night game sessie. Goed doen, goed bezig Stefanos. Ik zal zorgen voor de juiste tunes. Chris, die is er ook bij, die is nog wakker. En Jana ook. Hallo, hopelijk had iedereen een beetje een fijne dag. Ik had een fijne dag. Ik kreeg vandaag wel zo'n mailtje van LinkedIn. En er stond in de mail, u hebt één nieuw bericht. En ik klik daarop, maar dat was niet waar. Ik had helemaal geen nieuw bericht. Meer zelfs, ik heb nog nooit een bericht gekregen op LinkedIn. Ik snap ook niet zo goed waarom ik daarop zit. Als je het niet kent trouwens, LinkedIn, dat is Facebook, maar dan voor de professionele wereld. Dus in mijn geval staat er dan waar ik ooit gewerkt heb. En je hebt ook een tijdlijn en je kan er dan ja, dingen posten die je dan gedaan hebt of zo. En ik voeg dan allemaal radiopresentatoren toe. De meeste daarvan ken ik ook niet persoonlijk, hè, zoals bijvoorbeeld een Sven Ornelis, een Leen de Marais, een Veronique de Kok sinds kort, Michel Follet, die heb ik dan allemaal toegevoegd, Joren Linssen. Want je denkt dan, ja, dat is goed voor mijn werkleven, hè, voor mijn zakelijke relaties. Ik vraag mij echt af, is dat zo? Is dat echt waar? Is dat echt goed? Moet je dat gebruiken? Ik heb op LinkedIn nog nooit een bericht gekregen van iemand, laat staan dat het mij werk heeft opgeleverd. Dus ik vraag mij af...
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: Dat wel doet. Iemand die heel veel gebruik maakt van LinkedIn. Daar effectief werk ook door gevonden heeft bijvoorbeeld. Ik ben heel benieuwd, want volgens mij bestaat dat niet. Volgens mij is LinkedIn compleet zinloos. Ik ga Berre even toevoegen, heel snel op LinkedIn. En hem sturen dat zijn nieuwe single de moeite is.

0: tomorrow.
1: LinkedIn, daar gaan we het over hebben. Want ik vind dat een heel rare website. Je moet daar ook altijd zo overdreven positief reageren op alles. Wie gebruikt dat graag? Je mag het altijd laten weten. Ik denk Bart Scholz trouwens momenteel. Ik denk dat die daar nu heel actief op zit. Zometeen bij Q Kygo en een beetje dikke liefde. When the sun goes down. Met Lady Gaga.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn. Q Music Maximum. Maximum Hits.

0: dat pianostukje op het einde nu zo. Dat echt heel dat nummer een soort strik geeft. Dat is een soort cadeau met een strik rond. Heerlijk toch?
1: Sowieso luistert er iemand die
0: veel gebruik maakt van LinkedIn en daar effectief werk op gevonden heeft. Want ik kreeg vandaag een mailtje van LinkedIn in mijn inbox met de boodschap: je hebt een nieuw bericht in je LinkedIn-inbox. Maar dat was helemaal niet waar. Ik heb daarop geklikt. Meer zelfs, ik zit al 10 jaar op LinkedIn en in die LinkedIn-inbox heeft nog nooit een bericht gezeten. Ik heb ooit LinkedIn aangemaakt als jonge student. Toen nog denkende, ha, nu gaan ze komen. Nu gaan ze allemaal berichten naar mij sturen van, oh, kom bij ons werken. Nooit gebeurd. Luc uit Kortenaken die zegt, ik heb via LinkedIn ooit een boeiende vacature gevonden. Ben uitgenodigd, maar dat heeft niks opgeleverd. En ik denk dan ook, Luc, ja, die vacature, misschien had hij die ook wel via een andere website kunnen vinden. Dat hoeft het toch niet per se op LinkedIn. Chris uit Pajottengem, je hebt ook zo wat je bedenkingen hè, bij LinkedIn. Hoe komt dat?
2: Nou, dus ik werk aan de overheid op de dienst aankopen voor IT. En er zijn heel veel zogezegde profielen, dus ik weet niet welke profielen, zijn ze echt, zijn ze niet echt, dat weten we ook niet. Die willen dan zo allemaal vriend met u worden. Maar in feite is dat om informatie los te krijgen of om een aanbesteding bijvoorbeeld te proberen te beïnvloeden. Oeh. Onder zogezegd het dingen van onder het nom van ja, ik ben een vriend van u of ik ben die of die, ja, maar ja. Je weet dus nooit, is die een persoon echt, is die niet echt.
0: Om je te hacken, als het ware is.
2: Te hacken, ja, dan is er nog een ander ding geweest, dat is onlangs nog, ja, denk ik, op nieuws geweest. Er zijn dus nu mensen dat uw profiel kunnen hacken, alles kopiëren, en dan uw profiel gebruiken om te solliciteren in een ander bedrijf.
0: Ja.
2: Dus en dan, allee, iemand als de u identiteit gebruikt om te gaan solliciteren in een ander bedrijf om daar binnen te geraken. Dus
0: en dan, waarschijnlijk, Chris, ook nog eens heel de cv via AI geschreven.
2: Ja.
0: Wat een tijden waarin wij leven toch, Chris?
2: Dus ja, maar het is echt oppassen geblazen op alles wat dat met sociale media te maken heeft.
0: Ja, sowieso. Als
2: je kunt niet genoeg beschermen, afschermen.
0: Chris, ik hoor hier, naast dat LinkedIn een vreselijk irritante website is waar iedereen doet alsof alles super tof is, want dat is ook zo op LinkedIn. Ja. Alles is altijd zo het beste ooit. Er is iemand die... gewoon even mijn frustratie. Je kopieert... Je staat aan het kopieerapparaat en je hebt een kopietje gemaakt en mensen maken daar een LinkedIn-post over. Het gaat over niks op LinkedIn. Maar goed, los daarvan zeg jij ook... Het is een gevaarlijke plek, blijf daar weg.
2: Ja, dat wordt ons toch aangeraden, ja.
0: Echt zo, binnen de overheid zeggen ze niet doen, LinkedIn.
2: Ja, liever, ja. Toch heel voorzichtig mee zijn. Je kunt je profiel, denk ik, ook heel hard afschermen en enkel de mensen toelaten waarvan dat je echt zeker bent, die is echt. En dat kun je bijvoorbeeld doen door, stuur mij een sms of bel mij eens op dit nummer en ja.
0: Ik ga het verwijderen, Chris. Ik ga het verwijderen met LinkedIn. Ik heb het ten einde... Maar ja, ik heb nog nooit een bericht gekregen. Ik heb het niet nodig. Ja. We kunnen snel elkaar nog even toevoegen, Chris, en eens een berichtje sturen op LinkedIn. Dan is dat ook eens gebeurd. Maar voor de rest, ik heb het niet nodig. Chris, ik denk van je avond. Merci voor de info. Okay. Salut, Chris.
2: Ja.

0: screaming.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran. This heart is bleeding. Zouden we elkaar ooit ontmoeten hebben op LinkedIn? I love this feeling. In de DM's daar, denk ik niet. Pas op, het kan zijn, hè. Een soort business opportunity. Eens kijken hoe het zit op de baan. Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 3 minuutjes verliest. Dus een klein filetje richting Brussel op de Brugge op de A11. Tussen Brugge, Zeehaven en het Boudewijnkanaal. 3 minuten dus. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar echt bijna

0: Doet goed, hè? Wat vrolijkheid. George Ezra en Shotgun. Ik vond het een mooie dag vandaag. Alleen, het is nog niet gedaan, hè? De dag gaat nog mooier worden. Want...
1: De Showbiz Quiz.
0: Ja, niet gewoon de Showbiz Quiz. Nee, we spelen de Foute Showbiz Quiz. Want het is Foute Maand bij Q. Dus is het ook een Foute Showbiz Quiz. Het principe blijft hetzelfde, hè? Je krijgt 3 vragen. En per juist antwoord win jij een cinematicket. Enkel in het foute thema. Dus dat kan gaan over foute artiesten, foute muziek, foute celebrities. Noem maar op. De vragen die staan helemaal klaar. Ik ben enkel nog op zoek naar een foute kandidaat. Misschien ben jij het wel. Wil jij meespelen met de Foute Showbiz Quiz? Stuur dan nu Showbiz in de Q-app.

0: weet je wat echt vuurwerk was? Toen Katy Perry in de ruimte zat. Dat was gek, hè? Een beetje fout ook. Maar het kan nog fouter. Het is compleet fout om te weten dat de familie Flodder bestaat uit Kees, Johnny en Ma Flodder. Het is helemaal fout om buffalo's te dragen, niet gewoon thuis, maar op pakweg je trouw. En het is nog fouter om met die buffalo's dan ook nog eens te rijden in getunede Volkswagen Golf.
1: De Showbiz Quiz.
0: Maar we doen van foute Showbiz Quiz, want het is de foute maand bij Q. Chloe uit Maldegem, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, je bent nog aan het werk. Je werkt in een woonzorgcentrum. Nachtshift ben je aan het doen. Alles onder controle daar?
2: Ja, alles in orde. We zijn allemaal heel braaf.
0: Oké, allemaal aan het slapen al.
2: Ja, ja.
0: Moet eigenlijk stil zijn.
2: Ja, dat gaat wel.
0: Oké, niet te luid roepen als je straks wint. Allee, stellen. Ja. Heb jij een fout kantje, Chloe?
2: Het is soms te zien. Ik ben nog jong, dus ik weet nog niet zoveel van... de foute wereld, maar het begint toch te komen.
0: Ja, maar soms ben je fout en heb je dat zelf niet door. Ik ben zo bijvoorbeeld.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ik rij een Volkswagen Polo, blijkbaar is dat fout. Soms heb ik dan zo'n petje aan en een zonnebril. Dat is fout, maar goed, het kan mij echt niks schelen. Chloe, 3 quizvragen rond een fout showbiz feit. We gaan het over muziek hebben vooral, over film ook. Per juiste vraag scoor jij 1 filmticket. Ben je er een beetje klaar voor?
2: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Dit, Chloe, zijn jouw 3 foute vragen. New Kids, dat waren die Nederlanders uit Brabant met nektapijt. En met legendarische quotes ook, zoals bijvoorbeeld dit.
3: Zonder grote vuurbal, jongen! Bam!
0: Popmuziek ook. Mijn vraag is, in welk Noord-Brabants dorp speelt New Kids zich af? Is dat Maaskantje of Kaatsheuvel? Je mag zelfs kiezen.
2: Maaskantje.
0: Dat is juist. Dat is al 1 cinematicket. Volgende vraag. Laïs, die staan uiteraard op de line-up van de Foute Party. Met het legendarische Het Smitje, hè. Nu, Laïs, dat is niet zomaar gekozen. Dat woord betekent effectief iets. Wat betekent Laïs in het Keltisch? Wil dat zeggen stem of vrouw?
2: Ik denk vrouw.
0: Nee, dat is fout. Ze betekent stem. Laatste vraag. Ik kan er nog 2 tickets van maken. Hè. Folk, zoals Laïs bijvoorbeeld, dat was een tijdje echt in. Want wij stuurden naar Eurosong, als België zijnde, ooit dit lied. Sanomi van Urban Threat. Ik dacht zelfs altijd dat dit ook Laïs was, maar dat is dus niet. Urban Threat is dit. In welk jaar stuurden wij als België Urban Threat? Was dat in 2002 of 2003?
2: Ik denk 2002.
0: Oh, nee, het is ook fout. Oh. Je hebt wel 1 bioscoopticket gescoord. Het is toch niet?
2: Oh ja, het is
0: wel. Ja, ga je alleen moeten gaan, Chloe.
2: Oh, dat geeft niet.
0: Ja, dat is een beetje fout ook, dus in principe klopt het.
2: Ja,
0: Chloe,
2: inderdaad.
0: Ik geniet nog van je nachtshift.
2: Goed.
0: Zullen we zijn. Deze hit is nieuw bij Q. Gloednieuwe muziek van Meteor. Mooi nummer dit. Nooduitgang. Q Music. Q
4: sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: was DMC, Bees & Honey, Show Me Love.
1: Goedenavond, hoe loopt jouw avond?
0: Is het daar een beetje goed aan het lopen? Is het plezant? Ik hoor het graag. Je bent altijd welkom in de Q-app om te praten waar je maar over wil.
1: Save Tonight, David Guetta.

David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Ik ben trouwens serieus, hè. Als jij iets te melden hebt of wil praten over iets, heel blij bent over iets, of juist niet, of je denkt, ah wel, hè. Ik heb iets te melden en ik wil dat graag zeggen op Nationale Radio. Ik wil mijn momentje pakken. Dat kan allemaal. U mag mij laten weten in de Q-app. Het is al laat s'avonds. Er kan wat meer. Ik bedoel, Joren Linssen heeft daarnet zijn show afgesloten met Rammstein. En er is nog altijd geen klachtenmail van de baas binnen, denk ik. Dus het kan. De lijnen staan soort van open. Laat maar in de Q-app weten of jij iets te melden hebt. En anders is het ook zo, hè. Het is wel oké. Dit is Glass Animals en Heat Waves. Goedenavond.

0: eindelijk is dit lied bijna opnieuw relevant. Late night in the middle of June. Hè? 10 juni, we zijn er bijna. De middle. Enkel die heatwave is er nog niet. Maar vanaf zondag wordt het weer wat warmer, dus misschien dat we het volgende week nog eens kunnen draaien en dat heatwaves van Glass Animals dan eindelijk weer volledig klopt. Blijft het opschrijven. Goedenavond. Het is 11 uur, nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de reisrook kan blijven en ook van reisrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
2: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
1: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training en dat zag ook collega Jarno Berto.
3: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, hoe moet ik het zeggen, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
1: Morgen begint het WK voetbal met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Music. Robbe Petitjean.
0: Je gaat zo meteen wel meer dan 5 minuten verliezen. Jezelf verliezen in goede muziek, zoals Somber, Homewrecker.

Weet je wat dat is, een trust fall? Ik zal het eens uitleggen. Hè. Dat is dat je zo... als een plank gaat recht staan en dan in iemand zijn armen moet vallen, iemand die achter je staat. Echt zo, ja... Totaal vertrouwen in de mensheid, in elkaar. En ik had heel veel vertrouwen in de Q-luisteraar. Maar dat is weg. Dat is gewoon weg. Het is 9:09 en ik had daarnet gezegd... Weet je wat? Neem je moment. Als er luisteraars zijn die op Nationale Radio iets te vertellen hebben... Eender wat, iets belangrijk, iets tof, iets vrolijk, iets triest. Het is het moment, alles mag, alles kan. Hè. Het is al laat, we gaan dat eens proberen. Ik heb dingen binnengekregen, hoor. Ik heb één ding binnengekregen. Ik ga het er even stil voor maken, voor het ene ding. Een heel dringende boodschap. Iemand wou dit laten weten. Een boer. Iemand heeft geboerd in de Q-app. En dat is het dan. De laatste keer dat we dit doen. Het experiment is mislukt. Het vertrouwen is geschaad. Dit is Within Temptation, Somebody Like You.

Ik had echt verwacht dat er iemand met een soort filosofisch ding ging komen. Of een heel interessant gesprek, of een mening, of een politiek iets, of weet ik veel. Maar dit. Gewoon een boer. Wat was het dan?

0: DJ Licious en Milo. En Forever Young. Je bent maar zo oud als je je voelt, hè? Dat zeggen ze dan wel eens. Ik had een beetje spijt van het feit dat ik gezegd had: doe maar in de Q-app wat je wil. Het enige dat er binnenkwam was een vettige boer via audiobericht. Ik vond dat jammer. Kaylee, goedenavond.
1: Goedenavond, Rob.
0: Jij bent wel met diepgang bezig. Je bent aan het blokken voor je examen filosofie. Lukt het daar een beetje?
1: Ja, het klopt. Ja, het lukt wel. Het is ja, niet gemakkelijk, maar ja. Ik doe het wel graag. Dus.
0: Oké, okay. Want je zit nog in het middelbaar, hè?
1: Ja, het vierde middelbaar.
0: Het vierde middelbaar en al filosofie, dat was bij mij niet.
1: Ja, ik volg de richting maatschappij en welzijnswetenschappen, dus ah, ja, dat zit ja. Bij mijn vakkenpakket.
0: Ja, dat hoort er dan wel bij. Moet jij dan ja. Zo... Wat moet je dan doen? Wat moet je kennen of kunnen voor een examen filosofie?
1: Sowieso, ja, citaten van filosofen en dan ook bepaalde stromingen. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met logica, plichtethiek, utilitarisme, van die dingen.
0: Ik heb niks begrepen van wat je zei, maar dat... ligt aan mij, denk ik. Ik denk, dus ik besta, van wie is dat?
1: Van Aristoteles, denk ik.
0: Jan nee, Descartes.
1: Ah ja.
0: Nog even blokken, Kaylee.
1: Ja, ik weet het.
0: Man, nee, je bent goed bezig. Het is al wel laat, hè?
1: Ja.
0: Je moet ook op tijd afronden.
1: Ja, dat is waar.
0: Kaylee, ik heb hier nog een goed... Want bij de blok horen ook gezonde dingen. Hè? Gezond fruit, gezond eten, dat soort dingen. En goede muziek, dat kan ook altijd helpen. One Direction, zou jou dat blij maken?
1: Ja, zeker wel.
0: Ah wel, dan gaan we dat gewoon draaien. Kaylee, er nog goed blokken daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Trouwens, ik weet ook niet, je zei daar dan een filosoof, je gaf een naam. Ik weet, wat was die naam die je zei? Niet Descartes, maar...
1: Aristoteles.
0: Ja, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Dus je had mij eigenlijk alles kunnen wijsmaken. One Direction, What Makes You Beautiful. Geniet nog van...

Olly Gadeen en Man I Need. Mickey Mouse, dat is de man die ik nodig heb in mijn leven. Jij misschien ook, hè? Als je nog met Maarten en Dorothee naar Disneyland wil gaan, moet je morgen niet vroeg luisteren. En raden welke bv je hoort zingen. Hoe loopt je avond nog? Laat maar weten. Dit is Jonas Blue en het mooie Mama.

0: Coming Home Tonight. Misschien ben jij nog wel onderweg naar huis. We hadden daarnet een studentenfilosofie aan de lijn. En die heeft nog een soort filosofisch raadsel doorgestuurd. Deze zin is onwaar. Als de zin waar is, dan is de zin onwaar. Als de zin onwaar is, dan is de zin waar. Deze zin is dus waar, als en slechts als hij onwaar is. Ik begrijp er niks van. Ik ben blij dat ik dat nooit heb moeten blokken, filosofie. Mai. Nog een beetje filosofie. Als er nergens een file staat, bestaat het concept file dan wel? Gewoon maar om even te zeggen, nergens meer dan 5 minuten.
1: Robbe Petitjean.

ik wil niks spoilen. Ik ga het ook niet doen, maar... Huisgemaakt zit erop. Het was er net de grand finale. Ik ga het niet doen. Ik ga niet zeggen wie er gewonnen is. Het zijn echt altijd mensen die nu nog onderweg zijn van te werk of zo en iets nog niet gezien hebben. Dan zijn die altijd kwaad. Dus ik ga dat niet doen. Taylor Swift. Elizabeth Taylor. Dat ga ik wel doen.

0: Rihanna die bewees het. Hè. Piano in haar stem. Meer heeft ze niet nodig. Stay.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Nu is het aan jou, alles mag, want we naderen de laatste momenten van 10 juni 2026. Een dag die nooit meer terugkomt, zo gaat dat. Gepast afgesloten moet worden ook met een lied Jij mag kiezen. En ik wil jouw suggesties graag zien binnenkomen via de Q-app. Titel en uitvoerder graag. Nu, er is een kleine catch, want je krijgt maar 20 seconden de tijd om dat door te sturen. En die 20 seconden, die gaan nu in. Wat wil je horen? Laat maar weten. Ik ben heel benieuwd. Er is deze week al geks binnengekomen. Heel veel foute nummers ook, dat mag. Dat mag ook een heel mooi lied zijn, hè? Iets om de nacht mee in te gaan. Kies maar. Tijd is op. Straks eens checken wat er binnengekomen is.
1: Dit is deze week

straks kiest één luisteraar het laatste lied van deze mooie dag. Er zijn opties, heel veel goede suggesties binnengekomen. Zoals bijvoorbeeld... Het zijn 100 dagen. Tranen van Goud. Dat is de nieuwe van Aaron Blommaerts. Ik vind dat een goed idee. Maar we gaan dat nummer nog heel veel horen op de radio. Ik weet niet of dat hem is. Nog

0: Galantis en 5 Seconds of Summer. En...
1: alles mag op het einde van de dag.
0: Zo is dat. Normaal is dat altijd heel feestelijk. Het gaat ook wel feestelijk zijn, hoor. Maar het is een beetje een speciale. Want je kan eigenlijk deze 10 juni maar op één manier afronden. Want vandaag namen we afscheid van een icoon, van iemand die nog heel lang zal blijven nazinderen. Ik heb het uiteraard over Margriet Hermans, hè. Meerdere mensen stuurden door van ja, dat moet het laatste lied zijn van deze 10 juni. En dat gaan we ook doen. Veel te vroeg heen gegaan. En je kan het niet anders afsluiten dan met lekker blijven hangen, toch? Blijf lekker hangen en geniet. Ik denk dat ze dat graag zo gewild zou hebben.

0: Een zeer goede nacht. Het is 12 uur nieuws krijg je van Bart.
1: Goeienacht. Het is opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij zoeken zo'n 200-tal betogers er de confrontatie met de politie op. Ze gooien met stenen en de politie reageert met het waterkanon. Het is wel iets rustiger dan gisteren toen er huizen en auto's in brand werden gestoken. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij in Belfast eerder deze week door een vluchteling. Het slachtoffer raakte zwaar gewond toen. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Hij blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz heeft geloodst. Het gaat volgens Trump om meer dan 100 miljoen vaten ruwe olie die dankzij een geheime missie op de markt konden komen. Trump spreekt er naar eigen zeggen nu pas over, omdat Iran de missie intussen ontdekt heeft. Volgens experten probeert Trump vooral de olieprijzen zo op die manier te drukken. De Verenigde Naties roepen de VS op om hun migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Aanleiding zijn de verschillende incidenten in aanloop naar het toernooi. Afgelopen weekend werd een Somalische scheidsrechter nog teruggestuurd naar Somalië, terwijl hij wel over een geldig visum beschikte. Ook mocht een fotograaf van de nationale ploeg van Irak de VS niet binnen en kregen verschillende Iraanse stafleden geen visum voor de VS. Het WK start morgen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.